0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 16:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: met verlof in Hongarije, in een dorp zonder hotel, kwam de liefde mij verblijden.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissel

was daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Maar ja, wat doe je dan? Zie je een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenbijfeken, gebied dat geheren, zie.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

dingen die ik moet doen, zoals iedereen. Op deze aarde, ik laat me zelden gaan. En ik vind iets snel een reden, die me klein maakt, zo intens raar.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
3: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
4: U had het niet gehoord?
3: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
4: Ja, wat nu?
3: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
2: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
5: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
2: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: bewoners.
1: Beetje klaar met deze shit, ik ben niet eens meer in de stemming. Pakken en vertrekken, jullie leven voor erkenning. Gasten deze jaren en dan trappen we die rem in. Ik kan je nu niks zeggen, ik ga pas praten op bestemming. Money maakt mijn planning, ja money maakt mijn planning. Even bij Hassan, ik pak er eentje op bestelling. Vraag niet looi om cd's, want deze tape moet weer te cellen. Mijn clips zijn

mijn Libië een gok is. En vraag me af of dit het winnende lot is. Geen risico per dag, want het is alles of nothing. Daarom dat we knijden tot dan vroeg in de morning. Ik hoef geen compass.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: In hoort een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
4: Radio Drenthe.

0: telefoontje lager en stiekem gedanst.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Mooi dat je er weer bij bent. De week is doormidden en het is weer tijd voor een nieuwe Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Wim die geniet nog lekker van zijn vakantie. Thomas hier op zijn plek. En ook volgende week zit ik hier op zijn plek. Koffie en Keuvelen. Maar we duiken de komende week gewoon weer zoals vanouds. Gewoon lekker het eerste uur in het Dedenpopuurtje. Met speciale aandacht deze week voor Mooi Wark. Ook dit jaar zijn ze namelijk weer een van de headliners tijdens het TT-festival. In de schatkist vinden we een TT-liedje uit de jaren 70. Ja, en de nummer 1 op dit moment van de Nederlandse top 40, dat is deze.

Justin De Wild, Cheerio, nummer 1 dus op dit moment in de Nederlandse top 40. Maar hij krijgt concurrentie van Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, waarom dat een Drentse link heeft, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar het heeft iets te maken met het Titi Festival. Meer zeg ik nog niet. Zometeen hoor je die nieuwe single hier op Radio Drenthe. Tamarine komt er ook aan straks, maar eerst Kenny B en Parijs.

0: Tambourine en High Under the Moon.
1: De Drentse Dozen.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het podium in de Drentse Dozen terugblik is deze week volledig voor Mooi Wark. We kijken ook deze week terug op het lijstje van vorig jaar. Misschien ook wel het jaar daarvoor. In sommige gevallen, in dit geval niet. Want het liedje wat ik straks voor je ga draaien is alleen in het lijstje van vorig jaar terug te vinden. Voorgaande jaren niet in de lijst. Want ook dit jaar staan ze op het hoofdpodium aan de kop van de vaart. Ik heb het over Mooi Wark. Vorig jaar verliep het optreden net even iets anders dan gepland. Gitarist Arnold viel van het podium en brak zijn pols. Maar hij is weer helemaal hersteld. En op volle kracht is de band dus weer helemaal terug op het podium. Ja, en misschien zou Arnold wel zeggen, als hij erop terugkijkt, het kan minder. En dat is de notering van vorig jaar 666.

Afgelopen mei gaf zij haar 20-jarig jubileumconcert. En dit was een opmaat daarvoor. Een nieuwe single aan Miss Montreal. En Schuilen. Zometeen ja, hoor je een vervlogen Titi-liedje uit de jaren 70. En praat ik je bij over het laatste nieuws uit onze regio. De hoofdpunten uit dat Drentse nieuws ga je zometeen horen.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De inspectie voor gezondheidszorg en jeugd heeft bij woonlocaties van Uzorg Noord uit Assen heel wat misstanden gevonden. De inspectie stuit op schimmel, vervuiling en een afgesloten vluchtroute. Lege stations vanochtend in Drenthe. Even kijken, door landelijke OV-staking reden er geen bussen en treinen. Inmiddels is de dienstregeling wel weer opgestart. En de gemeente Westerveld ziet er straks een stuk mooier uit dankzij kinderburgemeester Femke. Haar idee om prullenbakken te beschilderen kon op unanieme steun rekenen van de gemeenteraad. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de gratis downloaden RTV Drenthe app. Gaan we nog eens even kijken wat het weer gaat doen. En dat horen we van Hans Dienhuis.
6: De temperatuur gaat deze morgen rap omhoog en aan het einde van de ochtend zitten we al boven in de twintigers. De zon heeft bijna het rijk alleen, er zijn alleen wat plukken hoge bewolking. Er is een licht briesje en deze keer waait die uit het zuiden. Daarom wordt het vandaag aanmerkelijk warmer dan gisteren. Vanmiddag halen we wel 32 graden.
5: Dankjewel Hans.
1: Koffie en...
5: Dat gaat niet helemaal goed.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: doing some breading.
1: De zomer kan beginnen.
2: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
1: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
2: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
1: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
2: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.

0: schatkist van Nederland.
1: Ja, we gaan terug de tijd in. Terug naar muziek uit vervlogen tijden. Van die liedjes waar je denkt van, oh ja, die hadden we ook nog. We gaan terug naar eind 1968. Want dan verandert de uit Eelde afkomstige groep Headhunters de bandnaam in de Chaparrals. De muziek die blijft aanvankelijk hetzelfde. Namelijk rustige top 40 muziek. Het is voor een belangrijk deel een commerciële band. Veel Groninger muzici die spelen in de Chaparrals. Ja, de groep die geniet goede bekendheid in Noord-Nederland vooral. En gedurende haar bestaan in vrijwel elke dancing hebben ze daar wel gestaan. In 1972 verandert de band dan vervolgens weer de naam in de Chaps. En de Chaps die bestaat in ieder geval nog tot 84. En daarna vernemen we helemaal niks meer van de band. Ja, deze parel speciaal over de TT komt uit de jaren 70. De Chaps en op de TT.

0: Ilse de Lange en So Incredible.
1: Ja, ik heb nieuwe muziek voor je. En ja, misschien gaat dit wel de grote zomerhit van 2026 worden. Ja, wie zal het zeggen? Op dit moment heeft Justin de Wild's Cheerio die beste papieren. Want die staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Maar die plaat die krijgt concurrentie van Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, en waar kennen we Rutger ook weer van? Ja, van het programma Ik Geloof in Mij. In de serie worden een aantal relatief onbekende volkszangers gevolgd die nooit zijn doorgebroken. Met de verwachting dat dit ja, misschien ook nooit meer gaat gebeuren. Ja, en een aantal van die personen, ja, dat zijn toch ja, opvallende persoonlijkheden, laten we het zo zeggen. Met een René Leblanc. En daar hoort deze Rutger ook wel bij. Die er toch echt in zijn gaan geloven. En met resultaat, want Rutger die heeft toch al redelijk nu een aardige carrière. Hij staat ook op de vrijdagavond op het T-Festival bij de locatie De Brink. Ja, en daar gaat hij deze nieuwe single ongetwijfeld ter gehore brengen. Zwoele Zomernachten. Misschien wel de zomerhit van 2026. Wie gaat het zeggen? Ja, dat mag jij zeggen natuurlijk. Je hoort hem nu voor het eerst hier op Radio Drenthe. Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten.

Talking Into, Swinging on a Star hier in Koffie en Keuvelen. Op deze woensdagochtend op Radio Drenthe. Zometeen na de klok van 10 uur is onze Ellie op Jack. En ja, hoe kan het ook anders? Ze is op een TT-camping, een mini-camping, het Heikerveld. Ja, die mini-camping die stroomt ja, zo langzamerhand wel lekker vol. Want ja, dat gebeurt vaak op de woensdag. De woensdag komen de eerste mensen wel een beetje aan op die camping. Eens even kijken hoe de sfeer daar op dit moment een beetje is. Ook heel veel fijne muziek gaat er voor je aankomen. Wat dacht je van de Police? En ook Paul McCartney komt er straks voor je aan. Maar dit is eerst Guus Meeuwis.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen.
9: Radio A.N. Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 10 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio A.N. Hunze.
12: Radio A.N. Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: De Molenaar Badkamer, echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict.
6: Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Thomas Eggens.

stopt en de volgende ochtend wordt hij wakker en vindt hij nog meer flessen gestrand op zijn eiland. Ja, daarmee realiseert hij dat hij niet alleen is. Een metafoor voor eenzaamheid. Je bent nooit alleen. The Police en Message in a Bottle hier op Radio Drenthe. Waar je zometeen ook de Dire Straits gaat horen. En Nick en Simon komen er ook aan. Maar eerst Paul McCartney en Ringo Starr samen. En hoop.

betere tijden, kunnen we bijna zeggen. Nick en Simon, de dag dat alles beter is. En dit is Little Eva, de Locomotion op Radio Drenthe.

0: De Locomotion hier op Radio Drenthe. Ja, waar wij in ieder geval nog de komende jaren kunnen gaan genieten van de MotoGP. Jij moet ze in Zandvoort op zoek naar een nieuwe hobby, David van der Spoel.
1: Ja.
0: Ja, nou. Want daar ben je een beetje Formule 1 volger of kijker of gewoon een beetje mondjesmaat?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dit seizoen er nog vrij weinig van heb gezien.
0: Ja, ik moet zeggen, ja, ik maakte altijd een podcast over de Formule 1. En daar zijn we begin dit jaar mee gestopt, begin dit seizoen. En ik moet zeggen dat ik sindsdien ook geen wedstrijd meer gezien heb. Ja, weet niet. Ja, door al die aanpassingen en zo, de nieuwe motorenregeling en zo. Ja, ik vind het minder leuk. Ik kijk wel altijd de samenvattingen, maar die hele race is... nee, daar ga ik niet meer voor zitten, eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar de MotoGP wel of ook niet?
1: Nou, dit weekend.
0: Ja, dit weekend wel, ja. Dit weekend wel.
1: Ja, maar ja. Het is niet zo dat ik elke zondag voor de kluisgebuizen zit om dat te kijken. Ik vind het wel leuk als ik het toevallig tegenkom, dan blijf ik altijd wel even hangen.
0: Maar... Ja, dan blijf je wel hangen.
1: Ja, nee, het is het, ja. Ja, je hebt zoveel hobby's op een gegeven moment. Je kunt alles bij je volgen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou ja, na dit jaar verdwijnt in ieder geval van het circuit van Zandvoort de Formule 1 van de kalender. Maar vanaf volgend jaar komt er ook een andere race voor terug. De elektrische raceklasse Formule E komt dan naar Zandvoort. De directeur van het circuit Robert Overdijk van Overdijk zegt dat we het niet moeten zien als een vervanging van de Formule 1.
2: Het evenement Formule 1 wat we neer hebben gezet kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is, maar wat door ons denk ik veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet samen met een sportevenement, maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
0: Ja, zijn er dan aanpassingen nodig aan het circuit en nu er dan elektrische auto's gaan rijden, is dan de vraag.
2: De kans is natuurlijk dat we op een iets korter circuit gaan rijden. Het kan ook zijn dat we wat tijdelijke aanpassingen doen aan het circuit. Maar dat is geen permanente aanpassing van het circuit. Dat kan met tijdelijke oplossingen. Kijk, die batterijen die moeten wel blijven regenereren. Dus we zullen ergens wellicht een extra chicane of een busstop, zoals dat mooi heet, zullen we wellicht toe moeten voegen. Ja, het moet ook nog blijken hoe dat die auto zich echt gaat houden op circuits. Maar met flexibele oplossingen komen we een heel eind.
0: Ja, ik denk dat de handen daar niet van op elkaar gaan, denk ik, van die elektrische auto's.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, het is toch anders.
1: Je wilt toch lawaai horen en stank ruiken, ja, toch?
0: Dat hoort er een beetje motoren. Bij. Ja, ja, weet je, inderdaad, als ik weer op de tribune zit aanstaande zondag hier in Assen op het circuit. Ja, dan wil ik gewoon die oordoppen heel diep in mijn oren doen, omdat het lawaai gewoon te hard is eigenlijk. Ja, ja, dat wil je horen, toch?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ze proberen daar natuurlijk ook maar wat in Zandvoort. En het draait helaas enkel en alleen om de knaken in die Formule 1-wereld. Terug naar de muziek van Sailor.

cumbia hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen alweer tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. David praat je weer helemaal bij. Tot de tijd Smokey Robinson en The Miracles en Tears of.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Het is exact 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit de regio. David van der Spoel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft heel wat aan te merken op de woonsituatie van cliënten van het asserzorgbedrijf YouZorg Noord. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de inspectie ingrijpt bij dat zorgbedrijf. De inspectie trof onder andere een afgesloten vluchtroute, schimmel en vervuiling aan. In het rapport laat YouZorg Noord weten te werken aan het verbeteren van de woonsituatie, maar ook dat dat tijd kost. De provincie Drenthe heeft nauwelijks mogelijkheden om de wolf af te schieten en zet daarom vooral in op preventieve maatregelen. Dat blijkt uit de nieuwe wolvenaanpak van de provincie. Het provinciebestuur wil het liefst helemaal geen wolf in Drenthe, maar dat is lastig aangezien het om een beschermde diersoort gaat. Daarom neemt de provincie vooral maatregelen om vee te beschermen, maar ook om mensen beter te informeren over wat te doen als je een wolf tegenkomt. En kinderburgemeester Femke van de gemeente Westerveld heeft gisteren eigenhandig een plan door de gemeenteraad geloodst. De 11-jarige kwam met een plan om de gemeente op te fleuren door prullenbakken te beschilderen. Met hulp van een kunstenaar en kinderen in de gemeente moeten de prullenbakken een opknapbeurt krijgen. Volgens Femke ziet het er leuker uit en gooien mensen daarom eerder afval in de bak. Wanneer de prullenbakken worden beschilderd is nog niet duidelijk. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: David, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Hans in huis.
5: De temperatuur gaat deze morgen rap omhoog en aan het einde van de ochtend zitten we al bovenin de twintigers. De zon heeft bijna het rijk alleen, er zijn alleen wat plukken hoge bewolking. Er is een licht briesje en deze keer waait hij uit het zuiden. Nou, dan wordt het vandaag aanmerkelijk warmer dan gisteren. Vanmiddag halen we wel 32 graden.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Stone TT Camping is onze Ellie nu aanbeland. Ellie, hoe is de sfeer daar?
1: Rustig vooral, ja, want eigenlijk binnen hier nog maar een paar mensen die naar hier komen als TT Camping. De grootste host komt vanavond. Harry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Henny, ook goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ben je er helemaal klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, echt. En het is vooral heel veel gezelligheid.
1: Daar dokken we wel naar u, denk ik.
3: Echt wel, ja, ja, ja, echt. Het moet een beetje gemoedelijk gaan. En de mensen die hier komt, die naar de TT gaat, die komt ook voor de rust. En die wil s'nachts slapen, laat ik zomaar hem zeggen.
1: Ja, de gasten die jullie kriegen, dat ben niet de gasten die op de TT campus in Assen en in Smilde en Lichon en Witten en zo gaat staan.
2: Nee, die komt voor de rust en die wil wel de TT met maken, maar als de TT best bent. En ze komt hier terug, want ze gewoon rust en ze wil lekker kunnen slapen. Kijk, barbecue en dat steekt er wel aan.
1: Ja, kieken, zelf kieken wanneer je de drukte opzoekt.
2: Ja, dat doen ze zelf, ja. Ja. Dan.
1: Ja. Hoeveel verwacht je nou hier vanavond, Henny? De komende dagen.
3: Ja, de komende dagen. Ja, alles komt vol. En soms wel een beetje dubbele plekken, maar ja, dat mag dan met de TT. En ja, we hebben 15 plekken, maar... Nou, als ik een rug aan weg heb, kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, er komt nog een stuk of 10.
1: Ja, precies. Ja. Dus het staat echt stampie vol.
3: Het staat echt stampie vol, ja.
1: En wanneer gaan ze dan weer weg?
3: De meesten gaan maandag weer weg. Maar sommigen ook zondag al. En ja, sommigen moeten ook gewoon wel werken maandag.
1: Ja, toch wel, hè?
3: Ja, ja, ja, dat hoort erbij.
1: Het leven giet gewoon door, ondanks de TT. En hoe lang doen jullie dit al als TT-camping?
2: Ja, ik denk dat een TT-camping ongeveer 15 jaar draait met gasten van de TT die ook naar de TT toe gaan. Toen ik zelf stap ben met kijken naar de TT, toen ben je mijn camping begonnen en dat was
1: toen dacht je, ik wil toch nog wat sfeer van de TT metnemen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat was een heel mooie dag gewoon. Ja. En dan denk ik, met die gasten praat je over verleden, over dat, over streuren en snidders. Nou, dan begon het allemaal te kwijlen, zo waren.
1: Ja. Ja, dat waren nog eens tien, hè?
2: Ja, geweldige tien waren dat, maar heerlijk.
1: Ja, en de mensen die vanaf hier naar de TT gaat meestal op de fiets, denk ik, hè?
3: Ja, meestal op de fiets, ja. Ja. We hebben voor volgend jaar ook al een boeking en de mensen ook uit het buitenland komen. En die vragen dan ook of ze hier een bicycle kunnen huren. Ja, ja, dat is, zover hebben we dat nog niet, maar ja, we gaan zoeken of dat mogelijk is. Dus, maar ja, dat, zo giet dat. Dan heb je al ver van tevoren krijg je een aanmelding.
1: En hoe ver is het vanaf hier fietsen naar het circuit?
3: Nou, wat denk je, Harry? 1,5 kilometer?
2: We fietsen ongeveer 1,5 à 6 kilometer. 20 minuten, 25 minuten, dan mensen aan de baan als ze deur trappen.
1: Ja, maar dat is wel veel prima, toch?
2: Ze gaan met bek op stuur, dacht ik.
1: Zet er zin aan!
2: Ja, dat moet wel opbreken. Ja, ja, ja.
1: Volgens mij hebben jullie er ook heel veel zin aan.
3: Ja, we hebben
1: er
3: heel veel zin in. Ja, ja, ja, ja. We vinden ook altijd dat alles gemoedelijk moet gaan. En nou ja, net wat Harry zegt, we willen graag een praatje maken. Harry is hier geboren en getogen. En ja, in de loop der jaren is hier heel wat veranderd natuurlijk. En vandaar dat je nou zo de camping hebt, omdat je die ruimte hebt. En dan vinden we het heel mooi dat we dan ook voor de TT nog wat kunnen betekenen. Nou, we er niet zelf meer in gaan. Dus ja, vind ik heel leuk, ja.
1: Ja, minicamping het Hiekeveld. Je kunt er niet meer terecht, hè, met de TT.
2: Nee, dat lukt niet. Ik moest aan een knol neer, ja, dan lukt dat niet.
1: Hebben jullie nog extra maatregelen met betrekking tot de warmte? Want ja, je braadt die tent uit natuurlijk.
2: Ja, gewoon ventilators neerzetten en dan moesten we maar redden.
1: Open vuur, mag dat nog?
2: Liefst niet, maar ja, kun je op de vingers steken door de brandweer als het te gevaarlijk wordt.
1: Ja, ja.
2: Ja, soms moet je het een keer zo doen, weet je niet.
1: En je hebt knol dichtbij?
2: Heel dichtbij, laat het toch maar naar je gewoon aan.
1: ook als ze vervelend worden, hè?
3: Als dat gebeurt, dan staat er wel water bij. Maar als ze kunt in de paardenbak, kunnen ze ook doen. Dat is wat vertrouwder, zeg maar. Dus,
1: klopt.
3: Ja, het water is hier dichtbij, ze kunnen zo'n duik nemen.
1: Is dat vertrouwd? Kunt erin?
3: Ja, ik zeg, haal je schoenen naar de mond dicht. En dan hoor je het gewoon onder de douche springen.
1: Ja, dat liet mij ook wel verstaan.
3: Ja, dat is gewoon, ja. Goed. Zo'n stijger die, daar kun je ook zitten vissen. En dan doe ik hem. Ik ga ze doen dat ook. Dus ja, hier kan het ook vandaar kun je het water in duwen. Dus, maar ook wel van de brug natuurlijk. Ja, dat gebeurt ook wel. Maar ja.
1: Goed. Ja. Voor elk wat wils hier dus. Maar helaas, geen plek meer te vinden voor degene die hier nog kamperen wilt. Maar ja, dan moet je maar in Assen en omgeving kijken. Hier is het vol.
0: En hier is minicamping het Hiekerveld in Hiekerveld. Ellie, dankjewel.

Three Degrees en A Year of Decision. Zometeen na de klok van 11 uur gaan we terug de tijd in. En dat doen we zoals elke woensdag met het Drentse Archief. Ja, en hoe kan het ook anders? Ja, het gaat natuurlijk over de TT. Vandaag gaan we het hebben over de festiviteiten rondom de race. En zeg maar ja, in de dagen ervoor. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk dat festival met de kermis, de night ride, talloze podia en activiteiten voor jong en oud. Maar hoe ging dat vroeger eigenlijk?

0: Sweet Dreams, de Eurythmics op Radio Drenthe. Daarvoor ook nog Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen. Een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
9: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zee.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Bridge Fund. Make money smile.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Radio Drenthe. Koffie.

Thornton is haar belangrijke inspiratiebron. En dat kun je wel horen, zeg. Het is een beetje een mix tussen country, folk en pop. En ze komt uit IJsselstein. Een zangeres Melanie Ryan hier op Radio Drenthe. Bless your heart for a breaking mine. Zometeen muziek vanuit eigen regio met Arjan Plat en ook Marianne Rosenberg is voor je onderweg. Maar eerst Stevie.

en Ik bin wie du. Daarvoor ook nog muziek uit de eigen regio met Arjan Plot en Poems. Hou onze website in de gaten, zou ik zeggen. rtvdrenthe.nl en ook de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Daar kun je onder andere onze blog, onze live blog lezen over de hitte, de warmte van vandaag en ook de komende dagen. Vrijdag lijkt de warmste dag te worden deze week met maxima van 36 graden. En ook vandaag wordt het flink warm. 32 graden kan het vanmiddag worden. Ja, en we lopen nu al tegen die 30 graden. En lunchtijd moet nog komen. Nou, hier in Assen weten ze de verkoeling al snel te vinden. Deze ochtend stroomt het strandje bij het Baggerluizenplas al flink vol. En het zal waarschijnlijk alleen nog maar meer worden vandaag. En ook bij andere zwemplassen belooft het lekker druk te worden vanmiddag. Ja, op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Ja, kijk dan even inderdaad even op onze website rtvdrenthe.nl en de RTV.

James Blunt en 1973. En van dat jaar is het de hoogste tijd om terug te gaan naar het heden. Tenminste, dat gaan we zo meteen doen. Het is alweer bijna 11:30. Dat betekent dat David van der Spoel weer helemaal klaar is om je bij te praten over het laatste nieuws uit onze regio.

0: te fel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Half 12, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op het dak van basisschool De Brug in Klazinaveen is vanochtend korte tijd brand geweest. Alle leerlingen zijn uit de school begeleid en tijdelijk ondergebracht bij een brandweerkazerne in de buurt. De brandweer rukte groots uit, maar uiteindelijk bleek de brand mee te vallen. Het is niet duidelijk of de leerlingen vandaag nog weer les krijgen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft heel wat aan te merken op de woonsituatie van de cliënten van het Asser-zorgbedrijf YouZorg Noord. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de inspectie ingrijpt bij dat zorgbedrijf. De inspectie trof onder andere een afgesloten vluchtroute, schimmel en vervuiling aan. In het rapport laat YouZorg Noord weten te werken aan verbeteringen van de woonsituatie, maar ook dat dat tijd kost. En voetballer Tigo Land uit Pijzen speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. De 20-jarige middenvelder wordt nog een seizoen gehuurd van landskampioen PSV. In Eindhoven heeft Land weinig zicht op speelminuten, dus mag hij ervaring opdoen in de Euroborg. Afgelopen seizoen speelde Land al 29 wedstrijden voor Groningen. Daarin wist hij 3 keer te scoren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: David, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis, praat je bij.
4: De temperatuur gaat deze morgen rap omhoog en aan het einde van de ochtend zitten we al boven in de twintigers. De zon heeft bijna het rijk alleen, er zijn alleen wat plukken hoge bewolking. Er is een licht briesje en deze keer waait hij uit het zuiden. Daarom wordt het vandaag aanmerkelijk warmer dan gisteren. Vanmiddag halen we wel 32 graden.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.

0: stresse en bestel maar, daarover gesproken.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: het Trendsarchief. Ellen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Thomas.
0: Ja, bestel maar. Dat gaan we natuurlijk weer de komende dagen doen, hè, op het Titi-festival.
3: Zeker. En, het wordt dorstig weer. Dus ik denk dat het

0: eerste TT, was er eigenlijk nog helemaal niet zoveel vertier en plezier. Dat was vooral bij de race zelf te vinden. En toen bestond het feest uit een optreden de gehele dag van het Holder muziekkorps Euterpe. Die waren de hele dag actief. Toen was het gelukkig maar een graad of 17 en de hele dag bewolkt. Dus ik denk dat het muziekkorps het iets beter vol had kunnen houden dan als ze dat dit jaar hadden gedaan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Het was ook in Rolde. De start was toen in Rolde. En die muziek die hoorde er gewoon bij. En 's avonds werd er dan een besloten maaltijd in het Parkhotel in Assen georganiseerd. En daar werd de officiële uitslag bekendgemaakt. En de prijzen werden uitgereikt. En tot zover eerste feestelijke TT. Dat stelde eigenlijk vrij weinig voor. Maar in de jaren daarna, toen de start en finish allebei naar Assen waren verhuisd, toen veranderde er wel iets. Er was meer muziek en buffet op het terrein. Zoals heel wat advertenties uit die tijd vermelden. Maar al snel maakte de TT naam en werd het bekender in brede uithoeken van het land. En ondernemers die zagen al gauw de kans om een graantje mee te pikken. Want er is een advertentie uit de krant. 1933, een banketbakker uit Amersfoort die biedt een lunchpakket aan. Aangezien de bezoekers van de TT waarschijnlijk qua uithoudingsvermogen net zo zwaar op de proef zullen worden gesteld als de rijders.
1: Oké.
0: Nou, dan denk je, dit wordt wat, hè? Ja. Nou, waar bestond dat lunchpakket dan uit? Nou, dan werd gezegd, wat zou u denken van huzarensalade, 2 kroketten, pikante eieren, sardines, fruit, toast en kaassoezen? En dan denk je, hoe neem je dat dan mee? Nou, de hele mikmak werd in blik verpakt en kostte slechts 1 gulden.
1: Oké, nou, dat is wel een goedkope lunch.
0: Goedkope lunch, alles lekker ingeblikt en dan mee naar het circuit. En voor die 1 gulden was er ook nog speciaal voor motorclubs en verenigingen. Die kregen zelfs nog een gereduceerd tarief. Dus daar bleef helemaal niks meer van over.
1: Nee.
0: En dat was natuurlijk wel slim bedacht van die ondernemer. Er was een klein addertje onder het gras. Via een zogenaamde postwissel moest je vooraf betalen. Mm-hmm. En dat TT-pakket, dat was eigenlijk alleen voor mensen die echt van overver kwamen. Want die moest je op de dag van de races nog ophalen in hetzelfde Amersfoort.
1: In Amersfoort? Dus
0: in Amersfoort.
1: Daar hebben die mensen hier in Drenthe toch helemaal niks aan dan?
0: Nee, dat klopt. Maar het gaf wel aan dat al in 1933 die TT zo bekend was, dat er dus echt mensen van heinde en verre naar Assen kwamen om die races te bekijken. En dat blijkt ook wel dat ze bijvoorbeeld in het Rotterdams Nieuwsblad adverteerden met dat je naar Assen kon, naar de TT-race, per luxe wagen. 5,50 gulden voor een retourtje Rotterdam naar Assen.
1: Geen geld.
0: Geen geld. En zulke reizen die werden eigenlijk in heel Nederland georganiseerd. Dus je kunt je voorstellen, al in de jaren 30 komen mensen uit heel Nederland naar Assen toe voor die races. En zo ontstond er reuring in de stad. Er kwamen zoveel mensen naar Assen dat lang niet iedereen een slaapplek kon vinden. Dus bleven gewoon veel mensen wakker in de nacht voor de TT. En dan gingen ze door de stad struinen. En dan komt al snel de eerste feestnacht echt op gang, 1934. De TT werd voor de 10e keer verreden. Assen versierd met vlaggetjes, speciale verlichting. Cafés waren de hele nacht open en hadden ook live muziek. Er werd zelfs melding gedaan. Zelfs de fontein in de Hertenkamp spookt de hele nacht. Nou, dat was al uniek in die tijd. Het was echt één groot feest. En in de jaren die volgen, dan breidt dat feest zich steeds sneller uit. Het Concerthuis bijvoorbeeld, dat is de voorloper van de Nieuwe Kolk. Die zat daar op dezelfde plek aan de kop van de vaart. Die bood zelfs op vrijdag, zaterdag en zondag een soirée dansante, dus een dansavond aan, als vertier voor die TT.
1: Okay.
0: En toen dachten ze in Assen van, daar moeten we toch iets mee. Toen hebben ze de meikermis, oorspronkelijk was er altijd kermis in mei in Assen. Die hebben ze verplaatst naar die TT-week. En zo ontstond er gewoon heel veel meer plezier en vertier in Assen. Ja, en dan heb je nog een ander belangrijk ding wat heel veel bezoekers naar de binnenstad trok. En dat was de motorkeuring. En ik denk dat jij en ik dat allebei niet kennen meer uit de tijd dat wij in de stad kwamen voorafgaand aan de TT.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig wordt die motorkeuring op het

0: die zelf gedaan. Met publiek eigenlijk wordt daar een beetje buiten gehouden. Maar in de jaren 50 en 60 waren die motorkeuringen gewoon midden in de stad. Eerst op de markt en later op het veemarktterrein. En dat trok heel wat publiek en gaf met name ook jonge lui de kans om handtekeningen van hun favoriete coureurs te verzamelen. En in het Drents Archief liggen ook een aantal van die gevulde handtekeningenboekjes. Heel leuk om daarheen te bladeren. Ik kan me al helemaal voorstellen jongelui langs die brugjes gaan om handtekeningen te verzamelen. En die motorkeuringen, daar hing ook echt wel wat van af. Die motoren die moesten aan allerlei veiligheidseisen voldoen. En menig coureur vreesde dan ook keurmeester Willem Breeman.
1: Oh jee.
0: Die was heel streng, maar dat deed hij wel echt voor de veiligheid van de coureurs. Maar hij kreeg in die tijd om die reden de bijnaam de Beul van Assen.
1: Nou ja, dat klinkt allemaal heel extreem.
0: Maar hij moest toezien op dat die motoren aan alle veiligheidseisen voldeden. Ja. Maar het werd door die motorkeuringen werd het zo druk. Iedereen die kwam naar Assen toe. En dan krijg je inderdaad het verhaal van de jaren 60 en 70. Dat eigenlijk meer railschoppers naar Assen kwamen dan dat er nog motorliefhebbers naar Assen kwamen. Ja, en toen ontstonden die rellen waar we het al eerder een keer over hadden.
1: Ja.
0: En was het burgemeester Grolleman die wilde meer politie inzetten. En toen zeiden ze van de organisatie, nou, volgens mij moeten we niet meer politie inzetten. Volgens mij moeten we juist meer feest gaan organiseren. Dat er wat te doen is voor de mensen in de stad. En zo is het uiteindelijk ontstaan, dat TT-festival. Het werd eerst de Nacht van Assen. De nacht van vrijdag op zaterdag.
1: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: Assenaren vonden dat al vrij snel te druk. Die wouden een eigen feestavond. Dat werd de Nacht van de Assenaren van donderdag op vrijdag. En ook die werd steeds drukker. Nou, en zo ontwikkelde zich dat verder. En is het nu inmiddels ruim een week feest in Assen.
1: Ja. Heerlijk, toch?
0: Ja, ik heb er wel weer zin in, Thomas. Ik weet niet hoe jij hoe jouw vlag erbij hangt. Maar,
1: ja, dat komt steeds meer in TT-stemming. Morgenavond is het inderdaad personeelsavond. Dan gaan we met een groot deel van het bedrijf lekker barbecue bij Johan thuis. En dan gaan we lekker de stad in. Dus vrijdag ben ik ook wel, denk ik, in de stad te vinden. En zaterdag mag ik met een microfoon door de stad heen banjeren en een cameraman. Dus dan gaan we het feest op een hele andere manier beleven.
0: Oh, dus als mensen jou willen zien, Thomas, dan moet je zeker even naar Assen komen. Wij gaan elkaar vast tegenkomen, want met het Drents Archief zijn wij ook morgenavond in de stad te vinden. Dus
1: zeker,
0: dat komt vast en zeker helemaal goed.
1: Gaat goed komen. Gedraag je wel een beetje, hè?
0: Zeker. Uiteraard.
1: Altijd.
0: Hele fijne TT, Thomas.
1: Jij ook, Ellen. Dankjewel, hè.
0: Oké.
1: Okay.

The Two Man Sound en Disco Samba. Ja, disco, pop, folks, van alles en nog wat. Gaan we natuurlijk ontdekken tijdens dat TT-festival. Ja, het gaat vanavond natuurlijk al een beetje los. Maar donderdagavond in ieder geval zijn Ellen van de Trends Archief en ondergetekende van in de stad te vinden. Ja, en stuur ook vooral je eigen plannen eens eventjes door via de app. Via 0592-3311-88. Stuur vooral ook foto's naar de redactie toe. Vinden wij alleen maar leuk van jouw belevenissen. Misschien wel naar de TT-festival en alle andere dingen. Maar ook eens iets totaal anders gaat doen. Hè? Misschien ga je vandaag wel naar het strand toe. Naar een van de prachtige plassen in onze provincie. Wie zal dat zeggen? Laat in ieder geval maar even van je horen. Vinden we altijd gezellig via 0592-3311-88. Wat we ook heel erg gezellig vinden, is Anouk in de middag. Zometeen na de klok van 12 uur gaat ze weer meenemen in het laatste nieuws uit de regio. En heel veel meer leuks natuurlijk. De slingerplaat komt voorbij. Kortom, blijf plakken hier bij Radio Drenthe. Morgen ben ik er weer vanaf 9.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3.

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen...
2: Radio A.N. Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio A.N. Hunze.
5: Radio A.N. Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: De zusjes Debbie, Joni, Kim en Katie, oftewel Sister Sledge. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat een wilde. Ik heb gewoon twee mannen om me heen vanmiddag. Dat heb ik goed bekeken, hè?
3: Ja, het uitgekiemd, hoor.
0: Hier in die coole studio. Sebastian, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En natuurlijk Milko, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Ja, met z'n bijtjes. Milko, jij houdt al het nieuws in de gaten. Waar ga je het zo meteen om 12:30 over hebben?
5: Nou, we gaan het onder hebben over nepnieuws. Want hoe kijken Drentse jongeren daar tegenaan? Hoe dat zit, dat vertel ik straks om 12:30. En wat ik je daar ook in vertel in dat bulletin, dat is de toekomst van een beetje onze Drentse trots, hè? Tigo Land, de voetballer voor PSV. Waar gaat hij komend seizoen spelen? Vertel je straks om 12:30.
0: We hadden het voor de tijd al over voetbal en zo. Hè? Jij bent natuurlijk een voetbaldier. En we hadden het allemaal over. Ga je kijken of niet kijken? Ga je kijken of niet kijken? Komende donderdag natuurlijk. Ja. Ik hoef jou dat niet te vragen, hè?
5: Nee, tuurlijk ga ik kijken.
0: Ja, Sebas?
4: Ik ga niet kijken.
0: Nee, dat ben
4: ik. Ik ga ook kijken, natuurlijk.
0: Ja, wij beginnen allemaal een beetje later vrijdag, denk ik. Want we willen allemaal kijken. Ach, dat zien we allemaal wel. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Dat eerst. Nou, ik ga onder andere contact zoeken met Ellie. Ellie is op Jack vandaag. Er gebeurt natuurlijk van alles bij ons in de provincie. Als jij ook graag een verslaggever langs wil hebben, stuur ons even een mailtje op jack@rtvdrenthe.nl of app ons even, dan regelen wij dat de verslaggever langskomt. Kan altijd appen naar 0592-33-1188. Maar rond 12:15 zal ze zich melden vanuit de binnenstad van Assen, want dat loopt al lekker vol. Vanavond het eerste TT-journaal, hoor je meer over. We gaan het hebben over een TT-monopoliespel. Het is wel veel TT, hè, jongens?
4: Ja, heel veel. Maar één week TT.
0: Ja, TT en warmte. En iets opmerkelijks van de gemeente Assen. Want de gemeente Assen verbiedt waterpistolen. Hoe dan met dit warme weer?
5: Is het al in april?
0: Nee, het is serieus waar. Je hoort er zometeen meer over.

De Steve Miller Band, de Joker. Onze verslaggever is onderweg naar Witten, want daar hebben bewoners van de Witte Haar een brief in de bus gekregen van de burgemeester van Assen dat ze niet met waterpistooltjes mogen schieten. Waarom niet? Dan hoor je zo meteen. Na Abba Soleil.

0: heerlijke zomermuziek op Radio Drenthe. Ja, de mussen die vallen dood van een dak. Het is zelden zo warm. En de gemeente Assen verbiedt waterpistolen. Ik dacht even, dat lees ik niet goed. Maar het is echt zo. In een brief ondertekend door de burgemeester van Assen staat het verzoek niet met waterpistolen te schieten. En dat de politie en BOA's erop toezien dat dat ook zo nageleefd wordt. Dat dat niet gebeurt. Bewoners van de Witte Haar die kregen die brief. Aan de Witte Haar staat verslaggever Steven Ophoff. Steven, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt die brief in de hand, hè? Wat staat erin?
1: Ik heb hem hier voor me, zeker. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een brief. Hij is al hij is iets eerder deze maand verstuurd. En het is eigenlijk gewoon zo'n brief zoals je mag verwachten als er een evenement is in jouw straat. De gemeente die laat jou even weten dat er een evenement is in jouw straat. Nou, dat is hier natuurlijk zeker het geval. Want ik sta hier nu ook naast een van de vele campings die we hier deze week ontstaan. Waar nu al de eerste tentjes en de eerste vlaggen al te zien zijn. Nou, voor zover niks raars aan die hele brief. Hoe kom je er dan als het afgezet wordt, staat erin. Nou, ook allemaal heel normaal. En dan onder het kopje voorkom gevaarlijke situaties. Tijdens eerdere weken zijn auto's en fietsers nat gespoten. En vorig jaar leidde dit tot een conflict en een ongeval waarbij iemand gewond is geraakt. Om ervoor te zorgen dat de TT-week veilig en prettig verloopt, vragen wij iedereen om geen voorbijgangers nat te spuiten. Wij houden hier samen met de politie toezicht op en zullen handhaven als dat nodig is. Heeft u vragen?
0: Nou ja, was getekend, de burgemeester. Ja, precies.
1: Nou, het was een ambtenaar, die zal ik verder niet noemen. Maar het is wel briefpapier van de gemeente Assen. Ja. Nee, het is duidelijk de gemeente die dit gestuurd heeft.
0: Maar wat voor ongeluk was dat dan toen?
1: Nou, daar hebben wij ook even uitgezocht. Want dat was niet zo heel simpel om eventjes terug te vinden. Maar het schijnt dus dat hier vorig jaar een fietser, een oudere man, nat gespoten is. En die is daarvan geschrokken en gevallen. Dat begrepen wij van omwonenden. Daar is verder geen ambulance bij gekomen, waardoor het voor ons ook wat moeilijker terug te vinden was.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk vervelend voor die persoon. Tegelijkertijd, ja, het is wel bijna een traditie hier dat met waterpistolen geschoten wordt. Het gebeurt heel vaak. Het is vervelend natuurlijk dat er dan zo'n incident gebeurt, maar het wordt wel een beetje groot gemaakt, zo lijkt het.
0: En dat er zelfs op toegezien wordt door agenten en BOA's. Hoe is er gereageerd door de buurt? Heb jij mensen al gesproken?
1: Nee, we hebben nog geen mensen nu rechtstreeks gesproken. Ik ben hier nu net. We hebben wel wat reacties gekregen. Dat is ook een van de redenen dat mensen die brieven naar ons sturen natuurlijk. Die kijken, die krijgen dat en die sturen dat naar ons door en zeggen, moet je eens kijken wat dit is. Beruttelend wordt het gevonden. En ook mensen refereren een beetje aan dat de TT natuurlijk, dat is van vroeger af zo'n ruige week, om het maar even zo te noemen. En blijkbaar zijn nu alle ruige kantjes er wel vanaf dat we nu tijd hebben om hier naar te gaan kijken. Dus nou, er zullen ook vast mensen anders over denken, want degene die het naar ons stuurt, ja, die zullen er duidelijk hun motief bij hebben. Maar wat we er tot nu toe van horen is toch wel dat mensen het betuttelend vinden.
0: Ja. Nou, jij duikt nog even de straat op en ook te zien later op de socials bij TV Drenthe en RTV Drenthe. Steven, ik spreek je later vandaag alweer. Dankjewel, hè?
1: Helemaal goed.
0: Doei.
1: Hoi.
0: Ja, dat mag dus niet meer met waterpistolen schieten. Wat mag er allemaal wel? En wat is er te doen deze dagen in de stad? Dat lees je op de site rtvdrenthe.nl. We hebben een speciale TT Live blog. En vanmiddag even na 2 hoor je er ook meer op Radio Drenthe.

Detroit Spinners op Radio Drenthe. En zo heet je ook Working My Way Back to You. Het is bijna 1:30. Wilco Scheper praat je zo meteen bij over het laatste nieuws uit de provincie.

0: grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Half 1 is het. Het nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Drentse jongeren die maken zich weinig zorgen over nepnieuws. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 600 Drentse jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De helft die zegt regelmatig misleidende informatie tegen te komen op sociale media. Maar de meeste die denken nepnieuws goed te kunnen herkennen. Bij twijfel zoeken ze informatie op andere platforms. Wel maken jongeren zich zorgen over de invloed van nepnieuws op anderen. Bijvoorbeeld door misleiding, oplichting en onzekerheid over wat waar is. In een weiland bij Nieuwediep is vanochtend een bestelbusje in vlammen opgegaan. De brandweer die kon het busje niet meer redden. Zwarte rookwolken die waren in de verre omtrek te zien. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond. De landschapsbiografie van de Drents-Friese grensstreek heeft de Gebiedsbiografieprijs 2026 gewonnen. De jury die prijst het boek om de combinatie van diepgang, toegankelijkheid en het uitgebreide kaart- en beeldmateriaal. Het boek beschrijft hoe het landschap in het zuidwesten van Drenthe en een deel van Friesland door de eeuwen heen is ontstaan en veranderd. De publicatie werd gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe. En voetballer Tycho Land uit Pijzen die speelt ook komend seizoen voor FC Groningen. De 20-jarige middenvelder wordt nog een seizoen gehuurd van landskampioen PSV. In Eindhoven heeft Land weinig zicht op speelminuten, dus mag hij ervaring op gaan doen in de Euroborg. Afgelopen seizoen speelde Land al 29 wedstrijden voor FC Groningen en daarin wist hij 3 keer te scoren. Meer nieuws, een hitteblog en ook nog eens een TT-blog, die vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
6: Milko, dankjewel. Nou, gaan we naar onze weerman van vandaag, Hans Nienhuis. Hans, goedemiddag.
7: Een hitteblog?
6: Ja, zeker. We hebben een hitteblog op onze site.
7: Dat is voor het heetste nieuws van de dag.
6: Ja, ook letterlijk dan.
7: Zo.
6: En het meest koele nieuws staat erop. Hoe warm is het nu al?
7: Nou, in onze provincie krijg ik van diverse waarnemers door dat het bijvoorbeeld in Diever precies 30 graden is. Wijster dat 29,2. In Holsloot heb ik nu 30,4. Dus de tropische grens wordt op dit moment geslecht in onze provincie. En het heel Drenthe gaat het ook wel halen deze middag. Want de maximum temperatuur zal vanmiddag liggen rond een graad of 32, 33. En het zuiden van Drenthe kan zelfs iets door de 33 heen gaan. Dus voluit tropisch.
6: Ja, en dan wordt het vannacht nog wel oké. Maar de nacht daarna wordt echt extreem, hè?
7: Dat valt nog een beetje te bezien, hoor. Want het lijkt erop dat deze nacht warmer is dan de volgende nacht. En dat heeft ermee te maken dat we morgen een zwakke noordoostelijke wind krijgen. En dan komt weer eventjes een vlaagje iets koelere lucht vanaf de Duitse bocht onze kant op. Dus vandaag is een hete dag. Morgen is het een paar graden koeler. Dan is het een graad of 29 in de kop van Drenthe. Dan denk je, hey, 20, dat is cool.
6: Mm-hmm.
7: Nou, dat is hot. Maar goed, en dan wordt het vrijdag. Dat wordt de heetste dag van de hele serie. Dan heb ik zelfs in de kop van de provincie 35 of 36 graden in de verwachting staan. Nou, het zuiden gaat dus iets door de 36 graden heen. En ik denk eigenlijk persoonlijk niet dat we het hitterecord van 2019 te pakken gaan krijgen. Maar ik hou een slag om de arm, want in 2019 zelf werden we ook verrast.
6: En waar stond dat dan op?
7: Moet ik even opzoeken wat het voor eelde is geweest. Maar dan zit je te denken aan bovenin de 36 of onderin de 37. En Hogeveen meer dan 38 graden.
6: Mm-hmm.
7: Ik had die zelf 38,3 toen op het weerstation. Nou, dat zijn ongeveer de temperaturen waar je dan op moet jagen.
6: Okay.
7: Maar dat is een stukje heter. Ik denk dat hem net niet wordt. Want ja, goed, het is ook juni. En het vorige record was midden juli. Dan heb je al wat meer uitdroging in de grond en dat soort dingen.
6: Mm-hmm.
7: Maar dat het heet wordt, dat staat buiten kijf. En het duurt wel een dag of 5 deze hitte.
6: Ja.
7: We zitten dus vandaag met 32, 33 graden. Morgen een graad of 29, 30 in de kop. Met opnieuw veel zon. De nacht na morgen toe is het een graad of 17 tot 18. Maar de nacht van donderdag op vrijdag, dan hebben we die noordoostenwind. Hebben we een beetje profijt van in de nacht. Dus vrijdagochtend beginnen we heel vroeg met een graad of 15, 16. Nou, vrijdag overdag wordt dus de warmste dag van de serie. Ik heb hem net al toegelicht. En dan gaan we richting het weekend. Nog steeds blijft het dan veel zon in het weerbeeld. Een beetje wel wat hoge bewolking zo nu en dan. Op zaterdag is het graad of 34 tot 35. Wind twijfelt van richting. En zaterdagavond is het mogelijk dat er een spontane bui ontploft. Kans is niet zo groot, maar hij zit wel in de verwachting. Af en toe plopt hij even op. En ja, ik kan niet helemaal beloven dat het zaterdag droog lijkt te blijven. Zondag wordt dan een broeierige dag met een graad of 30. En dan is er opnieuw kans op een regen- of een onweersbui. Lijken geen grote jongens te zijn. Maar mocht het precies boven je hoofd afgaan, en ja, 4 dagen vooruit is ook nog wel een stukje in de weersverwachting. We moeten het gewoon nog even aanzien hoe dat precies gaat lopen. Dus dit weekend. Een belangrijk weekend natuurlijk in Drenthe. Dus we blijven er bovenop zitten.
6: We gaan het in de gaten houden. Hans, dankjewel. Een mooie dag nog.
7: Hetzelfde.
6: Ellie houdt het hoofd koel en is op tjak. En ze meldt zich zometeen vanuit de binnenstad in Assen.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Anouk in de middag.

0: zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Daniel Hoes en de wind met wijn.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: In de binnenstad, zei ik, van Assen. Maar waar precies ben jij, Ellie?
3: Ja, goedemiddag. Nou, eigenlijk aan de achterkant van de HEMA, onder de Nieuwe Kolk. Zo is het toch, Wilbert?
4: Zeker weten, ja.
3: Door is Spellenwereld en daar hebben we een nieuwe expositie. Die is net opendaan. En...

0: Digit over HOMAS. Vertel even in het kort wat HOMAS is, Wilbert.
1: Ja, we staan hier ook onder de poort met Van HOMAS. HOMAS is eigenlijk een samenvoeging van twee woorden. Het is Hommes, de familie Hommes en Assen. Want wij hebben hier tot aan de jaren 80 een hele mooie spellenfabriek gehad in de stad.
0: Die besteedt niet meer?
1: Helaas niet meer, nee. Nee, die is een hele grote mooie fabriek geweest. Die voor heel veel mooie spellen hebben gemaakt. Voornamelijk van hout. Dus dat was ook echt een timmerman die daar in de jaren 20 gewoon mee is begonnen. En ook vooral de shooters zullen het zeker wel kennen.
0: Ja, zeker. We gaan even naar binnen, denk ik. Dan kun je mij even rondleiden langs deze expositie. In het kort natuurlijk, want de mensen moeten eigenlijk gewoon zelf komen kijken. Maar hier komen we... In het deel waar het allemaal met begon, hè?
1: Zeker, ja. We hebben eigenlijk de spellen mooi opgedeeld in drie stukken van de tentoonstelling. Want HOMAS heeft drie verschillende fabrieken gehad. Eentje eigenlijk op de plek waar de HEMA nu staat. Daar zijn ze eigenlijk begonnen. Met een aantal man zijn ze daar met van hout sjoelbakken gaan maken. Maar ook allemaal andere kleine houten spellen en knikkerbanen ook vooral.
0: Ja, de knikkerbaan, die komt mij echt wel bekend voor.
1: Ja, zeker. We hebben hier hele verschillende soorten. Van hele grote, waar je als een soort van biljart mee moet gaan schieten. Tot hele kleintjes. Dat is echt de oude ambacht nog van vroeger.
0: Ja, en hier natuurlijk de sjoelbakken en verschillende maten.
1: Ja, klopt. Verschillende maten, waaronder het wedstrijdformaat. Vanaf de jaren 60 heeft HOMAS eigenlijk het sjoelen een beetje professioneel gemaakt. Daar hebben ze wedstrijden ook voor georganiseerd. Dus het eerste officiële wedstrijdtoernooi hebben ze toen in Van der Veen georganiseerd. En met die foto's zijn ze eigenlijk door het hele land heen getrokken. Waardoor er veel meer aanvragen kwamen van... oh, dat ziet er echt zo leuk uit. Wat een gezelligheid, laten wij die toernooien ook organiseren. En zo hebben ze eigenlijk ook een beetje vragen gecreëerd voor hun eigen product.
0: Ja, heb je al gezien dat een paar weken geleden Zuidoost-Drenthe... een WK volgens mij?
1: Ja, een WK. We hebben hem hier even live aangehad.
0: Dat het tot teweeg brengen, dat is toch prachtig?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben hier afgelopen zaterdag tijdens de opening ook de sjoelvereniging gehad. Dus ook wat leuke verhalen gehoord van hoe dat eraan...
0: De Brikkemikkers!
1: Ja, zeker.
0: Fantastische naam ook. Dan gaan we naar de volgende episode.
1: Ja, vanaf de jaren 50 hebben ze misschien voor de oude Assenaar nog het Parkhotel zijn ze daar ingetrokken. Dat hebben ze kunnen aankopen. En vanuit toen zijn ze ook echt wel wat professioneler geworden. En vanuit daaruit hebben ze veel producten door het hele land heen gestuurd. En ook uiteindelijk zijn er ook veel aanvragen vanuit Europa en soms wel over de oceaan heen gegaan. Dus,
0: wat begon in een schuurtje eindigde hier met een fabriek met meer dan 100 man.
1: Klopt. Ja, helaas is de fabriek op een gegeven moment in de eind jaren 70 afgebrand. Ze zijn op een gegeven moment aan de industrieweg gaan zitten. Ze zijn echt op het beginnende industrieterrein daar. Grote, mooie fabriek, veel personeel. Daarin hebben ze ook een kleine spellenuitgeverij. Zijn ze daar begonnen. En ze maakten echt van alles. Van tafeltennistafels, biljarttafels, ook die sjoelbak nog steeds.
0: Het Tour de France spel zie ik daar.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn dus ook spellen die door andere spellenmakers zijn bedacht. En door HOMAS uiteindelijk dan uit zijn gegeven. Dus wij als Spellenwereld waren eigenlijk ook wel benieuwd van wat voor plek HOMAS nu nog in de spellenwereld zou hebben, zouden ze nog bestaan.
0: Ja. Dat is inderdaad wel interessante materie. In de oorlog, toen werden er niet te veel spullen gespeeld. Toen was ze wat anders.
1: Er werden wel spelletjes gespeeld, maar niet heel veel meer gemaakt. Nee. We hebben hier een klomp staan. Leuk, die komt uit het Klompenmuseum in Eelde. Leuke samenwerking. En zij hebben daar een klomp staan met een... Ja, zoals je ziet, aan de onderkant hebben ze hem verzold. Dus er staat een nieuwe onderkant op. Want tijdens de oorlog zijn er duizenden klompen... zijn dus door de familie Hommes opnieuw weer gemaakt. Dat was één nodig. En twee, het leuke is daar ook aan dat er op een gegeven moment... daar ook je personeel behouden kon worden. Want heel veel mensen moesten natuurlijk naar Duitsland voor de arbeidseinsatz. Maar doordat ze dit soort dingen gingen doen, waren ze ook nodig voor het werkende volk. En konden dus ook een deel van het personeel gewoon in de fabriek blijven werken.
0: Heel slim, heel slim. Goed bedacht. We gaan even naar een ander deel. Het lijfste deel van deze... Ja, hier de voetbalspel. Ja, die ben natuurlijk ook... Hartstikke bekend. Maar we gaan nu naar het spelletje, de plek waar mensen zelf de spelletjes kunnen spelen. Want dat is natuurlijk altijd het allerleukste.
1: Ja, kijken is leuk, spelen is leuker. We hebben dus inderdaad hier eigenlijk geprobeerd om de fabriek een beetje na te bouwen. Dus we hebben in de fabriek hebben ze een testruimte gehad waar klanten en ook de buurjongen gewoon lekker konden spelen. Ja. Dus wij hebben hier allerlei verschillende soorten HOMAS-spellen uitgestald. Waaronder ook twee shoelbakken. Eentje met de regels die iedereen thuis wel kent. En eentje met de speciale TT-regels. Daar hebben ze ook natuurlijk als Assers bedrijf over nagedacht. Hoe ze daar speciale shoelregels op konden bedenken. Hele mooie grote kegelbaan van 6 meter lang. Waarop je echt allemaal nog van hout lekker kan kegelen. Een grote biljarttafel. Dus we hebben een mooi beeld kunnen schetsen van alles wat er gespeeld kon worden toen.
0: Ja, het ziet er leuk uit. En ja, weet je Anouk, het komt mij echt allemaal bekend voor. Je ziet allemaal dingen dat je denkt, oh, die hadden wij vroeger ook thuis. Of oh, die hebben mijn kinderen nog wel gehad. Ja, hartstikke leuk. Super.
2: Hey Ellie, dankjewel.
0: Ja. Oké. Okay.

zijn bezig met de grote wereldtour, hè? Deze Coldplay. En weet je nog dat er zo'n ophef was? Die kisscam? Laten we het daar maar niet meer over hebben. Coldplay was dit op Radio Drenthe. Bijna 1 uur na 1 is de hulplijn weer geopend. Schakel hem ook een keertje in als je heel Drenthe wat wil laten weten.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
5: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weet hoe het zit.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn
10: Radio A en Hunze
11: te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
10: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
9: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
12: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Dealer bij jou in de buurt.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
15: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Radio Drenthe.
23: Anouk in de middag.
22: Met Anouk Middel.

0: Fargo op Radio Drenthe en You and Me.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We kregen een berichtje van Cora. Cora uit Geest, die ik nu weer aan de lijn heb. Goedemiddag, Cora.
3: Ja, goedemiddag, Anouk.
0: Wat is er aan de hand? Jij zoekt een spel en niet zomaar een spel.
3: Nee, ik zoek een Monopoly-spel. Het liefst nog nieuw, maar ze zijn niet meer nieuw te krijgen. Alleen nog maar tweedehands. Maar het liefst zo onbeschadigd mogelijk. Maar dan editie Assen. Dus in plaats van de normale straatnamen door Nederland staat dan alleen maar de Assenplaatsen erop. En die had ik al gekocht. En is door de DHL zoek geraakt. En nu zoek ik iemand die dat misschien voor een zacht prijsje aan mij zou willen overdoen alsnog.
0: Wanneer is dat uitgegeven, die editie Assen?
3: Bij mijn weten 4 jaar geleden, in 22.
0: Oké. En die wil je heel graag hebben. Zijn er toen veel van gemaakt? Ik heb eigenlijk geen idee.
3: Ik heb ook eigenlijk geen idee.
0: Nee, maar ze zijn
3: maar
0: in omloop.
3: Ze zijn in omloop, maar ze zijn dus niet meer nieuw te krijgen. Alleen nog maar tweedehands.
0: Oké, dus nu zijn we op zoek naar iemand die nu luistert en die dat Monopoly-spel editie Assen heeft. En hem ook dan, als je hem al hebt, hè, zo'n collectors item, van de hand wil doen.
3: Ja, heel graag.
0: Want je wil hem iemand een cadeau geven eigenlijk, hè?
3: Precies. Ja, mijn schoonzoon is volgende maand jarig. Is een echte Assenaar. Weet nooit iets te verzinnen voor zijn verjaardag. Dus ik dacht, nou, hoe leuk is een Monopoly-spel editie Assen, hè, van zijn eigen woonplaats.
0: Ja, dat is superleuk. Oké, als er nu iemand luistert, die kan altijd aan de studio bellen. En mag ik jouw telefoonnummer dan doorgeven dat er contact gemaakt kan worden? Onderling?
3: Natuurlijk, heel graag zelfs.
0: Okay. Ik heb geen idee wat voor kosten daaraan verbonden zijn. Wat betaal je voor zo'n spel?
3: Ik ook
0: gesproken?
3: Niet. Er staat op Marktplaats nu eentje voor €37 die is gebruikt. En er staat een nieuwe, maar die staat helemaal in Broeksterwald of zoiets in Friesland. Ja. En die is 42,5 en dan er komen de verzendkosten er nog bij. Ja. En ik ben natuurlijk al €30 kwijt aan een spel wat zoek is geraakt. Ja. Dus ik hoop dat iemand er vanaf wil voor een klein prijsje.
0: Ja, of iemand in de omgeving, dat je die kan ophalen. Hè? Dat zou helemaal anders zijn dan. Cora, je oproep is gedaan. Ik hoop dat er iemand luistert. Bel dan even naar de studio. 0592-331188. Ben jij anders online ook ergens te benaderen? Kunnen we jou vinden? Of liever niet?
3: Nou ja, op Facebook ben ik ook te vinden, hoor. Cora Smits in Geest. Dus daar zijn er niet zo heel veel van, geloof ik.
0: Helemaal goed. Een Monopoly-spel editie Assen. Als je eentje hebt, laat maar weten. Dankjewel, Cora, en succes.
3: En een hele fijne uitzending, Anouk. Groetjes.

0: Lorian van de Hollies.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek weer naar leuke liedjes rondom een bepaald thema. En vandaag hebben we het weer aangegrepen als thema, Sebastiaan.
2: Ja, want als een soort warme deken hangt het ons een beetje op de koppen en we worden er allemaal een beetje sloom van.
0: Ja, we moeten ook allemaal een beetje rustig aandoen. Ja. Dus dachten we, ook met de slingerplaat, laten we gewoon even de rust opzoeken. Laten we langzame plaatjes zoeken. Dus daar vullen we het rad mee. Dus we gaan de vet sloom uit even voor tweeën. Want het laatste liedje wat gepland staat, dat wordt altijd een liedje die we draaien op het rad. Nu staat er Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Dat is een hartstikke leuk nummer, maar veel te uptempo. Wij zoeken vandaag slome liedjes. Dus, mocht jij nu luisteren en denken, oh, dit vind ik wel een heel toepasselijk traag nummer, bel dan nu naar de studio 0592-33-11-88. We hebben 26 langzame nummers nodig. En dan gaan we even voor twee het rad erbij pakken.
2: Gaan we doen.
0: Ja. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Er komen nu al allemaal telefoontjes binnen. Zal ik even de eerste noteren. Hi, met Anouk.
3: Hoi, met Jelmer.
0: Hallo Jelmer, lekker vroeg weer.
3: Ja, zeker. Als je het direct in je hoofd hebt, dan moet je bij ons denken.
0: Heel goed. En waar dacht jij aan?
3: De Rollercoaster van Danny Vera.
0: Oh, dat vind ik ook wel een fijn nummer. Rollercoaster, ja. Schrijf ik op. En welke letter mag ik daar achter zetten, Jelmer?
3: De H van Hitte.
0: De H van Hitte. Hartstikke goed, ja. Staat genoteerd. Dankjewel.
3: Oké, dankjewel.
0: Nou, dan kunnen we los. Dan staat de eerste. Maar alle suggesties zijn welkom. Wij noteren ze allemaal. Zullen we nog even kijken? Nog even wat erin halen?
2: Jawel, ja, tuurlijk.
0: Hi, met Anouk.
4: Hallo, met Yvonne.
0: Hallo, Yvonne.
4: Hallo, ik dacht van To Make You Feel My Love van Adele.
0: Oh, ook lekker. Ja.
4: Ja, toch?
0: Ja, met dit weer lekker om naar te luisteren. Dankjewel, Yvonne.
4: Doeg.
0: Goedemiddag, met Anouk.
5: Anouk Roelofs.
0: Hallo.
5: Hoi. Het werd zomer van Rob de Nijs.
0: Ook mooi. Ja, zetten we erbij. Joe, dankjewel.
5: Doeg.
0: Ja, we gaan het lekker rustig aan doen. We gaan die telefoontjes aannemen. En dan gaan we de appjes bekijken. En dan gaan we een mooie lijst maken. 26 liedjes gaan we uitzoeken. Het thema is vandaag rustig en langzaam aan. Als je een passend liedje weet, geef me door.
6: Bij de eigen...

en Lola. Bijna 1:30 alweer. Die telefoon blijft maar gaan. En dat is hartstikke mooi. Wij zoeken vandaag, in verband met het weer, wat langzame liedjes voor de slingerplaat. Niet altijd veel tempo, alsjeblieft. Gewoon lekker rustig aan. Als jij nog een passend plaatje weet, kan je hem door appen of bellen. Dat kan ook. 0592 33 11 88. Dit is Lenny Kravitz.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
2: Goedemiddag. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen bereidt zich voor op een druk TT-weekend met extreme hitte. Er wordt extra medisch personeel ingezet en het ziekenhuis kan bij nood snel opschalen. Ook zijn extra voorraden aangelegd om mensen met oververhittingsklachten te behandelen. Door de hoge temperaturen wordt bezoekers aangeraden voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en alert te zijn op signalen van oververhitting. De wijk Delfslanden in Emmen krijgt een eigen winkelcentrum met appartementen. De gemeente die heeft daarvoor grond verkocht aan een projectontwikkelaar. In het nieuwe wijkhart komen onder meer een supermarkt, winkels, horeca en 40 appartementen. De voorziening moet meegroeien met de uitbreiding van de wijk, waar de komende jaren 1000 woningen worden toegevoegd. Als de planning wordt gehaald, start de bouw volgend jaar en is het project in 2028 klaar. Drentse jongeren die maken zich weinig zorgen over nepnieuws. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 600 Drentse jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De helft die zegt regelmatig misleidende informatie tegen te komen op sociale media. Maar de meeste die denken nepnieuws goed te kunnen herkennen. Bij twijfel zoeken ze informatie op andere platforms. Wel maken jongeren zich zorgen over de invloed van nepnieuws op anderen. Bijvoorbeeld door misleiding, oplichting en onzekerheid over wat waar is. In een weiland bij Nieuwediep is vanochtend een bestelbusje in vlammen opgegaan. De brandweer kon het busje niet meer redden. Zwarte rookwolken die waren in de verre omtrek te zien. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond. En de landschapsbiografie van de Drents-Friese grensstreek die heeft de Gebiedsbiografieprijs 2026 gewonnen. De jury die prijst het boek om de combinatie van diepgang, toegankelijkheid en het uitgebreide kaart- en beeldmateriaal. Het boek dat beschrijft hoe het landschap in het zuidwesten van Drenthe en een deel van Friesland door de eeuwen heen is ontstaan en veranderd. Het boek werd gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe. Meer nieuws, een hitteblog en ook nog eens een TT-blog. Die vind je allemaal op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe-app.
1: Milko, dank je wel. Hans Nienhuis nog met het weer.
3: Het is tropisch warm in Drenthe met maxima van ongeveer 33 graden. Stille en vrij klamme hitte met amper wind en veel zon. Pas later steekt een briesje uit het noordoosten op en dan koelt het een paar graden af. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het ook niet koeler dan een graad of 17 tot 18.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Because I gotta have faith. George Michael en Faith. Oh, dit heeft wel tempo, hè? Zo meteen een overzicht van een heel ander genre. Wij zoeken namelijk rustige muziek in de slingerplaat, omdat we het gewoon een beetje kalm aan moeten doen met dit weer. Oké, dan mag Edwin Bos, die je nu hoort op de achtergrond, wel een beetje uitpakken. Uit Schonebeek komt deze jongen. En dit is Spookrijder.
1: Hij rijdt een ruiter.

0: Edwin Bos met zijn versie Spookrijder.
1: De Slingerplaat.
0: Langzame liedjes, dat zoeken wij voor op het rad. We willen graag rustig een laatste plaatje draaien, even voor tweeën. De eerste die belde was Jelmer. En als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je ook als eerste een letter kiezen op het rad. Jelmer koos de letter H van Hitte en wilde daar graag deze plaat onder hebben. Yeah.

0: is toch wel het meest up-tempo stukje, denk ik, uit de hele plaat. Hè?
1: Maar ook wel het meest herkenbaar.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi liedje.
0: Hartstikke mooi liedje. Bert komt echt met een sloom liedje. Ja, dan val je wel bij je slaap.
1: Vanzelf ga je op meewiegen, hè?
0: Ja. Jasperina de Jong. Oké, Ali komt met deze.
2: In je rijtuigen. In je rijtuigen.
0: Er zit ook weinig tempo in, hè?
1: Ik kan niet zeggen dat dit upbeat is, nee.
0: Nee, maar prima met dit weer. Nog eentje laten horen?
1: Peter die kwam eigenlijk wel met een hele leuke van Chris Isaak.

lekker kabbelend gewoon. Jan wil graag Eric Clapton op het rad. En andere Ali graag deze.

0: Als je nog eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592-33-1188. Slomeliedjes zoeken we.
1: En daar hebben we nog wel een paar van. Bijvoorbeeld deze van Ellie.
0: Michael Bublé, lekker hoor. Meerdere mensen komen met een liedje van Janneke Droo. Dat huisje, dat vlak bij die brug. Die wordt heel vaak aangevraagd, hè? Huisje bij de brug. Hans komt met deze van Ramses. En ik had Harry aan de telefoon en die kwam met deze. Down the crazy river. Ja, we kunnen de lijnen bijna sluiten, maar er blijven nog liedjes binnenkomen. Dus ik ga ze nog wat even noteren. Goedemiddag, met Anouk.
2: Goedemiddag, met Agnes Dekker uit Amsterdam.
0: Hallo, Agnes.
2: Ik heb van Bonnie Sinclair met de Roos.
0: Bonnie Sinclair met?
2: De Roos.
0: Zetten we erbij. Dankjewel, Agnes. Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Hi, met Anouk.
3: Hoi, jammer, Henk.
0: Dag, Henk.
3: Ik wou Edith Piaf met Donald Soleil, of hoe is die?
0: Oké, die is ook lekker traag. Heb je het hoofd nog een beetje koel, Henk?

0: bel je vandaan?
1: Nee, net verkeerd hoor, sorry.
0: Wat zeg je?
1: Ik ben verkeerd en verbonden, oké.
0: Je bent, ik begrijp het niet helemaal, Henk. Begrijp jij het, Sebastian?
2: Volgens mij dacht Henk, volgens mij, weet je, je bent met Radio Drenthe, hè? En ik hoorde wel dat je een liedje zei van Edith Piaf, volgens mij.
1: Oh ja, ja, van ja. Edith Piaf, van die langzame, wat heet,
2: een mooie chanson, we gaan zoeken en dan zetten we hem erbij.
1: Ja, oké. Okay.
0: Henk, hou het hoofd koel, hè? Doei doei!
1: Doei doei!
0: Hi, met een hoek.
3: Met Grietje.
0: Hallo Grietje.
3: Het busje komt zo.
0: Want die heeft nou best wel tempo toch, of niet?
3: Nee, dacht ze van niet, hè?
0: Busje komt zo.
3: Nee, dat is mijn dansloom liedje.
0: Hé, dankjewel voor het bellen.
3: Jo.
0: Doei. Hi, met een hoek.
4: Zeg Chris.
0: Hallo.
4: Ik dacht aan Lady in Red van Chris de Burg.
0: Ach ja, dat is ook een heel mooi zwoel langzaam nummer.
4: Ja, hè?
0: Hé, hey, dankjewel, okay. Noteren we. Doei.
4: Graag gedaan,
0: doei. Hi, met een hoek.
5: Rian Mergen.
0: Hallo.
5: Busje komt zo.
0: Nou, die kreeg ik net ook al door. Dat is blijkbaar inderdaad een erg langzaam nummer.
5: Ja.
0: Dan zetten we hem erbij, Marie. Dank je. Doei. Hi, met een hoek.
6: Ja, maar even.
0: Mooi.
6: Ik dacht Elton John met Nikita.
0: Ja, ook. En daar heb ik meteen koude rillingen bij, want die clip die doemt ook meteen omhoog. Even dankje, doei doei.
6: Yo, mooi.
0: We hebben genoeg, hè, Sebas.
2: Zo komen we een heel eind.
0: Ja, dank voor het insturen.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow.
1: De slingerplaat.
0: Dit hebben we een beetje verkeerd ingeschat, Sebastiaan.
2: Nou.
0: Want wij moesten keihard werken.
2: Ja, het was weer het ouderwetse callcenter van Radio Drenthe was het hier.
0: Ja, en wij wilden het juist langzaam aandoen in verband met de hitte. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, hier in de studio hebben we zeker niks te klagen. Want nee. Het is een prima temperatuurtje hier. Maar toch hebben we de temperatuur buiten aangegrepen om de slingerplaat vandaag rondom te bouwen. Lekker rustig aandoen. Dus ook niet te veel uptempo muziek waarvan je gaat stuiteren. Gewoon relaxed.
2: Tranquilo.
0: Tranquilo, precies.
2: Maar qua temperatuur valt het dan vandaag nog wel een beetje mee als je zo met een schuine oog vooruit kijkt op wat er te wachten staat.
0: Ja, met wat komen gaat inderdaad. Oei, oei, oei. Dat wel. Maar goed, vanaf nu gewoon geen stap te veel zou ik bijna zeggen.
2: Nee.
0: Gewoon lekker rustig gaan. Het eerste liedje dat binnenkwam was Rollercoaster van Danny Vera. Jelmer die gaf hem door. Superleuke suggesties allemaal. We hebben sommige moeten laten gaan en we hebben 26 liedjes uitgekozen en daar een letter aan gekoppeld. Dank voor al die suggesties. Je hebt het rad inmiddels weer achter je staan. Ja, slinger maar, zou
2: ik zeggen. Die had welke letter ook alweer gekozen?
0: De H van hitte.
2: Okay. Ja. Zal ik langzaam draaien dan?
0: Ja, doe maar. Een klein langzaam draaitje dan.
2: Laat een stukje.
0: En waar stopt die?
2: Op de K.
0: Op de K. Op de K. Dan pak ik mijn lijst met langzame plaatjes en zie dat daar een suggestie staat achter de K. Die is doorgegeven door Rens en Ronald. En als jullie twee nu luisteren, dan weten jullie al welke ik onder de knop heb staan.
1: De slingerplaat.
0: Onder de K staat het. Ik heb geen zin om op te staan. Ook wel toepasselijk.

0: blijven sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: Dit is A en Hunze Backstage.
11: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
12: Goedemiddag.

0: Ja, ik zat even te wachten dat het lampje ging branden. Het rode lampje, weet je wel. Het bekende rode lampje. Ja, jouw microfoon staat uit, Hans.
1: Het bekende rode lampje, Koos.
0: Het valt me wel op dat jouw stem nu harder is dan die van mij. Dan gaan we even veranderingen brengen. Op mijn koptelefoon, hoor. Hey, goed, hartelijk welkom, luisteraars, bij weer een hele nieuwe aflevering van AM Hunze Backstage. Nou, je hebt het net gehoord. Ons lijflied wordt dit, hè?
1: Dit wordt ons lijflied.
0: Dit wordt gewoon ons lijflied waar wij elke AM Hunze Backstage mee gaan openen.
1: We kunnen kiezen uit drie, hè?
0: We hebben de drie. Maar we laten ze alle drie even horen. En misschien dat het wel leuk is dat wij de luisteraars daarover laten beslissen, of niet?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, dus
1: ze kunnen bellen, hè?
0: Ze kunnen altijd bellen op 0592 70 30 30. En als je een verzoekje wil aanvragen, dat kan natuurlijk ook. Maar wil je gewoon even gezellig met ons keuvelen, bijvoorbeeld over het weer of je hobby vissen, kan natuurlijk altijd met ons.
1: Zo, voetbal?
0: Voetbal. Kan ook, nou, kan ja, ook, voetbal, he? Ook, ja. Ja. Nou, we toch over voetbal hebben. Gisteren nog even naar de wedstrijd gekeken van Engeland tegen Ghana.
1: Ja, dat was een baggerwedstrijd.
0: Wat een drama.
1: Jij hebt Nederland-Japan heb je ook nog gezien, hè?
0: Ja, nou, ik heb Nederland-Japan...
1: Meerdere malen gezien.
0: Heb ik
1: meerdere malen gehoord.
0: Meerdere malen heb ik die gehoord, ja. In het nieuws. We waren op vakantie en natuurlijk meeluisteren naar A en Hunze. Want bij ons staat altijd A en Hunze aan. En ja, ik heb elk uur hoorde ik dat Nederland tegen Japan moest voetballen. En terwijl dat al meer dan een week geleden is.
1: Ja, en weet je waarom je dat hoorde? Nou, weet je waarom je dat hoorde? Het is 2-2 geworden, dus er moest een winnaar komen.
0: Ja, dat is ook zo. Goed, welkom nogmaals bij A en Hunze Backstage. Welkom.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Hoppa, muziek van eigen bodem. Twee achter elkaar, Riemer.
1: Ja, de eerste was, die hebben wij zelf een keer geboekt. Dat was toen met Skopjes Flashback Party in 2016. En vorig jaar zijn ze nog geweest bij Kuilbanden.
0: Is alweer 3 jaar geleden, joh.
1: Ja,
0: wat? Is alweer 3 jaar geleden bij Kuilbanden.
1: Nee, de
0: ja,
1: laatste,
0: zeker.
1: De laatste muziekfeest van het Noorden, dat was vorig jaar.
0: Oké, nee, maar daarvoor waren ze ook nog eens een keer Two Brothers on the Fall.
1: Ja, vast adres hier in Groningen.
0: En de volgende keer maar Two Unlimited, hè, als ze nog willen.
1: Ja, als ze nog willen. Maar Desiree die wil nog wel, hè.
0: Desiree
1: die zingt nog steeds. Alleen een van die Two Brothers die schijnt niet zo heel goed te zijn.
0: Oké.
1: Ja, qua gezondheid.
0: Oké.
1: Nou, was me bijgebleven. Goed, Koos die lacht. Ik heb geen idee waarom, maar volgens mij zag hij de humor ergens iets van hem.
0: Ja, binnenpretje heeft Koos.
1: Koos heeft hem. Ja, ik moet voorzichtig zijn, Hans. Want Koos die draait zo mijn schuifje dicht, hoor.
0: Ja.
1: En als hij mijn schuifje dicht draait, nou, dan hebben we een probleem.
0: Dan heeft hij een probleem.
1: Ja, heeft hij een probleem. Dan krijgt hij geen bruin portemonneetje.
0: Maar goed, dan blijft er alleen een grijze boodschappentas over.

0: hunebedden.
1: 12 hunebedden.
0: 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze. 1,
2: 2, 3, 4. Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping De Hunzebulte in Ammen. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Met gasten en interviews, DJ, verzoeknummers, disco, live muziek, pubquiz, foodtruck. Kortom, te veel om op te noemen. En het wordt allemaal live uitgezonden op Radio A. en Hunze. Het wordt vast mooi weer, dus kom op je fiets en geniet mee op A. en Hunze Backstage. Camping De Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
3: Ja. Een mooie jingle, hè?
4: Ja, een hele leuke jingle.
3: Ja, maar het is eigenlijk... Want het woordje de komt eigenlijk niet voor op de naam van camping.
4: Nee, het is Hunzebulten.
3: Ja, het camping is camping Hunzebulten. Maar je zegt ook vaak, als je naar de camping toe gaat... Hé, waar ga je heen? Ik ga naar de Hunzebulten.
4: Oh ja.
3: Weet je wel, dat, ja, eigenlijk wordt dat...
5: De camping.
3: Ik ga naar de camping.
5: Nou, een camping
3: en
5: is
3: die heet toevallig
5: Hunzebulten. Dus de Hunzebulten.
3: Ja, misschien dat ze meeluisteren en dan kijken in hoeverre dat zij al bezig zijn met hun voorbereidingen.
4: Wat gaan we
3: dan
4: doen?
3: Ze altijd bellen. Nou, we hebben natuurlijk een enorm gevarieerd programma. Je hebt het net in de jingle wel gehoord.
4: Ja.
3: We hebben een pubquiz. Dat wordt trouwens niet live uitgezonden. Maar er worden wel 4 teams samengesteld op die camping daar. Maar we hebben daar de foodtruck van JBS, Johan Bond. We hebben daar, wat hebben we nog meer? Kinderdisco.
4: De kinderdisco hebben we.
3: Heel belangrijk.
4: S'avonds voor volwassenen.
3: En s'avonds hebben we natuurlijk discotheek Skopje.
5: Ja.
3: Want Skopje, dat is een van de bekendste discotheken van het noorden.
5: Geweest,
3: ja. Helaas de discotheek. Nou ja, de discotheek.
4: Nou ja, de drijf-in die draait ook nog heel veel voor het goede doen.
3: Maar hè? Ja, een stichting Skopje
4: Harksteden
3: ja. die
5: afgelopen jaar wat voor het UMCG gedaan, toch?
3: Ja, klopt. Voor het brandwondencentrum.
4: Martini ziekenhuis.
3: Of Martini ziekenhuis. Ja.
4: Daarvoor is een keer voor de kinderafdeling van het UMCG.
3: Ja, Beatrix Kinderziekenhuis.
5: Hoofdskopje, Geert Strabbing stond ook wel een foto.
3: Ja, klopt. Helemaal. Dus een hele goede stichting trouwens.
5: Ja, die is fan van Phil Collins, toch?
4: Ja. Ik wou net zeggen, straks even een nummer.
3: Oh, vooral
5: dat nummer. Tweede uur.
3: Maar die vindt hij helemaal geweldig, die Geert. Maar goed, het belooft in elk geval 25 juli een geweldige middag te worden.
5: Absoluut.
3: Middag en avond te worden.
4: We hebben ook nog een zangeres, hè?
3: Sowieso hebben we de eerste zangeres hebben we al geboekt. En dat is niemand minder als Anita Hulshoff.
5: Oh.
3: En dan zul je afvragen, wie is Anita Hulshoff?
5: De vrouw van?
3: Nee, niet de vrouw van. Ja, het is wel een vrouw of een vriendin van ook een hele bekende artiest. Maar Anita Hulshoff is de dochter van Benny Hulshoff. En Benny Hulshoff, die moeten we allemaal kunnen. Tenminste, mensen van onze leeftijd kennen. Van Mood & Fun.
5: Oh, ik dacht Ellen en de Moedmakers.
3: Nee, niet Ellen en de Moedmakers.
4: Ik dacht dat hij dat zou zeggen, Koen.
5: Wel bijna hetzelfde.
4: Mood & Fun.
5: Ja, Mood & Fun.
3: Mood & Fun, ja. Dat was ongeveer dezelfde periode.
4: Ja, hebben wij ook, hè.
3: En Anita, die komt ook haar... ze gaat hem opnieuw uitbrengen. Mijn dochter heet dat nummer.
4: Oké.
3: Dat is een heel mooi nummer. Dat is een duet met René Rozenboom. Die kunnen we ook allemaal. Glenn Roos.
5: Hoe heet dat nummer?
3: Mijn dochter.
5: Kijk
3: maar eens of hij erin staat. Volgens mij staat hij er wel ergens in. Maar
5: dat maakt niet uit. Dus
3: als we hem vinden, gaan we hem even draaien.
4: Ze zingt Nederlands en Engels, hè?
3: Nederlands en Engels, ja. Ze zingt ook nummers van Tina Turner. Altijd goed. En ook een hele gezellige meid trouwens om mee te werken.
4: We zijn benieuwd, maar dat wordt een topdag 25 juli.
3: Zeker. En eigenlijk ben jij artiest en je hebt een mooie stem die airplay waardig is. En je kunt mooie cd's maken en dergelijke. Meld je dan bij ons aan voor een live optreden.
5: Dan ga je door de ballotagecommissie.
3: Dan ga je uiteraard, want het moet natuurlijk wel een airplay waardig nummer zijn.
4: Dat moet gekeurd worden.
3: Dat moet wel even gekeurd worden. Maar meld je aan en je krijgt er ook nog een interview bij. We gaan je enorm promoten hier bij Radio A.
4: Hoe kunnen mensen zich aanmelden, Riemer?
3: Zij kunnen zich aanmelden door naar de studio te bellen. Het is 0592 70 30 30.
5: Ja, alleen gedurende onze uitzending.
3: Gedurende onze uitzending.
5: Nu tot 4 uur.
3: Ja. Ja. En je kunt ons ook mailen naar aenhunzebackstage@gmail.com.
5: Zo.
3: Dus aenhunzebackstage@gmail.com. @gmail.com. Goed, we gaan naar muziek.
4: Ja, we gaan, wat gaan we draaien?
3: Nou, dat, ik heb geen idee. Ik moest altijd de bovenste nemen. En volgens mij is dat... Does your mother know? Weet je moeder dat wel, dat je hier bent?
4: Ja,
3: trouwens,
4: zeker. Ja, zeker. Ik heb me gemeld, joh.
3: Oh, geweldig. Dankjewel, Hans.
4: En straks afmelden.

0: Zo, dat was Anita Hulshof. Hulshof, moet ik eigenlijk zeggen. En die treedt 25 juli op Camping Hunzebulten in Anlo. En we hoorden daarvoor we twee nummers uit Zweden. ABBA met Does Your Mother Know. En die Ace of Base, die komen ook uit Zweden.
1: Ace of Base komt ook uit Zweden, ja.
0: Uit de jaren 90.
1: Ja, en dat hebben we toch eigenlijk samen wel goed uitgezocht.
0: Hè? Zeker.
1: Terwijl we aan het genieten zijn van een heerlijk waterijsje aangeboden door Bert.
0: Ik heb hem even op zijn kop gelegd.
1: Ja, je kunt gewoon tijdens het presenteren kan je gewoon je ijsje opeten, hoor.
0: Ja.
1: Het smakt alleen een beetje voor de microfoon, maar...
0: Nou, maakt niet uit.
1: Het maakt helemaal niks uit.
0: De luisteraars zijn wat gewend van ons.
1: Ja,
0: dus. Dat scheelt een heleboel.
1: En dat is het mooie van dit programma. Het is live en er gaat ook van alles verkeerd soms. Soms gaat er wel eens wat verkeerd.
0: Live-uitzendingen gaan er altijd wat dingen verkeerd.
1: Wat we nu in elk geval even gaan doen is een plaatje draaien die wij net in de playlist hebben gezet.
0: Ja, en die past ook heel mooi bij dit weerbeeld. He, want het gaat een beetje over holiday, over vakantieperiode. En dit gaat over de vakantieperiode op Jamaica.
1: Waar lag je dan, man?
0: Ga maar muziek draaien, jongen.

0: voetbal als je zingt, heb ik het wel vergeten.
1: Ja, ze hebben de bal. Maar Hans, nog niet die gouden bal.
2: Hans, ik was stom verbaasd.
1: Waarom?
2: Ik heb Nederlandse... Ik was Nederlandse elftal was ik aan het kijken.
1: In welke wedstrijd?
2: Oezbekistan en Kamtsjatsko, weet ik veel. Die eerste twee oefenwedstrijden.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Betreurend.
1: Ja, maar zo zijn ze in 88 toen, ook begonnen. Hè?
2: Ja, en toen kwam tegen Japan. Betreurend, eigenlijk.
1: Wedstrijdspelers nu nog.
3: Ho. Nee, dat was niet slecht. Kom nou. Je bent een van de 13 miljoen bondscoaches, zeker. Maar flauwekul. Het enige wat vreemd was... Dat was dat daar bepaalde wissels gedaan zijn.
1: Wisselspelers.
3: Die niet door iedereen werd begrepen. Maar op zich, iedereen die moffelt Japan weg als een tweede rangs, derde rangs landje. Maar dat is dus absoluut niet meer zo. Het zijn fysiek en alle van jij denkt Japaner. Maar je bent, de tijd is wel vooruit gegaan. Die Japanners zijn niet meer
1: zo
3: op
1: klein. Zijn geen zakjapannetjes meer.
3: Niet dat je er een potje bier op kan zetten. Dat is niet meer zo.
2: U heeft het al wel in de gaten, luisteraars. Ik word hier afgebrand aan drie kanten.
3: Maar ik erger daar wel aan. Mensen die zeiden, waardeloos in Japan. Nou, ik vond dat niet. Ze hebben best wel goed gespeeld. En ze hebben twee geluksdoelpunten. Tegen
2: van die wissels dan?
3: Nee, daar hebben we het net over. Dat is niet zo goed.
1: Dat was een tactisch plan van Japan, hoor. Ze begonnen pas te voetballen toen ze achter stonden.
3: Ja.
1: En dan zie je dus dat ze best goed kunnen voetballen. En ook getuigen die 4-0 tegen Tunesië.
3: Ja, maar als je kijkt, die laatste goal van hun, dat is natuurlijk... hij zit erin, maar het is wel een mazzeltje.
1: Ja.
2: Maar goed, ik heb het punt voetbal even aangebroken.
3: Ja, doe eens.
2: Maar ik stond met verbazing te kijken met de wedstrijd tegen Zweden.
1: Tegen Zweden.
2: Wow.
3: Ja.
2: Dat was een Nederlands elftal wat ik eigenlijk van vroeger gewend ben.
3: Maar niet na de hydration break, de eerste hydration break. Maar toen viel het helemaal weer.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Hoe ken dat, hè?
1: Klopt.
3: Tactisch.
1: Ja, goed. Ze moeten ook nog aan de bak tegen Tunesië. En ik twijfel er niet aan dat ze gaan winnen. Maar ja, nu speelt het ook van. Als ze tweeders in de pool worden, dan blijven ze in Houston. Als ze eersters in de pool worden, dan moeten ze naar Monterrey in Mexico.
3: Ik denk dat je eerder tegen Marokko wil spelen dan tegen Brazilië.
1: Nou, weet ik zo niet. Ik vind Marokko ook een sterk team, hoor. Ik sla ze zelfs nog iets hoger aan dan Brazilië. Oh. Toch wel?
3: Ik denk genoeg.
1: De meningen zijn verdeeld, Koos.
2: De meningen zijn hierover verdeeld. Het is eigenlijk ook nog geen sportprogramma. Maar we hebben het zo eventjes even te loops. Vanwege André van Duin hebben we het er natuurlijk even over.
3: Zo is.
2: Met Nederlands, die heeft de bal. Maar ik hoop dat ze in elk geval...
3: heeft ook balletjes van de koningin, hè?
2: Ja, die heeft hij ook, De balletjes van de koningin, ja, die heeft hij ook. We gaan naar het bovenste nummer, Koos, hè?
3: Nee,
2: zegt hij. Anita Meijer, dat is het onderste nummer. Anita Meijer, they don't play our love song anymore.
3: Is de groene.
2: Een zeer gevoelig nummer. En het was het groene plaatje.

0: Aphrodite's Child, oftewel Demis Roussos. Helaas ook niet meer onder ons, maar...
1: Al dat zei je niet meer?
0: Een jaar of 3, 4 nou zeker.
1: Nee, langer wel, joh.
0: Langer al?
1: Ja, zeker. De tijd vliegt. Time flies.
0: Time flies when you're having fun. Een plaatje, ja, die gaan we speciaal voor iemand draaien die op dit moment in Amerika zit en die waarschijnlijk op zijn telefoon mee zit te luisteren. Dit is Phil Collins en wij nemen langzaam ook afscheid natuurlijk van het eerste uur. We hebben nog 1 uurtje te gaan en dan gaan we over naar de TT in Assen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: En vandaag trouwens niet tot 6 uur, maar tot 4 uur.
1: Ja, vanwege de Titi.
0: Ja, inderdaad.
1: Wanneer begint de Titi? Zaterdag,
2: geloof ik. Nou, Titi is nou bezig. Of nou bezig. De hele voorbereidingen zijn bezig. En we hebben uitzending van alle... Ook van Maat, dus ook van... Omroep Assen in
1: Tinalo,
2: Midden-Drenthe in oprichting. Die hebben we allemaal. En dat is van 4 tot 7. En dan vervallen onze reguliere programma's. Dus ook die 2 uur van ons. En dan pakt de stream hem over. Dat is even technisch. Maar dan wordt hij overgenomen. En dan hebben ze volgens mij van 6 tot 7. Elke dag is de TT Top 100 of zo.
1: Kijk, dus, we kijken even naar Bert. Ja, we kijken allemaal even naar Bert.
0: Bert knikt.
2: Ah, nee, dat klopt.
1: Bert is onze...
2: Ik heb 1 oog voor Bert, de andere heb ik voor jullie.
1: Ja. Bert is onze denktank.
2: Maar dat is allemaal heel goed geregeld. Er zijn ook collega's van ons, van A.N. Huns, die daar wat mee doen. Ook, hoe heet ze?
1: Lucien
2: doet er ook wat. En het is zondagavond om 7 uur stoppen we ermee. En dan gaan we weer gewoon verder met de reguliere
1: programmering.
2: Ja. Nou, het is eigenlijk een beetje een voorproefje voor 2028 voor
1: Omroep Maat.
2: Radio Maat of zo.
0: Omroep Maat.
1: Omroep Maat. Ja, toch?
2: Je moet met ons de maat niet nemen.
1: Nee, dat is wel een hele mooie slogan trouwens.
0: Ja. Ik heb geen stem ervoor, maar het is wel mooi.
1: Oh, wat komt dat er weer zwoel uit.
0: Ja, zeker.
1: Ongelooflijk, jongen. Koos is zo'n zwoele. Nou,
2: weet je wat we gaan doen?
0: Wat gaan we doen?
1: Wilma is hier niet blij mee als je dat zegt.
2: We gaan de groene
1: draaien. Oh, we gaan de groene draaien. Ja. Paul McCartney and the Wings.
2: Dat is hem. Doe maar.
1: Band on the Run.

0: WhatsApp met A. en Hunze backstage via 0592 703 030.
1: 1, 2, 3.

0: Southern Rock noemen ze dat tegenwoordig. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama.
1: Lynyrd Skynyrd heet
0: Lynyrd
1: dat?
0: Skynyrd. Lynyrd Skynyrd.
1: Ik keek ernaar en denk, nou, dat is, wat dacht je, wat is voor analfabeten of zo.
2: Ja. Nee. Nou, als je dat als analfabeet uit kan spreken, dan ben je geen analfabeet.
1: Jawel, maar dat weet je niet wie zeg je.
0: En, helemaal trouwens in een nieuwe sessie, want er zijn wat gasten met een vliegtuigongeluk omgekomen toen van de bands.
2: Oké.
0: Eind jaren 70 of begin jaren 80, dat wil ik afwezen.
2: Nou, Oké, dat wil ik ook afwezen, dat weet ik niet. Maar
0: ze bestaan nog.
2: Daar hebben we jouw kennis dan weer voor, zeg maar.
0: Inderdaad.
1: Ja, dit duurt je ook even. Ja, zeker.
2: Dit duurt je, zeker.
1: Maar, zeg maar.
2: Want we gaan natuurlijk niet alleen het Engelstalige product
1: draaien. Nee.
2: Nee, want ik zie het pijltje al bij een ja.
1: We doen de groene
2: en dat is Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Dan is niet mister meer.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: De Stokouwe Stofnestplaat.
2: Jazeker, de zomer hebben we in onze bol, Riemer. Hè? Zomer in je bol bij A.N. Hunze Backstage. Oké, de SSP, oftewel de Stokoude Stofnestplaats. En dat is er eentje van de formatie Time Bandits. En de Time Bandits is een Nederlandse band onder leiding van frontman Alides Hidding. Met Hiddings kopstem als handelsmerk heeft de band begin jaren 80 internationaal succes met een muzikale mix van disco, funk, soul en rock. De bezetting van Time Bandits maakte door de jaren heen een sterke wisseling door, met Alides Hidding als enige constante factor. Een solo carrière ligt voor de hand nadat Alides in 1980 een top 40 hit scoort met Hollywood 7. Maar die kant wil de zanger en gitarist niet op. Hij vindt het veel leuker om met anderen samen te werken in een band. En communiceren via muziek vindt Alides Hidding het mooiste wat er is. Met de eerste single is het eind 1981 direct raakt. Met Live It Up bereikt in Nederland de top 10. Nadien scoorde de band hits met I'm Specialized in You, Listen to the Man with the Golden Voice en I'm Only Shooting Love, die op een gegeven moment bovenaan staat in de hitlijsten van Nieuw-Zeeland en Australië. Ook het nummer wat je zo gaat horen scoort hoog in beide landen, en op basis van de populariteit van de groep toert de Time Bandits in 85 enkele maanden door Australië. En die tour was de ultieme jongensdroom van Alides Hidding. Na enkele bezettingswisselingen bestaat Time Bandits in 2022 nog. En vanaf 2024 treedt Alides Hidding op, begeleid door wisselende muzikanten. De clip van Endless Road, die je zometeen gaat horen, werd opgenomen in Australië. En het lied gaat, zoals velen denken, niet over de uitgestrekte wegen in Australië, maar over de zoektocht naar de ideale partner die niet gemakkelijk is. Je gaat luisteren naar de Time Bandits met Endless Road uit 1985.

0: Muziek van eigen bodem. De formatie Full House en Standing on the Inside uit de jaren 70, Riemer.
1: 1976,
0: kijk,
1: om precies te zijn.
0: Kijk,
2: heel precies. 1976.
0: Dat zeg ik.
1: Dat zeg ik.
0: Dat zeg ik.
1: Mooi is dat.
0: Weet je wie er nog in zong trouwens?
1: Geen idee.
0: Frank Kramer. Ken je die nog?
1: Frank Kramer, dat was toch die presentator?
0: Ja, dat was een voetballer, presentator.
1: En een presentator, ja.
0: En zanger dus.
1: En zanger, ja. Zo.
0: Die man die had nogal wat talenten blijkbaar. Hij heeft ook nog bij Volendam gevoetbald. Bij Blauw-Wit heeft hij gevoetbald, geloof ik. Dus zich aangesloten bij die groep Full House en televisiepresentator. Ik weet niet meer bij welk programma. Koos, weet je het?
1: Had hij niet een eigen programma?
0: Nou, dat was een soort een quiz.
1: Een show.
0: Ja, de Frank Kramer show was het, geloof ik.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Maar ik kan me niet meer heugen.
0: Te lang geleden voor jou?
1: Ja, dat is voor mij veel te lang geleden. Nee, maar dat zal ook in de jaren 70 geweest zijn, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik zou het me wel moeten herinneren, eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. Maar goed, ja, misschien ben jij nog te veel met je vakantie bezig, joh.
1: Dat wel, want ik heb nog steeds het vakantiegevoel.
0: Ja, lekker, hè?
1: Een heerlijke weekje vakantie. Nou ja, een weekje is het eigenlijk ook weer niet. Want maandags konden we in het huisje.
0: Ja.
1: Pas vanaf 3 uur. Dus die dag is
0: meestal
1: al weg.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je dinsdag, woensdag, donderdag. En dan vrijdag moet je al voor 10 uur het huisje weer
0: uit
1: zijn.
0: Ja, dat is,
1: dus
0: bij
1: dat is geen volle week eigenlijk.
0: Dus bij hotels en vakantieparken is dat vaak zo, hè?
1: Ja.
0: En Koos gaat volgende week met vakantie.
1: Koos, ja, je laat ons 2 weken alleen, hè?
0: Als dat maar goed komt, joh.
1: Ja, och, ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ja?
1: Jij dan, Koos? Jij hebt er ook wel vertrouwen in. Je hebt er geen microfoon bij staan. Oké, pak nou in de microfoon.
3: Tuurlijk, jongens.
1: Jij hebt het volste vertrouwen
3: absoluut.
1: In ons.
3: Ja, dat gaat best
0: waar
3: wel.
0: Waar ga je heen, Koos?
3: Ik ga naar Creta.
0: Oh ja, vanaf Eelde.
3: Ritsminon.
1: Ritsminon?
3: Ja. Ritsminon.
0: En waar ligt dat? Bij welke plaats?
3: Op Creta.
0: Ja, maar bij welke plaats? Gersonisos?
3: Nee.
0: Helemaal dit is, andere kant?
3: Wij zijn niet van de Gersonisos en niet van de...
0: te druk.
3: Te druk, Heraklion en zo. Nee, we gaan gewoon...
1: helemaal
3: anderhalf uur in de beurs en dan...
1: dat is aan het
3: zit een beetje in het midden. Nee, in het midden zit een beetje.
1: Oh, Retemon. Is daar ook in de buurt?
3: Dat is hem.
1: Oh, dat is hem. Oh, maar die is mooi.
3: Retemon. Nou wil ik maar zeggen, maar doe niet.
0: Hij heeft dat
3: bruine portemonnee.
1: Tuurlijk, ja.
0: Retemon.
1: Oh, wat zijn we gezellig bezig.
3: Gordon gaat ook heen.
1: Gordon.
3: Nou wel tijd, hè?
1: Laat maar. Ik wilde daar weer wat op gaan zeggen.
3: Nee, niet doen.
1: Maar Retemon is echt een...
3: Retemon.
1: Nee, zij zeggen daar, Retemon.
3: Zij zeggen ook Colispera.
1: Oh, Colispera.
3: Wij zeggen ook Goeie Middernacht, Weltrust.
1: Oké, nou goed. Maar het is wel een hele mooie plaats.
3: Absoluut.
1: En
3: het voordeel is, het is de koude rivier.
1: Is dat zo?
3: Ja. Ja, nu.
1: Nu?
0: Ja, nu. Op dit moment. Ja.
3: Oké, maar doe niks.
1: Ik dacht dat heel Europa in de hitte
3: was. Hebben mensen helemaal niks aan, joh.
1: Nee, absoluut niets. Nee, en vooral niet...
3: Nee, volgende nummer.
1: Volgende nummer. Maar dan moet ik Frans praten, Koos. En dat,
3: die gaan we doen, oké.
1: Dat gaat mij meestal heel moeilijk uit.
0: Onbel histoire.
1: En dat is eentje van Michel Fugain.
0: Fugain, ja, goed uitgesproken.
1: Dat spreek ik wel. Ja.
3: Is ook door een Nederlander gezongen.

0: Inderdaad, een schat van een dag. Lovely Day, dat was Bill Withers. En we konden hem nog uit begin jaren 70 van Ain't No Sunshine. En zonneschijn genoeg
1: nu. Ain't No Sunshine, die bedoel je?
0: Ja, When She's Gone.
1: Ja, die is inderdaad mooi. Hey, ik mag niet zingen van Koos. Koos vindt het geen goed.
2: Ik vind jouw stem heel zwoel en heel leuk. Maar als je begint te zingen, dan denk ik, dat moet ik ook niet doen.
1: Nee?
2: Nou, ik helemaal niet.
1: Nee.
2: Maar jij, ik neig er bij jou ook toe dat je doet heel goed je best.

0: als ik. Maar dat er toch mensen zijn die ik liever hoor zingen, hè? Zingen.
1: Oh, zo, dat bedoel je?
0: Zingen.
1: Ja, dat zegt René. Hey. René zegt dat ook altijd tegen
0: praten,
1: mij.
0: Hey. Praten doe jij wel goed, maar je praat als Brugman. Hoe zeggen ze dat vroeger? Hoe zeggen ze dat ook?
2: Brugmans.
0: Brugmans.
2: Brugmans.
0: Hij proort vis in het water.
1: Ja.
0: Ik wou dat ik daar kon. Dan won ik ook een wedstrijd die ik speelde.
1: Nou, er is een liedje voor. Hè. Visje, kom eens dichterbij.
2: Kijk, dan gaat hij wel zingen. Dan gaat hij wel zingen.
1: Nee, alle gekheid op een stokje, jongens. Ieder zo zijn meug. Ik kan niet zingen. Daarom ben ik ook voorzitter van een koor. En geen zanger van een koor.
2: Geen voorzanger?
1: Nee, ik ben geen voorzanger. Ik ben wel voorzitter van Juicy Lake. Maar ik ben geen zanger.
0: Nee. Dus,
1: en de dames die proberen ook iedere keer mij wel erbij in te betrekken.
0: Ja. Playback maar, gaat wel goed zingen.
1: Playback gaat
0: ja,
1: perfect.
0: Ja, nee, dan ben je ook wel goed. Dat vind ik ook wel leuk.
1: Als ik een tekstblaadje voor me heb, dan kan ik heel goed playbacken. Daarom. Nou, wat een dom gezwabber.
0: Ja, daarom. We hebben nog 9 minuten, dus we gaan er gauw uit met wat anders.
1: Ja, waar gaan we mee uit dan?
0: Ik zou niet... We gaan eruit met de Cozy Power.
2: Cozy Power.
0: Maar daar gaan we nou nog niet. Nee, we gaan nu eerst deze doen. Oh, de Bee Gees.
2: Oh, wat een mooie.
1: Ah, die moet eigenlijk heel zwoel aangekondigd worden.
0: To love somebody.
1: Komt-ie.

0: De vrolijke zomerklanken alweer van Jimmy Cliff.
1: Geweldig, hè?
0: Ja, zeker.
1: Geweldig.
0: Sunshine and the Music uit 1984. We sluiten af.
1: Hey, ja, in tegenstelling tot alle andere programmeringen van ons, geen 4 uur, maar 2 uur. Want
0: wij gaan
1: ruimte en plaats vrijmaken voor de TT.
0: Ja, voor Omroep Maat.
1: Omroep Maat. En ja, dat schijnt heel wat te doen te zijn in Assen momenteel.
0: Ja, zeker weten. TT. Zeker weten. En kijken hoe het zich allemaal houdt, hè, met het hitteweekend zometeen. Hè?
1: Ja. Ja, dat is inderdaad wel even heel spannend. Dat
0: nou ja, er worden wel maatregelen genomen. Extra drinkwater,
1: letterlijk,
0: en schaduwplekken.
1: Letterlijk en figuurlijk maatregelen worden.
0: Inderdaad. Inderdaad.
1: Ja. Goed. Wij nemen afscheid. Wij willen de luisteraars heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar aflevering, weet ik niet meer, van aan onze backstage. Ik hoor net van Koos de regisseur aflevering 23 alweer van Arnhemse Backstage. Wij wensen jullie allemaal een hele prettige dag nog verder. En als je naar het zwembad gaat, wees voorzichtig. Maar drink vooral veel.
0: En wat ons betreft, tot volgende week, hè, met z'n beiden.
1: Tot volgende week en veel plezier met de TT-uitzending.

Je gaat de komende drie uur luisteren naar de TT-uitzending van Omroep Maat. Met van 4 tot 6 de TT-show en van 6 tot 7 de TT Top 100.

0: is Omroep Assen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: En maat is erbij.
2: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
3: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
4: En welkom bij de grote TT-show van Maat. Ik ben Jos Smit en de komende 5 dagen staat TT centraal. Het is alweer woensdag, de 3e editie van onze show. Ik zit hier vandaag met technicus Egbert Spruit en co-presentator Rudy Bos.
5: Hoi.
4: We beginnen gelijk met groot nieuws. De geplande TT Night Ride gaat namelijk niet door in verband met de verwachte hitte. Het was de bedoeling dat honderden motoren 's avonds door Assen zouden rijden, maar daar is nu dus een dikke streep door getrokken. We proberen straks nog even Jan Gerbrand Krol, directeur van het TT-festival en organisator van de Night Ride, aan de lijn te krijgen. Maar eerst muziek.
6: Hey, hey, hey!

0: Waarschijnlijk ook wat zacht van wezen, denk ik. We schijnen de mooie minuut en we nemen er nou maar één.
1: Ja, daar zijn we weer. Nou, we kregen net het nieuws binnen dat de TT Night Ride helaas niet doorgaat. Het hele evenement is afgeblazen in verband met de hitte. We proberen ondertussen Jan Gerbrand Krol aan de lijn te krijgen. Hij is directeur van het TT Festival en organisator van de Night Ride. Tot nu toe nog niet gelukt om hem te pakken te krijgen, maar we blijven het proberen. Nou, tot dan. In elk geval gaan we verder gewoon met de show. Straks zit hier Nanette Poor, ondernemer en eigenaar van Promo Visions Models. Zij regelt de mooie meiden die tijdens de race-evenementen allerlei functies uitoefenen. Waaronder de beschutting bieden aan de coureurs voor de start. Oh, excuus,
2: hey,
1: ik zie net...
2: Hey, een bellen.
1: We hebben een beller. Misschien dat het Jan Gerbrand is namelijk. Mensen, blijven even hangen. We kijken of wij toevallig de juiste persoon aan de lijn hebben. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als Jan Gerbrand kan reageren. Ik kijk even naar mij opzij.
3: Je mag hem.
1: En we hebben goed nieuws.
4: Even doorzetten, Rudy, op vork 1.
1: De Jan Gerbrand wordt momenteel, as we speak, doorgezet. En als ik goed... Er gaan duimen omhoog hier. Ik kijk even naar de andere kant. Jan Gerbrand.
5: Ja.
1: Ja, kijk, gelukt, wat fijn.
5: Ik ben er, ja.
1: Super. Nee, gisteren zat je hier, toen was het allemaal nog koek en ei. Nu even wat heel anders. Wat is je eerste emotie? Night Ride gecanceld, wat gaat er door je heen?
5: Ja, dat is natuurlijk gewoon super jammer. Want je wil juist activiteiten met motoren in de binnenstad, wil je natuurlijk inderdaad laten doorgaan. En het hoort bij het TT-festival. En daarmee is het des te spijtiger dat we dit besluit hebben moeten nemen.
1: Ja, want vertel even. Het heeft dus te maken met de hitte. Wie heeft hier uiteindelijk nou het besluit genomen? Zijn dat jullie als festival? Is dat de gemeente geweest? Is het iemand anders geweest? Wat is er gebeurd?
5: We nemen als festival in gemeenschappelijkheid met de gemeente en met de veiligheidsdiensten nemen we zo'n besluit. En daarvoor ga je eerst gewoon een analyse maken en we hebben gewoon ook gekeken hoe en wat. Nou ja, dat betekent dat wij rond de uur of 6 uur 's middags is de zonkracht en de hitte is nog dusdanig hoog aanstaande vrijdag. Waar we natuurlijk te maken hebben met extreme weersomstandigheid. Dat deelnemers die zich verzamelen bij de Bonte Wever, nou ja, daar staan toch best wel een uur lang mensen in een brandende zon met leren pakken aan. Daarna inderdaad gaat men rijden. Alleen dat rijden bij de night ride gaat natuurlijk stapvoets.
1: Ja.
5: Dus de kans dat motoren, dat hebben we in het verleden ook al vaker meegemaakt bij warmte. Dus nog niet bij deze extreme warmte, maar dat motoren oververhit raken, stil komen te staan. Waardoor de hele stoet stil komt te staan. Dan mensen in een brandende zon te hebben. Bezoekers die langs de kant staan. En ook nog eens een keer onze eigen crew, die inderdaad altijd die productie van de TT Night Ride in een relatief hele korte tijd moet opbouwen en moet afbouwen met alle dranghekken en dergelijke allemaal.
1: Mm-hmm.
5: Ja, is het gewoon onverantwoord om de Night Ride dit jaar door te laten gaan.
1: Ja, wat ontzettend zonde. Want ik vind het interessant wat je zegt ook, dat die motoren uitvallen. Want ik ben absoluut geen techneut. Maar wat ik wel begrijp van motoren is ook dat ze normaal gesproken dus gekoeld worden door te bewegen.
5: Klopt.
1: En dus als je langzaam rijdt, is de kans dat er iets misgaat in die motor aanzienlijk.
5: Absoluut. En daarom, dat is dan wel weer positief nieuws voor de motorrijders, hebben we natuurlijk wel besloten dat de toertocht overdag, dat is een route die zeg maar over het oude parcours van het circuit gaat, zeg maar door Drenthe heen, dat die wel doorgang kan vinden. Want dan rijdt iedereen gewoon zeg maar met zijn motor en wordt die voldoende gekoeld en kunnen mensen onderweg ook zoveel mogelijk pauze nemen als ze zelf willen.
1: Ja, precies. Oké, dus dat is nog wel verantwoord om die toertocht toch te laten doorgaan.
5: Ja.
1: Want vertel even, hoeveel mensen stel je nu teleur? Hoeveel mensen hadden zich opgegeven voor de Night Ride?
5: We hebben een maximaal aantal deelnemers van 1000 motoren. Met daarnaast natuurlijk nog een wachtlijst inderdaad, van mensen die ook mee wilden doen. Nee, de Night Ride is mateloos populair. Afgelopen jaar toen wij de inschrijving openstelde, was hij binnen 2 dagen zat hij vol.
1: Zo.
5: Dus dat geeft de populariteit van het evenement wel aan.
1: Ja. Ja, nou, wat ontzettend zuur dat dit nu op deze manier dan toch afgelast moet worden. Kijken we even naar volgend jaar. Dan gaan we ervan uit dat die wel weer gewoon plaatsvindt.
5: Tuurlijk, kijk, dit is... Dit is een unieke situatie. Alleen tijdens corona, maar ja, toen ging het hele festival natuurlijk niet door. Echt de night ride niet doorgaan gevonden. Maar daarvoor is er elke editie een night ride geweest. Dus ik ga er ook gewoon vanuit dat die volgend jaar ook weer prima kan doorgaan vinden, zeg maar. Als we misschien iets coolere omstandigheden hebben.
1: Ja. Ja, nou, laten we het hopen. Laatste vraag, en ik snap dat het ook voor jullie zaken van minuut tot minuut in feite kunnen veranderen. Maar de rest van het festival, verwacht je daar nog verdere gevolgen? We hadden het er gisteren natuurlijk al even in de show over gehad. Jullie nemen al allerlei maatregelen met extra verkoeling, water, noem het maar op. Maar verwacht je daar nu nog wijzigingen in?
5: Nee, de enige wijziging die we ook hebben doorgevoerd is dat we het TT Kids Festival op de zaterdagmiddag. Dat wordt een mooi water verstijmen, allemaal waterspelletjes op het Koopmansplein. Dus daar gaan we lekker de verkoeling van water op zoeken met de kinderen. Dus daar wordt de springcursus wordt ingeruild voor water.
1: Oh ja.
5: Nou, dat lijkt ons een heel goed alternatief. Dus dat programma gaat gewoon door, alleen iets anders ingevuld. En wat betreft de nachten, de muziekprogrammering blijft zoals die is. Omdat namelijk dan de zonkracht is dan eigenlijk weg. Mm-hmm. Natuurlijk zal het warm worden, het zullen warme nachten worden. Maar dan is de kans op overhitting is veel minder groot.
1: Nou, mooi dus, zo.
5: De reguliere programmering met muziek blijft gewoon staan.
1: Ja, nou fantastisch. Dat is in elk geval. Kijk, er is natuurlijk nog genoeg te doen en te beleven in Assen. Dit is natuurlijk wel een van de hoogtepunten. Het is ontzettend zuur dat dit nu. Ik wou zeggen in het water valt, maar het is eigenlijk een tegenovergestelde. Jan Gerbrand, hartstikke fijn dat je even tijd had om wat tekst en uitleg te geven. Nogmaals balen voor jullie, maar ik hoop toch dat jullie er alsnog een heel mooi feest van gaan maken.
5: Absoluut, gaan we doen.
1: Hey, bedankt hè, fijne dag.
5: We gaan aan de dag.

0: Dat was Shotgun van George Ezra. Heerlijk zomerse plaat. Nou, past helemaal natuurlijk bij de temperaturen buiten. Hier in de studio zit het inmiddels lekker vol voor wie mee aan het kijken is. We hebben namelijk Nanette Poor en twee van haar collega's. Nanette is ondernemer en eigenaar van Promo Visions Models. Zij regelt dus, ik heb net begrepen, de... Grid Girls is volgens mij de term die we tegenwoordig gebruiken. Ja. Ik had zelf nog, ik ben zo ouderwets, ik had een zekere katachtige term in gedachten.
1: Ja, ja, ja. Nee, die kat is een beetje ouderwets.
0: Ja, precies, ja. Dat doen we niet meer. Grid Girls. Ja.
2: En, of Umbrella Girl mag ook, want we houden een paraplu vast natuurlijk.
0: Oké, okay, ja, want dat is misschien een goede om even mee in huis te vallen. Kan je kort omschrijven, wat doet een grid girl allemaal?
2: Eigenlijk is de grid girl degene die de paraplu vasthoudt bij de startprocedure van een motorrace. Dus met mooi weer zorgen dat de rijder uit de regen, of nee, met mooi weer dus uit de zon gehouden wordt. En met slecht weer uit de regen.
0: Oké, check. En dat is dus de hoofdtaak, de coureur beschermen eigenlijk?
2: Ja, dat is eigenlijk de taak. En daarnaast is de grid girl eigenlijk het eerste aanspreekpunt van het team. Het team is druk, heeft geen tijd voor fans. En dat heeft een grid girl wel. Dus die loopt rond, kan een praatje maken met mensen. Daar kunnen ze een foto mee maken. Over het algemeen zijn het mooie dames om te zien. Mm-hmm. Dus dat vinden zowel mannen als vrouwen gewoon heel erg leuk. Om even te praten van, joh, en je staat bij die en die rijder. En hoe is hij in het echt? En heb je gezien hoe die gekwalificeerd heeft? En hoe gaat het met hem? Ja, en juist als je als grid girl het hele jaar meegaat, dan kan je ook al deze vragen beantwoorden. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Mag ik jou nog een keer je naam alsjeblieft?
3: Ja, ik ben Yara.
0: Yara, ja. Heel kort je cv. Hoe lang ben je al grid girl?
3: Ja, ik werk voor Nanette nu alweer 8 jaar.
0: 8 jaar?
3: Ja, 8 jaar, ja.
0: Oké. Okay. En hoe ben je hier zo ingerold?
3: Ja, ik weet nog dat ik ooit casting deed. En toen was ik nog maar 15. Dus toen was ik eigenlijk ook te jong. Want je moet wel gewoon 18 zijn als je dit werk wil doen. En toen heb ik nog een poging gedaan toen ik 18 was. En toen ben ik eigenlijk aangenomen. En toen ging ik al best wel snel naar de eerste race in Qatar. En ook echt mijn eerste keer vliegen was dat.
0: Jongen, jongen.
3: En toen daarna ging het eigenlijk best wel snel. Want toen werd ik echt geboekt voor het hele jaar. En toen ging ik al mee naar Japan, Australië. Echt eigenlijk de hele wereld al rond in mijn eerste jaar. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Jeetje, dus even... Hoorde ik je goed? Jouw allereerste vliegreis was eigenlijk een business trip.
3: Naar Qatar.
0: Naar Qatar.
3: Klopt.
0: Voor mij was het anders, maar dat verschil moet er wezen. Hey, en je doet er nu 8 jaar. En ik hoor net al zeggen, je bent eigenlijk veel meer dan... dus zeg het even heel plat, een mooi gezicht die daar staat te poseren.
3: Ja.
0: Heb jij nu dan dus ook echt diepe kennis van de motorsport?
3: Ja, ik merk wel, want ik stond dan altijd bij Pecco. En ik merk ook gewoon heel veel dat er best wel veel Ducati-fans... die vinden dan ook gewoon leuk om een foto te maken met mij. Of ze sturen me wel eens een berichtje van, zo gaaf dat je er altijd bij staat. En je merkt echt dat de mensen jou ook gewoon echt leuk beginnen te vinden. Omdat je gewoon een vertrouwd gezicht, denk ik, ook bent. Die er dan elke race weer bij staat.
0: Dus je bent eigenlijk echt onderdeel van een bepaald team dan. Ja. Dus het is ook... Nanette, misschien dat jij dat wat verder kan toelichten. Jouw werknemers, noem ik het even, worden dus soort van gekoppeld aan één raceteam en gaat dan het hele jaar met hun mee?
2: Ja, dat verschilt een beetje per team. Het ene team zegt, wij willen ontzorgd worden en we willen dat die meiden echt gezicht zijn van ons team en krijgen dus allerlei taken erbij. Dus dat kan dan zijn, de grid is natuurlijk altijd dat is het belangrijkste, het televisiemoment. Maar daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld de gasten ontvangen. Ze hebben een hostessfunctie binnen het team. Soms nemen ze de vaste gasten of de gasten die uitgenodigd worden door het team, nemen ze mee om even een rondje over de paddock te gaan. Ja, hoe meer je erbij bent en hoe vaker je erbij bent, hoe meer gasten jou ook gaan herkennen. Sponsoren die natuurlijk altijd komen. Sponsoren zijn heel belangrijk voor... of je nou een topniveau sport doet of een lager niveau. Sponsoren heb je altijd nodig. Ja, en sponsoren die blij zijn, die blijven betalen. In dat stukje heb je dus ook een stukje guest experience wat je oppakt.
0: Yeah.
2: En dat verschilt heel erg per team. Er zijn ook teams die zeggen van wij willen elke race een ander gezicht. Want wij willen elke race vernieuwen.
0: Yeah.
2: Ja, zoals bijvoorbeeld Gersini. Dat is ook een team uit de MotoGP. Dat is ook een klant van ons. Dat doen we al jaren. Vroeger zelf voor gewerkt. Mm. Als twintiger. En nu mag ik nog steeds de Grid Girls aan het team verzorgen. Die hebben nu een hoofdsponsor. Een kledingsponsor. Elisabetta Franchi. Dat is een Italiaanse designer. En die wil gewoon heel graag elke race nieuwe modellen.
0: Ja.
2: Want dan laat je zien hoe de kleding past.
0: En lukt dat jou? Want hoeveel dames heb je op de boeken staan?
2: Nou, ik denk dat wij... Ja, we hebben honderden meiden natuurlijk. En dat komt, wij werken over de hele wereld. En teams moeten ook iets te kiezen hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is niet zo van, oh, we hebben 2 meiden nodig. Oh, we hebben er 2 in Maleisië. Dat is het. Nee, soms moeten we wel 20 voorstellen. Als we bijvoorbeeld 6 of 8 meiden op een race wegzetten.
0: Yeah.
2: Ja, dan moet wel een beetje keus zijn. De teams kiezen de meiden ook zelf. Dus ja, dat, ik denk dat we nou, wel ruim tussen de 800 en 1000 gezichten, profielen
0: Mixum.
2: In onze portefeuille hebben wereldwijd.
0: Ja, ja. En dan misschien
2: er kunnen altijd nog meer bij hoor. Dus mocht je geroepen voor de dames.
0: Nou ja, voor de mooie dames die luisteren, je hoort het.
2: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik krijg dan een beetje het gevoel dat een of andere rijke sjeik door een soort smoele boek zit te bladeren en wijst naar dat meisje vind ik leuk.
2: Ja,
0: is het zo plat? Of?
2: Nou nee, want dan kom je weer op de pitspoezen gevoel uit.
0: Ja,
2: ja,
0: precies.
2: Wij zijn natuurlijk een stuk meer dan dat. En teams kijken niet alleen maar van, oh, dat is een lekker wijf, die wil ik. Weet je, als het even zo plat wil doen. Uiteindelijk zoeken zij gewoon naar een representatief persoon die goed matcht bij hun team.
0: Ja.
2: En de ene wil misschien een dame die meer bimbo is. Kijk, zoals je kijkt naar de Monster Girls. Ja, die zijn veel schaarser gekleed. Dat is een heel ander type vrouw die gekozen wordt door dit energiemerk. Dan bijvoorbeeld een Ducati.
0: Mm.
2: Ja, die meervoudig wereldkampioen is. Die wil wel graag dat er een stijlvolle, mooie dame staat. Die het team vertegenwoordigt. Maar dat moet niet ordinair zijn. En
0: nee.
2: Dat is ook wel hoe wij als bureau ons neer willen zetten.
0: Iets meer klasse.
2: Gewoon iets meer klasse, netjes, met respect. En dat we ook echt een toevoeging zijn.
0: Ja, leuk. En dan, you brought someone else along with you.
2: Ja, I also brought a little bit of Spain. Because, yeah, we work worldwide. So, and she is here. She works a lot for us. She goes also all over the world.
0: Yeah. Could you quickly introduce yourself?
4: Hi, I'm Alice. I'm from Spain. And actually, I met them in 2022.
0: Mm-hmm.
4: And at the beginning, I was a little bit scared because, well, it's something like really exclusive, so you never think that it's real. But I gave them a chance, and 3-4 years later, I keep being here, like traveling all around the world, meeting all the girls that we work in the agency, that they're really, really nice. We have the same vibe, so it's just a pleasure to.
0: Oh, great. So you got flown in from Spain to represent a team here at the TT?
4: Yeah.
0: Well, actually,
4: yeah.
1: She came because we had to go to Hungary.
4: Yeah.
2: Yeah, we did the MotoGP in Hungary. Then we went to Superbike in Misano, Italy. Then we went to the MotoGP in Czech Republic last weekend. Yeah, she's still here. So she's going to stay here. And next weekend we have a free weekend, so she can explore the Netherlands. And next weekend, the second, we have Sachsenring.
0: The
2: next round. Yeah,
0: it sounds like an amazing life. I'm going to switch back to Dutch if you don't mind. But
4: keep going.
0: Excellent.
2: We zijn maken het je wel moeilijk, hè?
0: Ja, we zijn terug in de moerstaal.
2: Ja.
0: Als we even naar de toekomst van de Grid Girls kijken.
2: Ja.
0: Want ik heb het idee dat het daar niet helemaal allemaal rooskleurig mee is.
2: Nou, het is denk ik heel erg onzeker. Als je kijkt naar darten, zijn de meiden verdwenen. Bij de Formule 1 zijn de meiden verdwenen. Ze zijn er nog wel in een aantal races. Ik heb dat zelf niet gezien, maar gehoord. Omdat bepaalde sponsoren dat wel heel graag willen, maar er wordt niet uitgezonden.
0: Okay.
2: Dus het is uit beeld. Natuurlijk, als een sponsor heel veel geld brengt, dan kan er opeens heel erg veel. Dus dan is het nog wel zichtbaar, maar er wordt absoluut geen aandacht aan aangegeven. En ik denk dat dat vooral ontstaat. Het is begonnen in de tijd dat MeToo naar voren kwam. En ik denk dat heel veel merken, en dat is natuurlijk in dit geval, je hebt vaak met sponsoren te maken die uiteindelijk bepalen, bang zijn om het verkeerd te doen.
0: Yeah.
2: Door je kan het als bedrijf bijna niet meer goed doen. Of je wordt aangekeken omdat je vrouwenvriendelijk bent, of je hebt te maken met seksuele intimidatie. Dus als je nou gewoon zorgt dat je overal helemaal ver weg van blijft, dan kun je het ook niet verkeerd doen.
0: Yeah.
2: En dat is een beetje wat ik het gevoel heb dat het nu speelt. Ja, we weten het niet. We weten ook niet of we het goed doen. Dus weet je wat, laten we het maar gewoon skippen. Kunnen we het ook niet verkeerd doen?
0: Ja.
2: Komen we ook niet negatief in het nieuws?
0: Nee, precies. Dus eigenlijk, Ja, want het is wat dat betreft, ook ik als vrij neutrale kijker, kan er ook wel een dubbel gevoel in over. Want wat je nu uitlegt inderdaad, het is veel meer dan alleen een mooie meid die daar mooi staat te zijn.
2: Ik denk ook 20 jaar geleden, toen ik dit werk zelf deed, was er al een verschil. Ik bedoel, je hebt dat van die meiden die ordinair erbij lopen in een bikini en een klein broekje. Dat ik echt dacht, ja, we zijn op een circuit. Je hoeft hier niet half naakt rond te lopen. Als je je zo wil kleden, ga maar naar het zwembad of naar het strand. Maar zo sta je niet op een racecircuit.
0: Ja.
2: Maar dat is denk ik net als op straat. Dat je vrouwen tegenkomt die op een bepaalde manier gekleed zijn. Dat je denkt van, nou sorry hoor, maar dat ziet er toch niet uit.
0: Ja.
2: En als je een vrouw met klasse en stijlvol neerzet en je hebt daar een bijpassende outfit bij. Ja, dat merken wij bijvoorbeeld, de meiden die voor Gesini werken. Ja, die hebben designerkleding aan. En er zijn zoveel vrouwen die naar ons toe komen en zeggen, oh, jouw jurkje, fantastisch, waar komt die vandaan? Ja, en dan kunnen wij gewoon zeggen, nou, die is van dit en dit merk. En die kan je gewoon online bestellen.
0: Ja.
2: Dus dan zijn wij gewoon wandelende visitekaartjes voor dat merk. En ja, dat is wel de manier waarop je onze job nog wel op een gewoon hele leuke manier kan uitvoeren. Want ja, laten we wel wezen, we hebben als vrouwen heel lang voor mogen strijden om te mogen werken.
0: Mm-hmm.
2: En om het werk te mogen doen wat wij leuk vinden. Wij doen dit werk allemaal met ontzettend veel plezier. Niemand wordt gedwongen en niemand wordt geforceerd om dingen te doen die ze niet willen. Meiden staan nog altijd in de rij, ook omdat als meisjes fan zijn, en er zijn natuurlijk genoeg vrouwelijke fans in de motorsport. Ja, wij staan op een positie waar menig man een moord voor zou doen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, wij zijn als een van de drie mensen vlak voor de start nog steeds aanwezig op die grid.
0: Ja.
2: Daar kan je helemaal niet komen. Zelfs als monteur moet je weg, maar wij mogen blijven staan.
0: Ja. Nou ja, ik hoop dat het gewoon behouden wordt. En misschien dat er een stukje rebranding moet gebeuren.
2: Ja.
0: Dat het gewoon duidelijk wordt.
2: Net ze even staan een ander jasje.
0: Ja, exact. Nou, hartstikke goed. Ontzettend fijn dat jullie hier even wouden aanschuiven. En nu de nog even laatste vraag voordat jullie weg moeten. Nu de komende dagen dus volle aandacht op de TT neem ik aan.
2: Ja, laatste kledingset aan het voorbereiden. TT Assen is natuurlijk voor ons een drukke, een thuisrace. Ja. En dan eigenlijk vanaf vrijdagochtend beginnen we.
0: Volle bak.
2: Dus, hartstikke leuk.
0: Super.
2: Dus, als je ons volgt op onze social media, dan ben je helemaal op de hoogte. Vrouwenvision Models. En we zoeken nog leuke nieuwe meiden, dus je mag je ook aanmelden.
0: Staat genoteerd, geweldig. Annette, hartstikke bedankt dat je er was. Dames, jullie ook. Hartstikke bedankt. Straks, ik moet even me herpakken. Straks hebben we namelijk iets heel anders. Dan bellen we met Willy van Berlo, beleidsadviseur preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Rutgers Instituut. Het is een beetje een whiplash wat onderwerpen betreft. Rutgers Instituut lanceert namelijk samen met de gemeente een campagne tegen ongewenst seksueel gedrag. Daar gaan we zo naartoe, maar eerst nog een lekker nummertje.

0: Dat was Major Tom van Pieter Schilling. Aan de lijn hebben we Willy van Berlo, werkzaam bij Rutgers als beleidsadviseur preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hallo Willy, ben je daar?
1: Ja, daar ben ik.
0: Ja, hartstikke bedankt. Goedemiddag. Excuus dat je wat later bent dan gepland. Het liep wat uit hier. Maar goed, meteen ter zake dan maar. Want jullie presenteren samen met de gemeente Assen, als ik het goed begrijp, een nieuwe campagne en die heet Ben je oké? Klopt dat zover?
1: Nou, hij is niet nieuw.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Misschien in Assen wel. Maar nee, die campagne draait al een behoorlijk aantal jaren zelfs.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het is een campagne en die heet Ben je oké? En die gaat erom dat je tijdens het uitgaan of op een festival of een evenement, waar veel mensen zijn die met elkaar daar veel plezier hebben, dat als je iets ziet gebeuren wat over iemand zijn grens gaat, of als je ziet dat iemand lastig gevallen wordt, dat je dan vraagt, ben je oké?
0: Ja.
1: Want, dat is eigenlijk het principe van de campagne.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, het gaat er echt om dat mensen naar elkaar omkijken. Meer dan alleen mensen voor zichzelf opkomen. Klopt dat?
1: Ja dat klopt. En de ondertitel van de campagne is ook, zo hebben we allemaal een leuke tijd. En want dat is natuurlijk ook de bedoeling van zo'n evenement of een festival of de TT of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Dat je met z'n allen een leuke tijd hebt. Dus we hebben ook heel bewust gezegd, we willen een positieve insteek. We gaan niet zeggen wat je niet moet doen, maar we gaan zeggen wat je kunt doen als je iets ziet gebeuren wat gewoon niet leuk is voor iemand.
0: Ja, want kan je, het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het ontzettend moeilijk kan zijn om voor iemand anders te bepalen wanneer is het niet meer leuk. Kijk, sommige dingen zijn natuurlijk gewoon overduidelijk. Maar zijn er een paar duidelijke signalen die je als voorbeeld kan geven waar mensen op kunnen letten?
1: Ja, ik denk dat het op zich wel duidelijk inderdaad is wanneer iets niet oké is. Dus iemand wordt aangeraakt of zit de hele tijd te plakken bij iemand, of iemand wordt vastgepakt, of er worden seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Daar kan je sowieso al iets over zeggen, hè, als je dat hoort.
0: Mm-hmm.
1: Iemand, wat je bij de ander kan zien, is wegkijken, weglopen, boos worden, verstijven. Dat kan ook nog, hè, dat iemand. Ja, je merkt gewoon aan iemand of die iets niet leuk vindt of niet.
0: Ja.
1: En ik denk dat je dat snel genoeg ziet. En je kan er een klein beetje op letten. Je hoeft natuurlijk niet de hele tijd op te letten van wat gaat er allemaal mis. Dat is ook niet de bedoeling. Maar je merkt het denk ik snel genoeg. En als je een gevoel hebt van, je klopt iets niet, dan klopt dat gevoel meestal.
0: Ja.
1: Dus, en dan kun je er iets, dan kun je het vragen. En als er niks aan de hand is, ook goed.
0: Ja.
1: Weet je, dan is dat ook oké.
0: Want het zit natuurlijk ook gewoon expliciet in de titel van de campagne, namelijk Ben je oké? Het is dus dan wijsheid om de persoon waarvan je twijfelt, want vindt hij nog wel leuk, dat je die aanspreekt en niet de persoon die mogelijk het vervelende gedrag vertoont.
1: Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus als dat zo uitkomt, van je kunt heel rustig vragen in de situatie van gaat het hier goed of ben je oké?
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je ziet gebeuren. Maar hou het rustig, hou het positief. Gaat het allemaal goed hier? Ben je oké? Vraag je aan degene waarvan je het idee hebt dat die lastig gevallen wordt. Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop je kan voorkomen dat dingen doorgaan die niet fijn zijn voor een ander.
0: Ja, ja,
1: dat is eigenlijk de bottom line.
0: Ja, ja. Ja, heel belangrijk om daar gewoon met z'n allen goed op te letten. Laatste vraag en dan laat ik je gaan. Maar je zei al, deze campagne loopt al lang. Het is een beetje een open deur, maar ik ben benieuwd hoe jij hem invult. Is het nou nog echt nodig dat dit soort campagnes groot uitgelicht worden, zoals op de TT?
1: Ja, dat denk ik wel. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, want daar hebben we het eigenlijk voornamelijk over, komt gewoon heel vaak voor. Dat weten we zeker bij dit soort evenementen. Want er wordt veel gedronken. Iedereen is in een losse, vrolijke stemming, zeg maar. Er zijn veel mannen ook nog bij de TT. Dat zit dan misschien ook nog zelfs een bijzondere situatie. Mm-hmm. Maar we weten gewoon, het komt vaak voor. Het komt te vaak voor. Ja. En dan is het belangrijk dat we met elkaar daar iets aan doen. En dat we ook verantwoordelijkheid nemen. En elkaar aanspreken op gedrag wat niet oké is.
0: Ja, duidelijk. Nou, fantastisch. Heel fijn dat je het, of tenminste, dat het gebeurt is niet fantastisch. Dat jullie dit soort dingen organiseren is wel fantastisch. Hartelijk bedankt dat je even in de show wil komen om het verder toe te lichten. En heel veel succes.
1: Dankjewel.

0: Dat was Coldplay met Adventure of a Lifetime. Inmiddels aangeschoven bij ons hier is Bob Bergsma, directeur van Ondernemend Assen. Ondernemersvereniging, zeg ik dat goed?
1: Ja, de belangwaardigers van het bedrijfsleven hier in Assen.
0: Ja, hartstikke goed. Eigenlijk om even met de deur in huis te vallen. Zijn ondernemers in Assen enthousiast over de TT?
1: Ja, over het algemeen is ieder ondernemer heel blij met de TT. Misschien goed om te vermelden dat vorig jaar een onderzoek is geweest, impactonderzoek, om te kijken wat de economische spin-off is van alles wat gerelateerd is aan het circuit. Hè. Alle activiteiten met natuurlijk het jaarlijkse hoogtepunt TT. Dat is 120 miljoen euro per jaar. En dat is niet alleen Assen, maar dat is heel Drenthe. Inderdaad, die daar op allerlei manieren van genieten. En dat betekent één hotel, camping, overnachtingen, uitgaven in de horeca, winkels, et cetera. Dus wat dat betreft, ook in dat opzicht zijn ondernemers blij.
0: Ja, hartstikke mooi. 120 miljoen, dat zijn opbrengsten specifiek gerelateerd aan alles rondom het circuit en de andere races?
1: Nou ja, kijk, alles. Hè, want als je kijkt naar zo'n weekend of deze week, TT, dat betekent dat je in heel Drenthe en ook een deel van Groningen gewoon geen enkele hotelkamer meer kan boeken.
0: Ja.
1: Dat betekent al inderdaad dat daar enorme inkomsten in worden gegenereerd.
0: Mm-hmm. Maar en misschien dat ik dat in mijn hoofd overdrijf, maar ik kan me namelijk ook voorstellen dat de binnenstad is natuurlijk wel afgezet. Ik kan me voorstellen dat het lastiger is om voor bedrijven en ondernemingen in de binnenstad in elk geval om hun spullen binnen te krijgen. Dat de toevoerwegen geblokkeerd zijn, dat soort dingen.
1: Nou ja, kijk, je hebt altijd je aan te passen natuurlijk op zo'n moment en bij zo'n evenement. Maar uiteindelijk wordt Assen er alleen maar beter van. En eigenlijk over het algemeen ook de ondernemers.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar horeca, die verdienen bij wijze van spreken in die paar dagen TT bijna een jaar omzet. Dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja want dat is een andere waar ik zelf soort van beren op de weg zag misschien. Want ik kan me voorstellen dat dus inderdaad een kroeg, wat je zegt, die maakt natuurlijk overuren en haalt een jaaromzet binnen, bij wijze van spreken. Nou wil ik niet alle TT-gangers over één kam scheren, maar ik kan me voorstellen dat ze niet allemaal grote lezers zijn en dat de boekenwinkel in de binnenstad er wat dat betreft relatief weinig van profiteert.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd relatief inderdaad. En dat heb je natuurlijk altijd. Hè. We hebben ook nog andere activiteiten in de stad. Hè. Kijk, op het moment dat we weer een top tentoonstelling hebben in het Drents Museum. Dan komen andere mensen mogelijk op af. En die gaan dan weer naar een boekhandel, et cetera. Dus, maar ook van het aantal mensen die de stad in deze week bezoeken. Ja, daar worden de verschillende winkeliers, maar ook boekhandels gewoon beter van.
0: Ja, en nou weet ik, gisteren hadden we Jan Gerbrand Kool, de organisator of directeur van de club achter het TT-festival. Die had het erover dat er nauw wordt samengewerkt tussen dus het festival, de gemeente en de ondernemers. Kan je dat bevestigen? Is die samenwerking goed?
1: Ja, zeker. Dat klopt. En we zijn ook in het kader van het 100 jaar TT vorig jaar.

0: Want we hebben nu de directeur van de ondernemersvereniging gesproken, of de belangenbehartiger. Nu even het persoon, Bob. Hoe ga jij de TT in?
1: Ja, kijk, ik kom niet van origine uit Assen, maar import Drenthe, import Assenaar om het zo maar te zeggen. Maar inmiddels al bijna 27 jaar woonachtig hier. En daar word je op een gegeven moment mee besmet. Hè. Dus het wordt voor mij wel elke avond TT-festival en zondag ook bij de races.
0: Oh, heerlijk. Nou, iets moois om vooruit te kijken.
1: Zeker.
0: Hartstikke fijn dat je hier even was om de kant van de ondernemers te belichten. Al het best gewenst daarin en natuurlijk heel veel plezier op de TT en zondag bij de races.
1: Gaat zeker lukken. Dank jullie wel.
0: Bedankt.
1: Jullie ook succes.
0: Merci. Dan gaan we gelijk door. Want als het goed is, hebben we alweer verbinding met Gerco.
2: Gerco, ja hoor. Ja, ik ben. Jazeker. Ik ben aangeland op camping Stadsbroek. En ik zit hier lekker onder de tentje bij een leuke vriendengroep eigenlijk.
0: Oké. Ja, want vertel, is het al druk op die camping?
2: Nou, deze camping valt nog wel mee. Het is hier niet heel erg druk en dat gaat wel komen. Ze zeggen hier ook van het is nog woensdag. Morgen komen er een hoop gasten. Hè, maar de eerste zijn er natuurlijk wel. En het is hier hartstikke gezellig, jongens, of niet?
3: Ja, zeker.
2: Wie ben jij?
3: Bart,
2: hoe oud ben je?
3: 23.
2: Daar moet je over nadenken. Komt dat door het wat er in je hand zit? Of?
3: Kan door het biertje komen.
4: Hij is 23, maar hij weet het zelf ook niet meer.
3: Ah, leeftijd is maar, dat maakt niet uit. Hè. Als je maar geniet.
2: Dat is zeker waar. Waar komen jullie vandaan?
3: Almere.
2: En jullie zijn hier met 2, 4, 5? Met z'n vijf.
3: Ja, met z'n vijven.
2: Ja. En voor het eerst hier of wel vaker?
3: Nee, dit is nu het derde jaar dat wij hier staan. Dat we nou echt op de camping staan. En bevalt prima.
2: Maar dit is niet de camping waar het grote feest is, begrijp ik.
3: Nee, dan moet je echt naar Vledder en naar al dat soort campings. Maar wij hebben ook zo van, wij waarderen de rust ook wel een beetje. Dus we denken, we slapen lekker, of we hebben lekker de tent hier opgesteld. En overdag gaan we lekker naar de feestcampings, doen daar een biertje. Maar dan, als we rust willen hebben, kunnen we wel lekker terugtrekken.
2: Maar TT of ook festival?
3: Allebei natuurlijk. Nee, dat is wel echt allebei. Lekker overdag het stadje in. En als het zover is, mogen we lekker naar het circuit toe. Lekker de MotoGP kijken. Dat is ideaal.
2: En dan toch elke avond landen tent in, dat valt mee.
3: Nou ja, ik weet niet of mijn moeder luistert, maar nee, de kans is zeer groot dat wij elke avond landen tent in gaan, ja.
2: Hey, nou zie ik hier alleen maar mannen en dames.
3: Nou ja, de een en de ander heeft een dametje. We zijn nu met z'n vijven en twee daarvan zijn single. Dus bezoek is altijd welkom.
2: Je hebt nog een plekje over in de tent.
3: Ik heb zeker nog wel een plekje over in de tent.
2: Oké, en we hebben ook nog een jarige in ons midden hier. En jouw naam is?
5: Jasper.
2: Jasper, jij bent vandaag jarig.
5: Ja.
2: Even hartelijk gefeliciteerd. Waar ben je geworden?
5: 23.
2: En is er al taart geweest of niet?
5: Nee, dat hebben ze niet geregeld.
2: Ze hebben geen taart geregeld?
5: Geen taart geregeld.
2: Oké. Hij heeft een flesje gekregen. Oké, hartstikke leuk. Hey, en jij gaat natuurlijk ook naar TT?
5: Zeker weten.
6: 26 toch?
2: En jij bent ook een van de vrijgezellen?
5: Nee.
2: Ik hoor daar best wel wat twijfels.
5: Nee, ik scharrel. Ik heb een scharrel.
6: Ik hoop voor je dat ze niet meeluiden.
5: Hoop ik ook niet.
2: Ja, de sfeer zit er goed in hier. Maar hoe ga je dit met het warme weer doen? Ik zie een leuk zwembad staan hier. Die doet het ook?
5: Ja, hij is lekker warm ondertussen. Hij is warm ondertussen. Het water zit erin, maar het is warm.
2: Ja. Maar ook wel nodig met het weer, hè? Dat je nog wel een beetje blijft verkoelen, hè?
5: Heerlijk. Dat is echt top.
2: En was het plan voor de rest van deze dag?
5: Vanavond komt wat familie. Gaan we lekker bier drinken, feesten. En voor de rest zien we het allemaal wel hoe het loopt.
2: Oké. Hey, jongens, ik wens jullie allemaal een heel leuk verblijf en een leuke TT.
3: Komt helemaal goed.
2: En ik vind hem wel leuk zo hier eigenlijk op de camping.
0: Ja, het klinkt hartstikke gezellig daar. Heel kort vraagje nog, maar pas je een beetje op met de hitte daar? Zoek je zelf ook nog af en toe even de verkoeling?
2: Ja, nou weet je, ik ben op de motor aangekomen hier. Want ik had ook eerst nog een videoopname. Dus ik zit wel in mijn lange motorbroek hier. Maar er is wat schaduw en ik vermaak me wel. Komt goed.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ik heb ook nog zwemles aangeboden.
3: We hebben frisjes.
0: Oh, kijk.
2: Er wordt goed voor mij gezorgd.
0: Er wordt goed voor je gezorgd. Dat is mooi om te horen. Hey, nou, zorg dat je geen zonnesteek krijgt. Want we willen je straks in het komende uur ook nog even spreken. Wij gaan eerst nog even naar Toto.

0: Rosanna. En daarna hebben we weer een interessante gast. Tot straks.
1: Welkom op de camping.
2: Gooi die tent maar open. Ja,

0: Ja, dat was Toto. Mijn co-presentator, de eerbiedwaardige Rudy Bos.
1: Jawel, aanwezig.
0: Geboren en getogen Assenaar, als ik me niet vergis.
1: Ja, helemaal goed. Ja, kijk, klopt.
0: Nou, dan heb jij vast een mening over dat nieuws wat we eerder binnenkregen. Namelijk dat de TT Night Ride toch wel een van de kroonjuwelen van het TT-festival niet doorging. Wat vind je?
1: Ja, dat is toch wel heel jammer. Mensen komen gewoon uit heel het land naar Assen toe om mee te rijden met die Night Ride. Dus ja.
0: Ja. Want ben jij zelf, is dat vaste prik voor jou ook?
1: Ik ben er wel eens bij geweest, maar ja, ik heb een beetje anders iets. Ik vlucht soms wel eens. Ja,
0: jij vlucht Assen.
1: Ik ontvlucht Assen, ja, dat heeft een andere reden. Niet om TT, maar... Ja, soms is het wel wat lawaaierig op de camping. En de camping is eigenlijk mijn achtertuin.
0: Dat moet je even vertellen. Je hebt een camping als achtertuin of hij ligt vlakbij je?
1: Ja, we hebben dus Witter Haar. Zeg maar, dus de weg van de TT-baan naar Witten. En daar grenzen een aantal campings aan. En ja... Ja, als je de TT-camping kent, het is een soort van vrijstaat. Het is natuurlijk minder erg dan dat het ooit wel geweest is. Maar, hè, ik ken de verhalen van met sinaasappelkanonnen werden er geschoten en de sinaasappels die vlogen over de snelweg de wijk in. Dat is niet meer zo. Maar, ja, en motoren die altijd... banden broken... Gebeurt nog wel, maar veel minder. Maar wat je dus nu tegenwoordig hebt... je hebt een... de camping, daar heb je wel een radiootje mee... en dat je muziek hebt voor jezelf.
0: Tuurlijk.
1: Maar er staat nu gewoon een trailer vol... en daar staat dan een geluidsinstallatie op. Ik heb vorig jaar gemeten, ik had 90 dB in de achtertuin.
0: Kanonnen. Ja, ik snap dat je dan niet lekker op je lichtbedje ligt... wanneer dat gaande is.
1: Nee, kijk, dat gaat natuurlijk de hele nacht door.
0: Ja, oh, heerlijk.
1: Ja, en ik ben misschien een klagende baggelhuizer... moet je daar niet gaan wonen. TT is er al veel langer dan dat ik er ben, dus ja.
0: Ja, ik snap je kieseieren... voor je geld.
1: Ja,
0: ook leuk om een keer een Assenaar te horen die niet alleen maar wegloopt met de TT. Dat is ook voor de balans wel goed.
1: Ja, het feest is heel leuk. Dus je nachtrust. Ja, en het mag ook niet, maar er wordt ook al vuurwerk afgeschoten.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen siervuurwerk, maar ook knalvuurwerk. Ja, en dat gaat dus zonder regelmaat.
0: Daar gaat de lodder heel snel vanaf. Ja.
1: Ja, dus het kan best zijn dat er om 3 uur 's nachts dat je in één keer een beste knal hebt.
0: Ja, nou, ook goed om eens die kant van het verhaal te horen. Wij gaan even naar Caro Emerald met Stuck. En daarna komen we terug met het nieuws, meer muziek en weer een uur vol mooie verhalen en leuke radio. Bedankt.

0: Omroep Assen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: En maat is erbij.
2: De beste analyses. De leukste sfeerverslagen.
3: De TT volg je natuurlijk bij Maat.

0: was Kensington met What Lies Ahead. Eerder hoorde je ook al Carol Emerald met Stuck. Welkom terug bij de grote TT-show van Maat. Ik kan het zelf haast niet bijhouden hoe vaak ik te horen heb gekregen hoe warm het is. Vandaag ook nog de Night Ride afgelast natuurlijk. Maatverslaggever Paul Keizer heeft het vandaag beter bekeken. Hij spotte een heerlijk verkoelende oplossing op de Brink. Maar wie plaatste nou deze mini-oase van Assen?
1: Nou, we zijn hier bij Bijzon, het stadscafé met een hele toepasselijke naam. Ik sta met Laura, een van de medewerkers. Ja, jullie hebben hier prachtige voetenbadjes geplaatst.
2: Ja, leuk hè? Ja, dat hebben wij geplaatst voor de hitte die er aankomt en die er inmiddels al is. Vooral voor de kindjes. Er zijn heel veel kindjes die hier door de stralen heen lopen. En toen dacht de eigenaar, laten we er wat zwembadjes plaatsen.
1: Ja, ik zie inderdaad kinderen spetteren. Ik zag net ook wat honden spelen. Ik zie ook volwassenen er af en toe mee spelen. Ja. Daar is het ook gewoon voor geschikt natuurlijk.
2: Ja, iedereen kan natuurlijk lekker de voetjes erin doen. Dus of je nou volwassen bent of een kindje bent, even afkoelen met dit weer is altijd fijn.
1: Ga je ook zelf stiekem af en toe een plonsje wagen tijdens het werk als het te warm wordt?
2: Nou, ik dacht net al, ik verschuif even het zwembadje expres in de hoop dat mijn voetjes wat nat worden. Dat is gelukt, dus dat is ideaal. Maar we hopen eigenlijk ook vooral dat mensen hier dan lekker gaan lunchen en wat drankjes doen en dat de kids lekker kunnen spelen.
1: Ik denk dat ik zo ook even een plonsje ga wagen. Mag dat?
2: Dat mag jij.
1: Ja, we zijn hier dus aangekomen bij de voetenbadjes. We zien een vader hier met zijn twee kinderen. Dit is wel ideaal zo, hè?
3: Nee, dat is zeker ideaal. We kwamen zo aangefietsen en dachten, hé, wat is dit? Dus, nou, die kinderen zitten nu in een voetenbadje. Ja, voeten, ik weet niet, volgens mij is het een compleet bad. Maar,
1: ja, ze hebben er een compleet bad van gemaakt voor zichzelf. Maar alleen maar mooi toch dat ze echt ervan genieten.
3: Ja, en ze drogen ook zo weer op.
1: Nou, kijk. Het is ook een leuke verrassing, want 35 graden is het momenteel. Hoe hou jij de kinderen cool zo?
3: Nou zo, met het badje onder andere.
1: En ook veel ijsjes?
3: En veel drinken en veel ijsjes.
1: Heel goed, heel goed. Nou, het ziet er heel gezellig uit. Ga je zelf ook een plonsje wagen?
3: Nee, maar ga straks wel even voor een ijsje aan de overkant.
1: Kijk, heel slim, heel slim. Nou, dan ga ik zelf wel zo een plonsje wagen. Dus we lopen even naar een van de andere badjes toe. En dan gaan we lekker de voetjes nat maken. Ik noem het normaal, als ik hier altijd langs loop, zeg ik heel oneerbiedig, dat het misschien wel de lelijkste fontein van Nederland is. Het is een soort grijze plaat hier op de Brink. Grijze betonnen plaat. Maar er staan nu heerlijke mooie voetenbadjes op. Roze, blauw. Het water straalt erin. En ik denk maar dat ik de schoenen ga uittrekken. Het water loopt al. Kijk, oh, dit is heerlijk hoor. Ja, dit is lekker. Dit is top. Oh, ben ik heerlijk aan het plonzen nu. Ik denk ook, zodra het bij het WK kijken, is het ook wel lekker hoor. Gewoon lekker voetenbadje, schermpje aan, bitterballetje in de hand. Of een van de recepten op omroepmaat.nl in de hand. Ja, dan is dit lekker. Oh, dit is heerlijk verkoelend. Ik zou zeggen, iedereen, kom heerlijk naar de Brink toe. Neem een plonsje. Dit hebben ze heerlijk geregeld bij Zon. Ik vind het een fantastisch idee. Om van deze, ja, sorry dat ik het zeg, mijn lieve Assenaren, spuuglelijke fontein, een ideaal voetenbadje heb gemaakt. Dit is topverkoeling. Oh.
0: Nou, dat klinkt als de ideale manier om de dag door te komen. Fijn dat Paul geniet van zijn werk. Dat mag duidelijk wezen in elk geval. Straks gaan we naar het circuit. We blikken dan namelijk vooruit met onze racekenner en motorsportexpert Willem-Jan Koops op de races van dit weekend. Eerst AlphaVille met Forever Young.

0: Dat was Forever Young van Alphaville. Wij hebben inmiddels contact met Willem-Jan, onze eigen racekenner en expert op het gebied van alles met een motor en twee wielen. Willem-Jan.
1: Goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je er bent. Hey, het belooft een zinderend hete TT te worden dit jaar. Voordat we gaan inzoomen op de specifieke races, ben ik even benieuwd. Wat voor invloed gaat die hoge temperatuur hebben op het komend weekend, wat de races betreft dan?
1: Dat kan best veel invloed hebben. Kijk, als het bekend als een circuit met veel snelle bochten, waar veel druk komt op de rechterkant van de banden bijvoorbeeld, en als het asfalt richting de 65 graden gaat, wat dit weekend kan gebeuren, dan is bandslijtage echt iets wat cruciaal kan worden. Ik denk ook dat als je het gaat bekijken dit weekend, dat je op televisie veel zult horen over de drop van de band. Kijk, in eerste instantie is warm weer natuurlijk alleen maar fijn, want warmte geeft meer dat de band in eerste instantie beter functioneert, je hebt meer grip. Alleen op een gegeven moment dan raakt je band sneller op en dan is de drop het moment dat de band eigenlijk zijn werking verliest. En dat gaat nu met de TT met warm weer echt interessant worden.
0: Okay,
1: en je hebt natuurlijk daarnaast nog dat het ook voor de coureurs zwaar wordt. Want ze hebben natuurlijk allemaal een pak aan van kangeroeleer. En in zo'n pak kan de lichaamstemperatuur oplopen tot zo'n 50 graden. Die jongens hebben de hartslag nog hoger dan normaal. Ze verliezen natuurlijk enorm veel vocht. Dus dat wordt voor hun een slijtuitslag. En wat nog interessant wordt, is, kijk, de machines die hebben met warm weer minder vermogen. Dat heeft gewoon invloed, omdat zijn machine natuurlijk warmer wordt. Mm-hmm. En tijdens de training op vrijdag en zaterdag zijn de voorspellingen ruim boven de 30 graden. En zoals het nu lijkt, op zondag wordt het onder de 30. En is de kans op een spettertje water. Wat natuurlijk weer heel veel invloed kan hebben op de afzending van de machine ten opzichte van de trainingen.
0: Okay, dus als ik het goed begrijp, van vrijdag en zaterdag bloedheet. Ik vat het even samen op een manier dat ik het zelf snap. Bloedheet, dus de banden slijten snel. En de motoren die leveren gewoon minder vermogen. Dat vertaalt zich dus denk ik ook naar relatief lange tijden. Langzamer rijden dan dat je gewend bent op het
1: circuit. De tijden zullen iets minder spectaculair zijn dan de voorgaande jaren. En wat ik zei, dus de bandenslijtage wordt gewoon veel heftiger. Dus dan wordt het ook dat het moment dat de band zijn kracht verliest, wordt dan ook, komt ook eerder.
0: Ja, en je had het ook al even over dus dat de temperaturen in die pakken van die rijders op kunnen lopen tot 50 graden. Nou hoorden we eerder vandaag al dat dus de TT Night Ride is afgelast omdat het gewoon te warm was, niet verantwoord voor de mensen die daaraan mee wouden doen. Is er een soort maximum temperatuur die kan optreden dat ook van de races gezegd wordt, dit is niet meer verantwoord, want de coureurs oververhitten?
1: Kijk, in principe is dat niet het geval. En dit is natuurlijk voor ons is het nu heel erg warm. Alleen, ze hebben natuurlijk ook veel wedstrijden in Spanje, Italië. Veel jongens komen uit Spanje, Italië. Ze zijn natuurlijk wat gewend met de warmte. Dus meestal redden ze zich wel. En je moet ook voorstellen dat als je met 360 km per uur over een recht stuk heen komt in Assen, dan heb je natuurlijk ook wat rijwind, wat het ook wel een beetje compenseert met de hitte.
0: Ja, uiteraard.
1: Maar een pretje is het niet.
0: Nee, precies. Zij liever dan ik. Maar goed, dat geldt in het algemeen voor racen.
1: Ik sla ook even over.
0: Ja, logisch. Hey, als we dan even gaan inzoomen op het weekend. Ook voor maat ga jij gewoon alle races volgen. Je bent zelf natuurlijk een groot liefhebber. Als je er even iets uitpikt, zijn er specifieke races, specifieke momenten op het circuit straks waar jij als liefhebber naar uitkijkt?
1: Ja, dan denk ik toch wel echt de MotoGP, de koningsklasse. Het seizoen tot nu toe verloopt met een groot duel tussen Aprilia en Ducati, twee Italiaanse merken. En de WK-leider is Marco Bezzecchi uit Italië. En die heeft de afgelopen twee weekenden 0 punten gescoord beide keren. De eerste in Hongarije werd hij door zijn teamgenoot Jorge Martin eraf getikt. En afgelopen week had hij een heel raar incident. Hij kwam ten val tijdens een sprintrace op zaterdag. En kreeg daarna een akkefietje met een marshal. Die gaf hij een tik, was te zien op de beelden. Oh. En daardoor kreeg hij een verbod om te rijden afgelopen zondag. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij na twee slechte weekenden ervoor staat.
0: Yeah.
1: Dan heb je zijn teamgenoot Jorge Martin, die ook twee slechte weekenden heeft gehad. Eerst is het de valpartij waar hij met zijn teamgenoot op de grond lag. En afgelopen week had hij een straf voor dat incident. Een long lap. Dat betekent dat je een langere lus moet maken op het circuit. En daardoor kwam hij niet verder dan de negende plek afgelopen weekend. En de man in vorm is momenteel Marc Marquez. Dat is de achtvoudige wereldkampioen die dit seizoen al geblesseerd is geweest. Een Grand Prix heeft gemist. Maar de laatste twee hoofdraces wist te winnen.
0: Okay.
1: En daarnaast is er nog nieuws vandaag naar buiten gekomen dat Pedro Acosta komend seizoen het Red Bull KTM team verruilt voor het team van Marc Marquez. Het Ducati fabrieksteam. Dus die wil zich natuurlijk laten zien voor zijn nieuwe werkgever. Mm-hmm. En dan heb je Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia, die moet vertrekken bij het Italiaanse team. De wereldkampioen van 2022 en 2023. En voor hem is dat al extra speciaal, want hij won hier ooit zijn eerste Grand Prix en de eerste Grand Prix in de MotoGP. Hij heeft ook een hele mooie tatoeage van het circuit op zijn arm. Dus ja, die wil natuurlijk nu ook extra laten zien dat hij toch nog wel een plekje verdient voor volgend seizoen.
0: Ja. Tjonge, nee, er staat echt wat op het spel dus ook hier in Assen nu. Ook voor
1: er
0: die
1: staat genoeg op
0: het
1: spel in Assen.
0: Ja,
1: ja zeker.
0: Hey, en jijzelf, jij staat natuurlijk voor ons op de tribune straks. Heel in het kort, hoe ga jij deze TT beleven?
1: Nou, het is voor mij anders dan normaal. Want normaal natuurlijk gewoon altijd als de fan die langs de baan staat. En dit keer de eerste keer vanuit een verslaggeversrol. Maar ik zal vanaf de eerste trainingen op vrijdag totdat de finishvlag is gevallen op zondagmiddag op het circuit zijn. En alles in de gaten houden qua nieuws en trainingen. En jullie hopelijk zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, nou, ik twijfel er geen moment aan. Ontzettend leuk. Hartstikke fijn om je even op deze manier in de show voor de eerste keer te spreken. En de eerste keer zal absoluut niet de laatste worden. Dat weten we nu alvast. Dus tot de volgende zou ik willen zeggen.
1: Graag gedaan en tot de volgende.
0: Yes, bedankt.
1: Oké, hoi.
0: Hoi, fijne avond. Nou, het belooft verder ook een legendarisch raceweekend te worden. Dat mag duidelijk wezen. De namen die gingen mij wat snel, maar ik heb er een paar uitgepikt. Dus er valt in elk geval genoeg te volgen dit weekend. Nou, we hoorden het eerder al. De campings die lopen al lekker vol. Veel mensen zijn er blij mee. Sommige mensen, mijn co-host Rudy, misschien wat minder. Maar goed, verschil moet er wezen. Dat houdt het leven interessant natuurlijk.
2: Het is heel gezellig. Het is heel gezellig. Het is, ja, ik heb ook ooit eens een andersoortig evenement. Maar het is, ja, het is gewoon feest. Het is gewoon echt, het is een beleving.
0: Ja, precies.
2: En ja, dan hou je geen rekening met 500 meter verderop.
0: Nee, dat is ook dus zo. En het is gelukkig maar één week per jaar natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Want straks staat onze verslaggever Gerco Harms, die staat op een van die campingen, Stadsbroek, tussen de caravans en de tentjes. We schakelen zo naar hem, maar eerst terug in de tijd van Yves Berendsen.
2: De TT volg je bij Maarten.

0: Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Wij hebben verbinding met Gerco Harms op de camping Stadsbroek. Gerco.
1: Ja, horen jullie mij goed?
0: Ja, luid en duidelijk.
1: Oké, helemaal goed. Ja, ik zit nog steeds inderdaad op camping Stadsbroek. En we hebben net ook al even gesproken. Een iets rustiger camping. Maar super gezellig hoor. Ik zit hier gewoon lekker. Ik heb een watertje, de rest heeft een biertje, kaasje, worstje, pindatje erbij. Helemaal goed. Ja. Hey, en ik zit hier naast iemand. Ik zit naast.
2: Jan Bouwman.
1: Jan Bouwman. Jan, hoe oud ben je?
2: Ik ben 61.
1: 61. En jij komt uit?
2: Kootwijkerbroek.
1: Kootwijkerbroek. En jij komt hier al enige jaren?
2: Ja, ik kom hier nu 3 jaar. Eerder zat ik achter de stekkerwal, waar die camping werd verkocht naar de TT. En voor €150 kon je een tentje huren. En had je 1 stoeltje en verder was er niks meer te beleven. Dus toen zijn we daar weggegaan. Toen zijn we naar André en Fanny geweest. Maar André had na 3 jaar zoiets, of na 10 jaar, van nou, ik stop ermee. Ik wil ook de TT fatsoenlijk meemaken en geen camping meer hebben. Dus toen zijn we hier terechtgekomen. En het is een fantastische camping. Lekker rustig. Tussen het circuit, tussen de stad. Ja, helemaal prima.
1: En je bent hier met?
2: Mijn neefje. Ik ben hier een paar jaar geweest met mijn zwager. Die is vorig jaar overleden. En nu doen we het over. Met mijn neefje. Die wil het ook weer proberen. Het is emotioneel, maar wel gezellig.
1: Ja, dat snap ik helemaal. En, dus je ging al jaren met je zwager naar de camping?
2: Ja, ik ben 35 jaar lang met mijn zwager naar de Superbikes, TT, Nürburgring, overal naartoe geweest. Samen op de motor. En toen kreeg hij op een gegeven moment reuma. Dus toen werd de motor van hem thuis gelaten en nam hij een camper mee. Dat hij goed kon slapen. En daar konden mijn spullen in, dus ik kon wel met de motor. Want ja, dat klinkt misschien raar. Maar je gaat naar de TT niet zonder motor. Zo ga je ook niet naar de hoeren zonder condoom. Dus ja, dat.
3: Dus ik heb een motor bij me.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik vond die vergelijking wel erg leuk. Ja. Ja. En, maar goed, je bent nu met je neef hier.
2: Ja, mijn neefje is mee. Die heeft dezelfde camper die zijn vader ook al bij zich had. Heeft hij bij zich. En gewoon leuk. Een beetje herinneringen ophalen. Blijft emotioneel. Ja. Maar wel leuk. En dat blijven we volhouden. Blijven we doen.
1: Zeker ook doen, zeker ook doen. Hey, nou is het best wel warm. En ik heb begrepen dat het een night ride voor vrijdagavond is afgelast. Want die kwam altijd hier over de camping heen.
2: Ja. De night ride die startte hier op de parkeerplaats bij de Bonte Wever. En die kwam dan eerst hier over de camping. En dan gingen ze de stad in. En het is jammer dat dat niet doorgaat. Maar ik snap het wel, want ik heb mijn motor bij me vanmiddag even gestopt. De temperatuur loopt heel snel op boven de 100 graden. Dus het is gewoon niet te doen.
1: Nee, nou zou ik ook mee rijden met een camera voor mijn borst voor de beelden. Dus, en ik hoorde hier pas weer dat die doorging, dus ik vind het niet eens zo heel erg. Maar ik hoop dat jullie dat begrijpen in de studio, jongens. Maar het is wel jammer natuurlijk dat niet doorgaat. Dat is best wel een hele happening elk jaar.
2: Zeker. Ik heb me ook proberen op te geven. En een kleine bijding. Je ziet ze rijden met een aparte muts op de helm. En mijn zwager heet Bert. Dus ik heb geprobeerd om een bed te bestellen van Bert en Ernie. Is niet gelukt. Maar goed, night ride gaat ook niet door. Dus dat is niet zo erg. Ga volgend jaar weer proberen.
1: Ja, maar ben je ook bekend met de Bert en Ernie hier van het circuit?
2: Nee, dat niet.
1: Oké, dat is wel jammer. Ja, die jongens die zitten al jaren, die maken daar een spelletje van. Die gaan bier verstoppen op het circuit. Vroeger kon je gewoon de avond van tevoren kon je al binnen kon je hier slapen. En de jongens maken elk jaar een feestje van. Dus vandaar dat ik dacht dat misschien dat je daar zo erop gekomen was. Hey, en volgend jaar gewoon weer met het neefje?
2: Zeker, ja. Hij had nu al gezegd, hij vindt het fantastisch en hij wil blijven traditie neerhouden. Ja. Dus gaan we zeker doen, ja.
1: Oké, en wellicht kijk je zwager toch nog mee?
2: Altijd. Ja, die lacht. Dat weet ik zeker.
1: Oké. Hey Jan, dankjewel voor dit interview.
4: Graag gedaan.
1: Jongens, dit was hem voor mij op deze camping. En ik heb begrepen dat wij morgen naar camping Vledder gaan. Oh. Dus dat wordt iets ruiger als hier, denk ik. Maar vast ook weer leuke verhalen daar.
5: Ja, je zat dus op camping Stadsbroek. Die zit dus achter de Bonte Wever in de buurt van het provinciehuis. Als je dan een beetje kent, die gaan de camping Vledder, hoor ik. Maar die zit vast niet in Vledder.
1: Nee, camping Vledder, dat zit in Witten. Ik zit nu inderdaad, camping Stadsbroek zit achter de Bonte Wever. Zit je mooi centraal tussen circuit en het festival. Maar morgen ga ik echt naar Witten. Hè. Dus daar zijn de wat ruigere campings er maar. En ik ben benieuwd.
5: Vertel mij wat. Maar ja, goed, daar hebben we het al over gehad. Dus, maar goed, ja, geen night ride, dus voor jou ook niet.
1: Nee. Nou goed, op zich, aan één kant wel jammer. Ik heb hem heel vaak gezien. Ik heb hem nooit meegedaan. Maar goed, er werd gevraagd van, god, wil je met een camera rondrijden? Nou ja, goed, vanaf het circuit gauw de motor naar de night ride. Maar die gaat niet door. En maar ik denk dat het ook voor de motoren niet goed is met deze temperaturen. Want het gaat echt stapvoets en dat ik me niet helemaal...
5: Ja, nee, de koeling voor de motoren is er dan niet. Dat, nee, die moeten toch ook een stukje rijwind hebben. Je hebt wel water gekoeld, maar ja...
2: Ja,
1: ik krijg
2: eerst Jan en
1: Marta. Ja, nou goed, ik ga nu op de motor. Ik ben hier met een oude DKW van 1953. Die heeft luchtkoeling nodig. Dus ik ga met een enige snelheid weer terug.
5: Nou goed, succes. We horen je dan weer. Wij gaan door met Kid Rock All Summer Long.
0: Lekker. Mooi, Rudy.

0: Kid Rock, All Summer Long. Je luistert naar Omroep Maat, als je het nog niet wist. Via de kanalen van Omroep Assen, A.N. Huns en Tinalo.
1: Ja. Ja.
0: En jij hebt nog weer wat moois van Nienke, hoor ik van jou.
1: Zeker, Jos. Wel, zeker. Met dit kokende weer wil je natuurlijk wel wat verkoeling. Nu zijn we bij Maat wel zo lief geweest om Assenaren van een ijsje te voorzien. Maar, brutaal als we zijn, willen we daar wel wat voor terug.
2: Oh ja, wij hebben ijsjes. Mm-hmm. Maar wat, nou is de vraag, wat zouden jullie over hebben voor een ijsje nu?
3: Niks.
2: Niks. Geen zin in een ijsje?
3: Weet je waarom? We hebben gisteren ijs gehad, eergisteren ijs gehad. We zitten in een hotel.
4: Ja, en misschien krijg je vanavond dan weer ijs.
2: Dus jullie zijn een beetje ijsbeu?
3: Ja, laat het zo zeggen.
2: En wat zou je doen voor een ijsje met dit warme weer?
5: Weet niet eigenlijk. Wat zou ik doen voor een ijsje? Ik kan een kop opproberen.
2: Ja.
5: Ik ga een kop opproberen.
2: Dat klinkt heel goed.
5: Ik denk niet dat het lukt.
2: Voor een ijsje. Ah, nog een keer. Nog een keer. Nee. Die kan je wel beter. Dit kan je wel beter.
5: Ik kan het echt niet.
2: Nog één keertje.
5: Anders doe ik het.
6: Ja, jij het.
2: Ga jij hem doen? Als hij hem beter doet, krijgt hij alleen een ijsje hoor. Even de tas af. Ja hoor, die was netter. Die was netter. Nou, jij nog een keer. Kun je dat niet overtreffen?
5: Hij mag hem hebben.
2: Ah, heel goed. Heel goed, een winnaar. Nou, dan krijg jij ook wel een ijsje. Vind ik een troostprijs. Maar wilt u ook wat verkoeling?
7: Nou ja, graag.
2: Graag. En we hebben hier wat ijsjes.
7: Oh.
2: Maar nou is de vraag.
7: Ja.
2: Nou is de vraag, wat zou je doen voor een beetje verkoeling op zo'n hete dag als dit?
7: Oh, wat ik ervoor zou doen? Oei. Ja, een lekker ijsje nemen nou zometeen. Ja.
2: Maar wat heeft u ervoor over?
7: Wat heb ik ervoor over?
2: Zij deden net een koprol.
7: Een koprol?
2: Je mag ook een liedje zingen.
7: Oh, liedje. Wat voor liedje wil je horen dan? Hetzelfde liedje of niet? Precies, ja. Hey. Ja.
2: Dan kom maar met een liedje.
7: Ja, ik zit even na te denken hoor.
2: ja. We nemen even de tijd.
7: Oh. Neem je graag tijd voor mij?
2: Als u een liedje gaat zingen wel, ja.
7: Oh. Ja, ik zit even na te denken. Oh ja, ik kan beter de koekoek doen natuurlijk. Hè. Van Veen zei koekoek. Precies. Ja, nou, dat wordt tenminste grappig met dit weer.
2: Ja, nou, ja. Ik vond hem een goed ijsje waard.
7: Dankjewel.
2: Je moet hem wel snel opeten, anders smelt hij.
7: Ja, dankjewel.
1: Ja, nou ja, bestaat er zoiets als ijsbeu, zoals die eerste mensen zeggen? Daar heb ik zelf nog nooit last van gehad. Maar, ja, Rudy...
0: Ja, nee. Doet mij ook niks. Nee, kom maar op met... dit weer kunnen we dat wel gebruiken.
1: Precies, waterijs, roomijs, Italiaans ijs. Ja. Maakt mij niet uit. Gooi het er maar in. Verder dan weer. In de stad verschijnen straks allerlei podia. Komende dagen allerlei uiteenlopende muziek te horen. Snoeiharde rock, Nederlands pop, beukende elektronische beats. Echt aan alle smaken is gedacht. Straks daarom bellen wij even met Carlijn Rijmer, eigenaar van Nieuw Café Image. Voor de deur van het café staat een speciaal podium namelijk, waar allerlei bands op te zien zijn straks. Carlijn gaat straks dat zelf allemaal uitleggen na de volgende plaat.

0: Dat waren The Killers met Human. Aan de lijn hebben we Carlijn Rijmer, eigenaar van Nieuw Café Image. Voor het café staat straks een speciaal podium waar vanaf morgen allemaal toffe acts te zijn. Te bewonderen zijn zelfs. Welkom, Carlijn.
1: Goedenavond.
0: Ja, hi. Leuk dat je er bent. Ik hoorde ook iemand op de achtergrond. Kan dat kloppen?
1: Ja, sorry. Ja, we zijn nog druk bezig met alle voorbereidingen. Dus hier en daar komen er wat mensen mij wat dingen vragen af en toe.
0: Oh ja, het is het leven van een ondernemer. Hè? Het staat nooit stil.
1: Ja, ik heb al gezegd dat we even een paar minuten moeten wachten.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, we zorgen dat we er lekker snel doorheen zijn. Dan kan jij die mensen er weer aan in de goede banen leiden.
1: Komt helemaal goed.
0: Super. Hey, heel in het kort. Wat staat er straks allemaal bij jullie te gebeuren?
1: Nou ja, los van dat we natuurlijk normaal ook gewoon de binnenbar open hebben, hebben wij een podium sinds 3 jaar nu. Dit podium is echt vooral bedoeld voor lokale artiesten. Dus we hebben wat lokale bandjes staan, wat lokale DJ's staan in de Rolderstraat.
0: Leuk. En vertel eens, je zei jullie doen dit nu 3 jaar, verstond ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Dus het 3e jaar dat we nu het podium hebben.
0: Oké, okay, want hoe komt zoiets tot stand? Is dat iets wat je gewoon kan besluiten, ik zet een podium neer? Of?
1: Nou, ik ben sowieso altijd een groot voorstander van lokale bandjes en artiesten een podium geven. Dus dat doen wij ook al veel binnen. En toen kwam eigenlijk de TT-organisatie bij mij langs van, goh, vind je dit niet leuk om ook een podium te geven tijdens TT? En zodoende hebben we dat geprobeerd. En dat was een super succes 3 jaar geleden. Dus nu elk jaar breiden we wat meer uit. Wat langere bandjes, wat meer bandjes, wat meer artiesten. En dit jaar hebben we zelfs het WK-wedstrijd wat we mogen uitzenden op het podium. Dus het belooft een mooi jaar te worden.
0: Oh ja, tof. Want dat is natuurlijk vrijdagavond. Hoe laat precies?
1: Dat is donderdag op vrijdagnacht om 1 uur 's nachts.
0: Oh ja. Nou ja, goed om voor iedereen te weten. Dus wil je nog kijken, lekker in de gezelligheid, kom even langs bij het podium.
1: Zeker.
0: Ja, en als we even naar het festival als geheel kijken. Hoe belangrijk is dit festival voor jullie als café?
1: Ja, los van dat het ook heel belangrijk is het ook iets waar we vanuit het team en onze stamgasten en ik denk iedere Assenaar wel ontzettend naar uitkijken. En het begint eigenlijk al de maandag dat we beginnen met opbouwen, dat we een standaard groep hebben die met veel plezier altijd helpt en het plezier geeft. Nou, nu hebben we het ook getroffen met het mooie weer, ondanks dat het wel heel mooi is. Maar ja, dat geeft ook al heel veel plezier. Dus ik denk dat het kost heel veel energie, maar het geeft ook heel veel energie.

0: weer afgerond is en iedereen heeft wat uitgerust en bijgeslapen, hè, dan komen de herinneringen naar boven, dan kijken we de filmpjes terug en dan zien we de reacties van iedereen. En dat is ook heel wat waard. Wij doen altijd de week daarna met iedere vrijwilliger, iedere barmedewerker doen we een groot eindfeest. En dat is het moment dat we echt met elkaar echt ontzettend nagenieten en ook terugzien wat er allemaal gepresteerd is door iedereen.
1: Tof.
0: Dus ja.
1: Ja, leuk. Hey, en je zei al van jullie zijn groot voorstander van lokale bands, lokaal talent de ruimte geven om zich te laten zien. Je kan natuurlijk zeggen iedereen die hier straks staat is belangrijk, maar ik ga je toch vragen, kies er een paar acts uit. Zeg eens 3 acts waar jij persoonlijk echt naar uitkijkt.
0: Oeh. Oh, nou zet je me wel op het...
1: Okay, ja, dit is een linker.
0: Ja, nou ja, ik vind iedereen natuurlijk evenveel toegevoegde waarde hebben. Persoonlijk vind ik de band Vergane Glorie altijd wel echt ontzettend tof om te zien. Die jongens die zetten een feest neer, dat is niet normaal. Daarnaast, dat vind ik echt lastig om te zeggen hoor, want ik ben mijn DJ's ook heel erg dankbaar. Die spelen het hele jaar binnen, dat zijn Henry en Joe, die spelen het hele jaar ook binnen. En dan op zo'n plek, ook buiten, krijgen ze dan die kans. En Henry, dat is een mooi voorbeeld, die kwam ooit als beginnend DJ langs, nog nooit ergens groot gedraaid van, goh, kan ik hier niet eens een keer proberen? Ja, en nu staat hij op een podium, dat is voor hem ook, ja, denk ik, iets waar hij elk jaar ontzettend naar uitkijkt, dus... Ik zou niet echt zeker kunnen kiezen, maar ik vind het wel heel mooi hoe ieder zijn eigen verhaal heeft en zijn eigen kunsten kwijt kan daarin, ja.
1: Ja, super. Nou, klinkt fantastisch en overduidelijk zeker. Zeer de moeite waard om voor iedereen om gewoon lekker te gaan kijken bij de Café New Image Stage. Het is nogal mondvol.
0: Ja, hè?
1: Hey, Carlijn, hartstikke fijn dat je er was. Ontzettend veel succes en natuurlijk vooral heel veel plezier gewenst.
0: Ja, bedankt. Het gaat zeker goed komen. Okay. Bedankt voor het interview.
1: Yes, bedankt. Hoi.
0: Hoi, de doek.
1: Ja, nou, het festival is ook stiekem toch echt het hart geworden van de TT. Waar op het circuit naar motoren gekeken wordt, kijken ze hier naar brommers. Dat schijnt een uitspraak te zijn. Even brommers kieken. Ik zie Ruud.
2: Ja, is heel wat anders dan wat het woord zegt.
1: Ja, is dat zo? Nou, ik ben volledig onschuldig en weet niet waar jullie het over hebben.
2: Oh, dus nog van een tijd van vroeger. Als je dan naar de disco toe ging, ik kwam een leuk meisje tegen. En dan, een leuke iemand, laten we zo zeggen. En je gaat dan, dan ga je even mee naar buiten. Dus dan vraag je...
1: En wat gebeurt er dan, Rudy?
2: Geen brom misschien.
1: Er werd weinig echt naar brom.
2: Even een donker hoekje opzoeken
1: met z'n tweeën. Ja, precies. Hartstikke goed. Maar voor ons ging wel op pad nog... Nienke van der Nadert, onze eigen verslaggever, die zocht voor ons uit. Waar vertoeven Assenaren zelf het liefst tijdens de TT?
3: Gaan jullie nog naar het TT-festival dit weekend?
4: Jazeker.
5: Ja.
3: En wat is jullie favoriete plek?
4: Ik denk bij de bond, hoe heet dat? Waar zit dat?
5: Wat?
4: Bij de kermis, denk ik. Doen we de kermis.
3: Ja. En wat doen jullie op de kermis?
4: In de attractie.
3: En niet naar de grijpmachines?
4: Nee, dat is gewoon wat geld.
5: Dat is tijdverspilling.
3: En favoriete attractie?
4: Booster.
3: Wat zei je?
4: De booster. Een breakdance.
3: En wat is dan uw favoriete podium?
6: Oh, ik denk dan denk ik de Bonte Wever natuurlijk. Daar kom ik heel graag met heel mijn hart en ziel. Dus ja.
3: En welke artiesten gaat u naar?
6: Ik dacht Mental Chill, maar moet ook even kijken hoor, met de warmte natuurlijk. Maar jaren 90 party, dus ja.
3: Dat is uw favoriet?
6: Ja. Ethisch ook natuurlijk.
3: Ja, en gaan jullie ook nog naar het TT-festival?
7: Nee, niet echt.
8: Nee, wij zitten er vlakbij, dus wij horen alles.
3: Oh, jullie krijgen alles mee vanuit de woon?
8: Alles mee vanuit de tuin. En we hoeven er niet zelf naartoe te gaan.
3: Dag meneer. Bent u op weg naar het festival?
7: Nee, naar de camping.
3: Naar de camping. U staat hier speciaal voor de TT?
7: Ja.
3: En wat komt u hier jaarlijks? Hoe?
7: 65 jaar.
3: Al 65 jaar komt u op de TT. En dan is de vraag circuit of festival?
7: Nee, circuit en een beetje festival, een heel klein beetje.
3: En dus?
7: Ja.
3: Maar wat is dan uw favoriete plek?
7: Waarvoor?
3: Voor welk podium gaat u het liefst heen?
7: Hier bij de koppelpaden, van een biertje.
3: Dus eigenlijk vooral het café?
7: Ja.
3: En verder nog artiesten die u graag wil zien?
7: Nee, dat maakt mij niet uit.
5: Nog nooit mee geweest in de week.
3: Uw eerste keer?
5: Nee, maar ik kom altijd op vrijdag of zaterdag. Maar nu ben ik al op dinsdag gekomen.
3: Oh ja. Ja.
5: Dus vandaar dat we hier zijn. Maar we komen wel echt voor de MotoGP en de Moto2.
3: Wat leuk.

0: En, maar meneer zegt net koppelpaarden. Is dat ook uw favoriete plek?
1: Ja, dat is altijd wel gezellig, ja. Hebben we ook met de superbikes heel vaak gezellig aangezeten.
2: Ja, hier aan de vaart. Daar ben ik vorig jaar voor het eerst geweest. Dat vond ik wel een heel mooi gebeuren. Het was wel heel druk. Dus je staat ver op afstand als je niet heel vroeg heen gaat. Maar ja, de line-up is daar ook wel heel mooi.
0: Ga je ook nog naar een specifieke artiest opzoeken dit jaar?
2: Danny Vera. Ja.
0: Danny Vera fan.
2: En Davina Michel kijk ik ook wel naar uit. De line-up is echt goed. Mooi werk vind ik ook mooi. Dus ja.
3: Ja, daar waren we weer. Verslaggever Nienke van den Nadort, je hoorde haar net al, maar straks schuift zij ook aan in de studio om nog even verder te praten over het festival en verder wat zij allemaal bij Maat voor ons doet. En tipje van de sluier, dat is een heleboel. Dat straks, maar eerst Pink met Runaway.

0: Ja, Pink met Runaway. Inmiddels zit hier in de studio Nieke van der Nadoort.
1: Hallo Jos, hallo.
0: Gewaardeerd collega, creatieve duizendpoot en het grote brein achter onze sociale mediastrategie.
1: Dat klopt, wat een leuke introductie Jos,
0: ja,
1: dank je.
0: Heb ik lang op zitten broeden, durf ik eerlijk te zeggen. Hey, we gaan het even kort hebben over wat jij allemaal doet hier. Maar eerst, puntje bij het paaltje. Jij bent, we hoorden net al op pad geweest om het... Nou ja, het TT voor te verkennen eigenlijk voor ons. Wat viel je op? Wat zag je? Wat springt eruit?
1: Nou, de stad die komt al wel wat meer in teken van TT langzaam. Alle podia worden opgebouwd. Mensen kijken al een beetje. Mensen stoppen echt om even te kijken hoe dat dan allemaal gaat. Dinsdag zijn wij ook al op de TT-kermis geweest. Die is al sinds afgelopen weekend. Dus daar is het al één grote... feestsfeer. En je voelt het aan alle kanten.
0: Ja, hey, en je had het al even over waar mensen graag naartoe gaan. We hoorden al dus net in de Carlijn, die vertelde over dat het podium wat zij hebben opgebouwd. Merk je nou echt dat die muziek, dat aspect van het festival echt leeft bij mensen? Ook hier in de stad?
1: Ja, ik heb al even rondgevraagd natuurlijk waar mensen naar uitkijken. En het is echt wel de main stage waar iedereen heel graag bij wil zijn. Davina Michel, Danny Vera was er volgens mij ook nog. Dat is wel echt iets wat er uitspringt, dat de line-up gewoon heel goed is dit jaar.
0: Ja, nou ben ik ook wel even benieuwd. Rudy, jij als rasassenaar, waar kijk jij naar uit?
2: Ja, dat is het net. Ik vlucht, hè. Dus ik ben niet aanwezig. Ja.
0: Maar dus, vermijd je dan ook de binnenstad?
2: Goed, ik ben niet in de buurt. Voorheen dan. Maar het was ook gewoon door Assen lopen en mensen zien. En gewoon de mensen zelf.
0: Ja. Ja,
2: je loopt op de vrijdagavond en dan loop je door het nieuwe huis. En, je moet Assen een beetje kennen, de straatjes kennen. En dan loop je gewoon... Je loopt over de kippenbotten. de kippenbotten en de carbonadebotten. Voorheen dan over de plastic bekers dan even verderop. Ja, die zijn er dan niet meer.
0: Oké, ik hoor zwerfafval en veel mensen. Je weet het wel te verkopen, Rudy.
2: Het is onderdeel van het feest, hè?
0: Ja, oké. Okay, hoort er allemaal bij.
2: Ja.
0: Nieke, nog wel even over jouw uitstappen in Assen nu. Ook even vanuit een goed werkgeverschap aspect. Hoe ervaar jij die hitte? Want daar is natuurlijk heel veel om te doen. Is het nog een beetje te doen in de stad momenteel?
1: Nou, ik weet, mensen zijn ons vast al tegengekomen. Je kunt ons niet ontlopen met die grote, groene, felgroene pakken. Je ziet het echt aan de andere kant van de straat, van de stad misschien nog. Ze geven bijna licht, joh, met die dikke zon. Wat betreft die hitte, ja, onze pakken hebben lange pijpen, dus die zijn echt niet te harde. Maar dat maakt niet uit. Kijk, weet je wat zo leuk is? Mensen herkennen ons op straat. We zijn de hele week zijn wij te vinden in de stad, in Assen. En onze collega's Gerco en Willem-Jan zijn in herkenbare groene kleding te vinden, straks ook op het circuit. En onze eigen Sven en Jeffrey, onze EDM-mannen, Die spelen morgen op het podium, op de Jupiler Stage. Spelen ze een half uur, vanaf 8 tot 8:30. Daar zijn wij ook in het groen. Kijk, als je ergens tijdens deze TT groen ziet, dan weet je, dat is maat.
0: Kijk, want dit is een prachtig brugje die je voor me slaat. Want dit is allemaal eigenlijk jouw geesteskindje. We hebben het aan jou te danken ook, dat ik hier in dit stijlvolle groen uitgedost ben.
1: Ja, groen is ook wel een beetje mijn lievelingskleur. Dat is ook een beetje mijn vingerafdruk op deze omroep geworden. Het is gewoon heel herkenbaar, het onderscheid. En we zijn vooral bezig met dat mensen ons ook leren kennen. Ik liet voor de mensen die aan het kijken zijn net al even in beeld een QR-code zien. Er is een sticker die gaat rond door heel Assen, door heel Noord- en Midden-Drenthe. Dat is ons hele gebied natuurlijk. Die sticker die gaat rond. Dat is een witte sticker met een groene QR-code met daar midden in maat. Als je die tegenkomt, scan hem vooral eventjes. Het is geen scam. Je komt lekker bij onze website uit, onze socials. En dan wil ik nog even doorgaan over onze socials, want ze zijn te vinden als je naar onze website omroepmaat.nl gaat, dan kom je er sowieso. Als je onze QR-codes kent, kun je ons op TikTok, Instagram, Facebook, op X, op alles vinden. En doe dat dan vooral. Bekijk het lekker en geniet ervan.
0: Ja, dankjewel, Nieke. Ja, nee, dat is dus allemaal. Als je ons eigenlijk online tegenkomt, dan is dat op een of andere manier de verdienste van Nienke. Dus daar zijn wij haar ontzettend dankbaar voor. Ik persoonlijk ontzettend dankbaar, want dan hoef ik het niet te doen. Ik ben zo'n oude lul, joh. TikTok, ik zit er niet op. Mijn pakje al niet. Enfin, daar hebben we gelukkig
2: niet. Ik heb nog wel eens wat doorgezet. Even zo vanaf TikTok en dan komt het ook voor de oude mensen op Facebook.
0: Oh, dus, super. Hey, maar goed, we zitten alweer tegen het einde van onze show aan. Ik was Jos Smit. Ik zat hier met Egbert Spruit achter de techniek. Paul Keizer en Nienke voor ons op stap. En natuurlijk Rudy, co-presentator en geboren en getogen Assenaar. We hebben onze stinkende best gedaan om er iets moois van te maken. Dankjewel en tot morgen.
2: Doei!
3: Is Omroep Assen met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Samen vieren we 101 jaar Titi en Assen. Daar hoort natuurlijk muziek bij.
1: In de TT Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
2: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
1: Alles komt voorbij.
5: Alles komt voorbij.
2: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de TT-stemming. De TT Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de TT Assen.
1: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
6: En wij waren gestrand bij...
1: nummer 71.
6: 38 Special, die staat daar genoteerd in de TT Top 100. Dit is Back on the Track, hier bij Omroep.

0: En zo zijn we weer begonnen. De derde dag van de TT Top 100. Welkom, welkom. Mijn naam is Jadi de Jonge, maar dat wordt je nog even duidelijk gemaakt hierin.
1: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
2: En Maat is erbij.
1: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
2: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
0: Ja, dat is wel zo, hè. Omroep Maat. Ja, ik moet er nog steeds een beetje aan wennen. Het is de hele week lang de TT Top 100. Iets voor zevenen. Aanstaande zondag krijg jij te weten wat het ultieme nummer is waar Assen en omstreken op heeft gestemd voor de TT Top 100. Ja, dit uur dan tellen wij flink af. Wij tellen namelijk af richting de nummer 58 in de lijst. En we zijn dus zojuist begonnen bij de nummer 71. We gaan alle kanten op. Het kortste nummer in de lijst duurt dit uur 1 minuut 1. En het langste nummer dit uur, ja, die duurt bijna 10 minuten. 9 minuut 6. En daarom gaan we ook snel verder met de lijst. Want je kunt je voorstellen, als je zo'n lange plaat hebt, dan moet je ook wat meer gaan draaien. En ja, die hele korte plaat. Ja, ik moet zeggen, het intro is bijna langer dan de plaat zelf. Maar die staat genoteerd op
2: nummer 70.
0: Het zijn de mannen van de Skroetbalg en, ja, Drenthe. En dan, je raadt het wel, denk ik, hè? Precies, precies.

0: Samen tellen we af naar het ultieme TT-nummer.
1: Alle stijlen, alle genres, zolang het maar hard is. Nummer 69.

0: Dat maakt het zo leuk aan deze lijst, hè? Je zal denken, wat heeft deze plaat in hemelsnaam in de TT Top 100 te vinden? Nou ja, er staan ook gewoon artiesten in die op de TT zelf staan. Op het hoofdpodium, dat mooie nieuwe hoofdpodium, sinds vorig jaar op het water. En dit jaar nog een keer op het mooie water. Douwe Bob staat op het TT Festival dit jaar, editie 2026. We zijn bezig met de TT Top 100, de 100 beste liedjes over de motoren. En we zijn aanbeland bij...
1: Nummer 68.
0: Ja, dit is een mooi hoor. De Hollies en het fantastische Gasoline Ellie Brad.

0: Vanavond staat zij op het hoofdpodium op het TT-festival. Hannemee en Rode Draad stond genoteerd in onze lijst van de TT Top 100 op nummer 67. Dan gaan wij door naar de nummer 66. En Henk uit Dwingelo die heeft gestemd op deze plaat. Zodra die iconische gitaarriff uit de speakers knalt, weet je dat het goed zit. Rauw, energiek en met precies de juiste dosis rock'n'roll. Een nummer dat als de TT nooit verveelt, net zoals de TT nooit verveelt. En ook Anja uit Emmen die heeft erop gestemd. Er kan maar één keuze zijn en dat is deze. Een tijdloze klassieker van deze mannen met baarden die perfect past bij het geluid van ronkende motoren. Een zonnig TT-weekend en duizenden liefhebbers langs het circuit. Rockmuziek en motorsport gaan al decennia hand in hand samen en dit nummer bewijst waarom. Lagrange, ZZ Top.
1: Rumors spreading round, and it takes its time. But the shack outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Origineel gemaakt door John Fogerty. En later in de jaren 90 nog opgenomen door diezelfde man. De frontman van Creedence Clearwater Revival. Maar dit was de grote hit in de jaren 60. Ike en Tina Turner en Proud Mary stond genoteerd op nummer 65 in de TT Top 100 van Omroep Maat. Het is de derde dag van deze fantastische lijst en er komt nog zoveel moois aan.
1: Nummer 64.
0: En die is voor Cinderella, de wilde gitaren van The Gypsy Road.

0: De nummer 62 in de TT Top 100 van Omroep Maat. Tom Petty en Love is a Long Road. En daarvoor nog op nummer 63 Bad to the Bone, George Thorogood en de Destroyers. En we draaiden ook nog de Gypsy Road van Cinderella op nummer 64. Ja, en dan zijn we toch wel bij het klapstuk van dit uur aangekomen. 9,5 minuut, schoon aan de haak. Wilde gitaren. Maar voordat wij de plaat gaan draaien, en die gaan we ook in zijn geheel draaien, ik laat hem zo meteen in één keer lopen, neem ik nog even een paar leuke dingen met je door wat erop gestemd is, wie erop gestemd heeft. Zo heeft Jan uit Ruinen er onder andere op gestemd. Hij heeft op deze plaat gestemd omdat het heel veel vrijheid voor hem ademt. En de eerste noot tot de legendarische gitaarsolo aan het einde. Voor veel motorliefhebbers is dit de soundtrack van de open weg. En daarom hoort hij thuis in deze fantastische TT Top 100. En ook Marijke uit Borger, voor haar was de keuze snel gemaakt. Freebird, daar gaat het namelijk over. Een tijdloze Southern Rock klassieker. Die draait om vrijheid, avontuur en je eigen koers varen. Met een van de beroemdste gitaarsolo's ooit gemaakt, is dit een nummer dat net zo indrukwekkend blijft als een rondje assen op de volle snelheid. Nou ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen.
1: Nummer 61.

0: en tot het einde gedraaid. Tenminste, bijna dan. 9 minuten Freebird Lynyrd Skynyrd in de TT Top 100 op nummer 61. En het volgende gezelschap, ja, dat zijn een paar grote mannen in de countrywereld. Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Kris Kristofferson bij elkaar op één plaats. Dat moet dan wel goed zijn, hè? Ja, dat vinden de stemmers van de TT Top 100 ook, want hij is beland op nummer...
1: Nummer 60.
0: The Ghost Riders in the Sky.

0: rokende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
1: De TT volg je natuurlijk bij maat.
0: Bij maat.
1: Nummer 59.

0: dat dit de Dire Straits waren. Dit klinkt toch identiek hetzelfde als de Dire Straits, het spel van Mark Knopfler. Maar nee hoor, het was Chris Ria. U weet wel, die ene van Driving Home for Christmas. Die had veel meer. The Road to Hell stond genoteerd op nummer 59 in de TT Top 100. En daarmee komt er voor deze derde dag van deze fantastische hitlijst weer een einde. Morgen dan pakken we de draad uiteraard gewoon weer op. Dan zijn wij aangestroomd bij nummer 57. We beginnen bij Rihanna en Shut Up and Drive. Een hele fijne avond gewenst. Geniet van de rest van de programmering van de rest van de zenders van deze streekomroep maat. En ik heb er nog eentje in de TT Top 100 voor vandaag. En dat is uiteraard, als je goed hebt geteld,
1: nummer 58.
0: Komt uit handen van de Moody Blues. Ja, dat is een oude gauw hoor. En die is fijn. Hij is op een mooie plek terechtgekomen in de TT Top 100. Toch altijd een bekkenbreker hoor. Ik moet er nog even aan wennen. Een fijne avond gewenst en ik hoop je morgen weer te spreken.

0: Bassen. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
4: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: I've seen more.
8: Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café De Amer. Het is vroeg, 6 uur in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan douwtrappen. U gaat luisteren naar douwtrappen bij Café De Amer. U hoort deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
9: Nou, en iedereen is er klaar voor. Ja, het weer ziet er wel oké uit. Het is echt wel douwtrap. Het moet een beetje nat zijn, hè? Een beetje vochtig.
10: Nat is het wel, ja. Maar niet van de douw. Maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien. The shadow on your
9: eyes. Jullie zijn vrijwilligers, hè?
11: Ja, nog wel.
9: Ook dit vroege tijdstip.
11: Ook al dit vroege tijdstip.
9: Met een glimlach op het gezicht.
11: Zeker.
9: Is het één keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
11: Nee. Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
9: Dan ga ik het straks nog even met vragen. Kijk of ik jullie nog heb. Ja. And the places that
12: I've been. Een hele goede morgen. En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is één iemand die is heel vroeg opgestaan, die is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
13: Oh, ja.
12: Want ja, ik denk als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zijn weg
8: gaan. U hoort het, de stemming zit er al goed in. 4 groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer douwtrappen. Ze gaan wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse Aa. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
9: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1. De coördinator. De...
11: Het is echt leiden, hoor.
9: Ja, leiden. Is het leiden of is het leiden?
11: Nee, alle twee.
9: Alle twee. Nou, het is wel een beetje wat je had verwacht.
11: Zeker. Leuke club mensen, kan goed meekomen. Geen achterblijvers. Ja. Nou, dus eigenlijk moet ik af en toe zelfs een beetje inhouden. Want als ik met iemand voorop loop, gaat hij harder lopen. Ja. En dan denk ik, ho, want iedereen moet ook...
9: Maar jullie hebben een bezem, meneer of mevrouw?
11: We hebben dit keer geen bezem. Is ook gewoon niet nodig.
9: Okay,
11: iedereen loopt gewoon netjes.
9: Ervaren wandelaars.
11: Ik denk dat het ervaren wandelaars zijn allemaal.
9: Ja, nou leuk.
11: Want nee, dat zijn echt wel ervaren wandelaars.
9: Nou, mooi.
11: Grappig ook dat er ook mensen zijn die nog nooit in de Amer zijn geweest.
9: Zo.
11: Dus het niet kennen van concerten, maar die nu wel meelopen. Dat vind ik dan eigenlijk nog het meest grappig.
9: Dus een nieuwe groep.
11: Ja, denk ik, hoe komen die dan bij deze wandeling? Want, nou ja, gaat weet je ook niet.
9: Dat, je hebt nog de helft, je hebt nog 5 kilometer om erachter te komen met deze groepen.
11: Ja,
9: wat hem beweegt om... Om hier aan mee te doen. Dus.
11: Ja, nou ja, dat zijn dan meer de mensen die van die wel eens langs de Amer fietsen.
9: Ja,
11: en
9: ja.
11: Die dan op race fietsen. Dus die zeggen, nou, oh, hey, leuk, dan gaan we daar nu een keer wandelen. Maar die komen nooit naar een concert.
9: Nee.
11: Terwijl ik denk, ja, de meesten kennen het van concerten en gaan dan daarnaast iets anders misschien.
9: Ja, misschien komen er wel nieuwe trouwe Amer-bezoekers bij. Je weet het nog niet.
11: Ja, maar dat is altijd. Dat is bij ieder concert ook. Er zitten altijd mensen die nooit eerder in de Amer zijn geweest. Ik denk altijd, nu moet het toch wel een keer op zijn. Of zo.
9: Maar ja, jullie blijven het maximaal aantal stoelen houden. Want dat is de sfeer.
11: Ja, en dat mag ook niet meer doen. Dus,
9: nee. Nou ja, maar dat is ook wel het unieke toch. Dat het deze schaal heeft.
11: Ja. Ja.
9: Nou, leuk.
11: Dat het nog bestaat. Hè, dat.
9: Dan spreek je straks wel verder als we weer droog zijn.
11: Ja, is goed.
13: Dan zijn de groep geel met Ali lopen wij mee. Een mooie route. Ik ben hier nog nooit in de omgeving geweest te wandelen. Wij komen uit Eelde. Dus, ja, echt leuk. Mooi. Prachtige route. En het weer is perfect.
9: Je bent de bezemloper.
14: Ik ben de bezemloper, eigenlijk.
9: Dat ken je, dat begrip?
14: Jawel.
9: Achteraan de groep. Maar ik begreep wel dat de groep mooi bij elkaar bleef. Of,
14: ja, dat klopt.
9: Dus je hebt eigenlijk niet zoveel werk aan het...
14: Eigenlijk niks.
9: Nee.
14: Maar ik ben altijd gewoon om eigenlijk een beetje achter in de loopgroep... En ik blijf dan staan en ga wat fotograferen.
9: Een beetje je eigen...
14: Mijn eigen tempo.
9: En niemand achter je aanloopt van hij schiet iets op.
14: Dus dan kom ik vanzelf achteraan te lopen.
9: Nou, lekker toch?
14: Ja, is dat goed. Niks mis mee. Ja, dat is een mooie omgeving. Ja.
9: Het is nu even droog.
14: Ja, maar eigenlijk heb je er niet zoveel last van.
9: Je hebt goede kleding en dan kun je...
14: Het gaat goed.
9: Goede schoenen, ja. Ja, je bent een getrainde loper, zie ik al.
14: Ja.
9: Nou ja, dat is wel lekker dat je gewend bent om ook...
14: Lopen we vaker, ja.
9: Ja, ja, hartstikke mooi. Maar je veel plezier, dan zien we straks nog wel even.
14: Is goed.
8: Ondertussen zijn Thijs Vrolijk en Maxime Baas zich aan het voorbereiden op hun optreden straks, als de wandelaars weer terug zijn.

0: En er is nu mooi even tijd om te praten met vrijwilligers van Café de Amer.
1: En hoeveel vrijwilligers heeft Café de Amer?
2: In totaal zijn er ongeveer 105.
1: Zo.
2: Maar dat zijn in allerlei hoedanigheden. Dus concertvrijwilliger, tuinvrijwilliger, klus, PR, de geluid.
1: Programmering.
2: Programmering, dus ongeveer 105.
1: Oké, okay. Dat is echt een bedrijf. Dit jaar is de Amer 35 jaar.
2: Klopt.
1: Is dat nog voor jullie extra...
2: Ja.
1: Dingen?
2: Ja.
1: Dat is allemaal geheim natuurlijk. Nog.
2: Nee hoor, 7 augustus hebben wij een feest voor alle vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja.
2: We gaan ook vrijwilligers en medewerkers zelf optreden op ons eigen podium.
1: Oh, leuk.
2: Dus die mogen hun eigen talenten laten zien.
1: Het is een echt groot personeelsfeest.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Met,
2: met catering, ja. Want de catering doet
1: de weken hap is alweer weg.
2: En de slappe hap, de Robert Jan. Nee, maar die zorgt voor de catering.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Ja, leuk.
2: Hij zal wel wat in regelen.
1: Er wordt vast prachtig weer en een fantastisch...
2: Daar gaan wij vanuit.
1: Gebeurtenis.

0: parties begun. Ondertussen komen de eerste Douwtrappers terug en beginnen aan hun ontbijt. We praten even met Henk van Nieuwpoort, PR-coördinator van Café de Amer.
1: We hebben het gehaald, ja.
2: Ben je nog droog? Of,
1: Het meeste is droog, ja. Ja, we hebben een buitje onderweg gehad, maar dat hoort ook bij de attractie. Hè. Dat het ook een klein beetje uitdagend was. Ja, het was een hele mooie wandeling. En de mensen die meededen hadden heel veel plezier aan. En het lijkt traditiewaardig. Dus het zou zomaar kunnen dat we het volgend jaar weer doen.
2: Dat gevoel heb je al dat het begin van een traditie wordt.
1: Ja, want ik zie vooral tevreden gezichten. Mensen die een leuke ochtend hebben. Ja. En daar doen we het voor.

0: We zijn aan het einde van de douwtrappen bij Café de Amer. Nog even napraten met de organisator.
1: We staan nog even aan het tafeltje na te praten met de organisatie van Douwtrappen 2026, Café de Amer.
2: Ja, yeah, yeah.
1: Er is een feeststemming hier.
3: Ja, de stemming zit er goed in. Ik denk dat we een heel leuk evenement hebben gehad.
2: Zeer geslaagd, denk ik. Tenminste, de mensen in mijn groep, ik heb ze allemaal zo een beetje gesproken. Nou, die vonden het allemaal geen probleem om vroeg op te staan. Blij dat het niet ging regenen. Prachtig mooie route. Ze waren heel enthousiast, heel tevreden.
3: Complimentje voor Ria, die heeft de route gemaakt.
4: Ja. Dankjewel.
3: Nou ja, de paden die lagen er al natuurlijk.
1: Vond ze al zo nieuw.
4: Die gewoon aan elkaar plakken.
3: Ja, maar toch.
4: Ja. Op een leuke manier aan elkaar plakken.
3: Ja, nou, dat is goed gelukt.
4: Ja, want Henk kwam met het douwtrappen. En ik denk dan altijd gelijk douwtrappen, maar het is altijd wel plus muziek. In de Amer is het altijd
2: met muziek.
4: Puntje, puntje, plus muziek.
1: Maakt niet uit wat.
4: Maakt niet uit wat, maar het is altijd met muziek.
3: Precies.
4: Tenminste, als ik erbij betrokken ben.
1: Ja. Gelukkig maar.
4: Ja.
3: En ik vond het goed gekozen, want het was heel... Thijs en Maxime, die hebben mooie muziek, mooie stemmen, mooie liedjes. Maar het past ook heel goed bij de afronding van dit douwtrappen.
2: Ja.
1: Dit is niet de laatste keer geweest. Dat is het begin van een traditie.
3: Het heeft traditie.
4: Ja, zeker. Ja. Nou is de grap altijd. Eén keer iets georganiseerd hebben, denk je, nou, dat hebben we nu gedaan. Wat nu? Weet je, de traditie is het leuk tot op zekere hoogte, maar we willen ook altijd gewoon weer nieuwe dingen. Dus als we dan de ene keer gewandeld hebben, zullen we volgende keer gaan fietsen. Weet je dat?
2: Ja. Nee, dan nemen we andere broodjes, een andere route.
3: Ja, en dan andere vrijwilligers.
2: Dat niet. Nou, wij hebben ook al wandelingen georganiseerd met muziek onderweg.
4: Ja, dat was ook
5: heel mooi.
4: Daar waren ook een paar mensen die.
2: Dus dan kunnen we volgende hemelvaart gaan wandelen met drumband vooral.
3: Een van onze wandelaars die komt uit Brabant en die vertelde mij dat. Ja, bij ons op het dorp beginnen we in het café 's ochtends om 6 uur met bier en de fanfare. En dan gaan we lopen.
2: Ja.
3: En dan halverwege weer fanfare. En als we terugkomen, weer bier. Als je brood of krentenbollen wil of koffie, moet je zelf meenemen. Dus dat kunnen we ook doen.
1: Dus dan komen toch de snollebolletjes een keer optreden hier.
4: Dan gaan we alleen maar van links naar rechts. Dan komen we niet verder.
3: De
1: tosti. Nou, ik hoor het al. Ja. Dank jullie wel. En waarschijnlijk tot volgend jaar dan.
2: Het zou mooi zijn.
0: U hoort het. Genoeg ideeën voor de volgende editie van de Douwtrappen. Wij zijn benieuwd. Before I was feeling low, but now I have nowhere to go and I don't mind, 'cause I was blind, but now I see. U heeft geluisterd naar Douwtrappen bij Café de Amer. U hoorde deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Soundgarden met Black Hole Sun. Ik moet even mijn microfoon hier wat harder zetten, want ik hoor mijzelf eigenlijk niet. Maar ja, dat zul je net zien. Welkom allemaal, welkom bij Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en vandaag luisteren jullie naar een hele speciale editie. Namelijk, het is midzomerfeest. Afgelopen weekend, 21 juni, was natuurlijk de zonnewende. En traditiegetrouw gaan we dan het midzomer vieren. Nou ja, hè, dat doen wij eigenlijk officieel op de 24e, dus vandaag. En zodoende heb ik vandaag ook eigenlijk een hele speciale playlist een beetje samengesteld. Maar daar mogen jullie natuurlijk lekker mee aan sleutelen. En we zijn al begonnen met Black Hole Sun van Soundgarden. Elk liedje heeft dus eigenlijk Sun in de titel. En ik wil het ook wel een beetje aanhouden. Ik zie in de chat al wel wat voorbij komen. Ik kan het van deze afstand nog niet lezen, maar we gaan zo even kijken. Maar dat is eigenlijk een beetje bedoeling ter ere van. Want ja, midzomer dat vieren we eigenlijk hier in Nederland niet meer. Maar in landen zoals bijvoorbeeld Zweden en dergelijke. Ja, dan gaat men helemaal los. Hè. De afgelopen weekend dan is de mijnpaal in het dorp gezet. En ja, dat is naast het kerstfeest denk ik wel het belangrijkste feest van het jaar. En het heeft natuurlijk nog wel wat, hè. Met kerst vieren we eigenlijk een beetje met elkaar dat we op het dieptepunt zijn. Vanaf dan wordt het alleen maar beter. Ja, en eigenlijk moeten we nu dus een beetje met elkaar vieren dat we op het hoogtepunt zijn. En we gaan dus ook gauw verder met het volgende. En dat is zon op zijn Duits, namelijk de zonnentans van Klankkarussel. MUZIEK

Ja, dat was Cream en dat was... Oh, nou bliksem, dan sta ik bij mezelf wel heel hard. Nou, dat moet je hier... ik schreeuw mezelf een beetje doof hier. Goedemiddag allemaal, goedenavond allemaal. Ja, dat was daarvoor Klankcarousel met de Zonnentans. En nu Cream met Sunshine of Your Love. We gaan een mooie playlist vandaag maken. Het is dit weekend natuurlijk midzomer geweest. Ja, dat wordt in heel veel Scandinavische landen wordt dat heel goed gevierd. Maar bij ons vieren we dat eigenlijk een beetje niet. En dat vind ik eigenlijk wel zonde. En officieel lees ik ook op de Wikipedia pagina. Vierden we dat altijd op de 24ste. Dus echt ook vandaag. Nou, dubbel leuk natuurlijk. In de chat werd ze net al even Nightwish aangevraagd. Ja, dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Maar er kwamen daarna ook alweer wat andere goede suggesties binnen voor zonneliedjes. En blijf er ook mee komen, weet je. Dat, en als je een leuke link hebt of zo, dat mag natuurlijk ook altijd. En dat die zon, ja, dat merken we natuurlijk nu wel. Ik weet niet of jullie achter mij kunnen zien hier ergens dan... pinkt daar ook zo'n dingetje. Die geeft af en toe de tijd door. En die geeft af en toe door... ja, god, wat geeft helemaal niet meer. Maar wat in ieder geval ook aangeeft, is de temperatuur. Het is hier 26 graden in de studio. Hartstikke fijn. Ik heb in ieder geval maar een hele hoop water en dergelijke meegenomen. En met die code oranje die eraan zit te komen, zou ik ook zeggen, blijf lekker hydrateren. Ja, en de volgende zonnenliedje, dat is er eentje, ja... Het is een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje campy of zo. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer leuk. En ik moet er ook wel weer om lachen. En het begint allemaal een beetje spannend. En stiekem is het gewoon Boney M. Komt-ie aan.

One Republic met Sunshine en daarvoor Boney M met Sunny. Ja, we draaien nog steeds alleen maar zonnige liedjes vanwege midzomer. En het volgende liedje, dat is een beetje een aparte. Ik kon hem ook niet in onze computer terugvinden. We hebben hier natuurlijk een centrale computer om liedjes mee te draaien of nummers mee uit te zoeken. En dan komen ze ook op scherm te staan. En dan kun je, als je het geluid uit hebt, omdat je naar de radio kijkt, kun je in ieder geval meelezen wat er nog gedraaid wordt. Maar ja, soms dan kom ik wel eens wat tegen of dan wil ik wel eens wat draaien en dat staat daar gewoon dan niet in. En dan ga je terug naar het oude vertrouwde Spotify. En dit liedje, dat is er eentje van de Sex Pistols. En het is een beetje, ik ben zelf van 1990. Dus hè, de val van het communisme en de val van de muur heb ik niet bewust meegemaakt. Toen was ik echt nog te klein. En soms spreek ik dan wel eens iemand die wat ouder is. En die is dan nog in die tijd naar Checkpoint Charlie en zo geweest. Bijvoorbeeld met school sprak ik laatst iemand die zei, ja, toen was middelbare school, toen gingen we naar Berlijn toe. En dan denk ik toch altijd een beetje van, ja, het is een soort half verkapt ramptoerisme. Hè, weet je wel, eigenlijk is het ook een beetje kijken van, nou ja, hé, hoe raar is het en hoe gek hebben die mensen het daar. En in ieder geval die paranoïde die heerste rondom die Berlijnse muur, dat hebben de Sex Pistols proberen te vangen in Holidays in the Sun.

The Kings met Sunny Afternoon. En daarvoor hadden we... even kijken, Holiday in the Sun. Ja, die staan natuurlijk dan niet in dit lijstje natuurlijk. Van de Sex Pistols. En ja, weet je, dit viel me oprecht al op. Normaal dan probeer ik altijd een beetje muziek uit te zoeken en die te linken aan de actualiteit of zo. Of een leuk nieuwsbericht. Ook deze week met een crashende camper door een vlonderpad en dat soort toestanden. En die ze dan met een Chinook wilden gaan optillen. Was er best nog wel wat inspiratie te vinden. Maar ik moet zeggen, het vinden van liedjes met gewoon zon in de titel, op een manier dan ook. Ja, daar was ik eigenlijk nog relatief wel vlot mee klaar. Wat zijn er toch veel liedjes gemaakt? Wat zijn er toch veel nummers gemaakt? Over de zon, iets met de zon, een zonnestraal hier, noem het maar op. En dit volgende liedje, dat is een beetje een soort van, misschien wel een start weer van een soort muzikale, nou ja, dynastie wil ik het misschien nog niet noemen, maar je ziet het soms wel eens vaker. Hè? Ozzy Osbourne, die heeft dan een dochter en die gaat ook zingen. En je hebt allemaal bekende muzikale families, de Jacksons, noem het maar op. En voor een paar jaar terug, dit liedje, dit komt alweer uit, als ik me niet vergis, 2023. Was het de dochter van Pink, die ook meedeed in een liedje van haar, Willow Sage Heart. En het is even de vraag of dat zich nog verder gaat uitbreiden naar een muzikale carrière. Maar hier had ze in ieder geval een hitje mee in Nederland. En ja, er zit zon in, dus we nemen hem mee.

ik vraag me af of André van Duin dat nu ook denkt, nu het overal code oranje is en iedereen gewoon hevig transpirerend thuis enige verkoeling aan het zoeken is. Of het leven dan nog één groot feest is als de zon schijnt. Nou, maar wel een heel mooi nummer. En weer vanuit de chat aangevraagd. Daarvoor de Stranglers ook. Maar deze André van Duin, die weer mijn moeker die daar ook op reageert en zegt, hey, dat is een goeie. Dus nou ja, daar begint een band te ontstaan. Dat wordt vaker gewaardeerd vanuit die zijde ook. Voor het volgende nummer, dat is er weer eentje die ik niet in ons systeem kon vinden, gaan we terug eigenlijk naar 1994. Toen was MTV nog echt een muziekzender. En nou ja, kon je dus ook als je graag muziek wilde zien, hè, met de clips erbij, kon je daar je gramschap halen. Nu doet iedereen dat natuurlijk via YouTube en dergelijke. Maar MTV die maakte als zender, maakte dus ook nog wel eens muziekprogramma's. En een van de meest, nou ja, mooiste of beste programma's die ze eigenlijk ooit hebben gemaakt was MTV Unplugged. Daar kwamen verschillende artiesten en die kwamen dan in een Unplugged setting kwamen ze hun muziek brengen. En onder andere Eric Clapton is daar geweest met een legendarische editie. Alice in Chains is daar geweest in 96 met een legendarische editie. Rod Stewart, Unplugged and Seated. Dat is klaarblijkelijk voor die beste mannen nogal een opgave om op zijn stoel te blijven zitten. Misschien iets met ADHD, ik weet het niet. Maar de volgende, en dat is denk ik voor mij wel misschien de, nou ja, de beste of de mooiste, dat weet ik niet. Is van Nirvana. Die heb ik zelf ook nog op DVD thuis. Die Unplugged sessie. Zo indrukwekkend vond ik die. Om hem nog maar een keer terug te kijken. Ooit eens een keer gekocht als tiener. Want in 1994 was ik 4. Maar ja, dat was echt een legendarisch concert. En ze deden dan niet alleen muziek vaak van zichzelf. Maar ze namen ook wat covers vaak. En Nirvana zou Nirvana niet zijn als ze niet dan met hele rare bands aankwamen. Onder andere met de Meat Puppets, maar ook met de Vaseline's. En ze maakten een cover van dit nummer van de Vaseline's. En we gaan er gewoon lekker naar luisteren, want het is ontzettend mooi.

0: Dance.
1: Ja, en dan gaan we zo richting het einde van het uur. En dat doen we natuurlijk altijd de Break de Week. En ook één thema hebben we deze week. Een Break de Week van een Duitse band die ook op een eigen manier de zon bezingt. Deze volgende die is een beetje cheaten. Maar omdat mijn moeder hem koos, dan speel ik hem gewoon wel. En inderdaad, het is zomer. Dus waarom kan het ook niet? Waarom kunnen we het ook gewoon niet hebben over de zon?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Ja, Ramstein en Zonne. Welkom bij de tweede uur van Geefse van Jetje. Mijn naam is Lars Jetten en je luistert naar Radio Arnhemse. En leuk dat je erbij bent. We hebben een speciale editie vandaag. We hebben vandaag een editie die staat in het teken van midzomer. Dat was het dit weekend. En officieel, als ik de Wikipedia mag geloven, dan vieren wij dat altijd een paar dagen later op de 24e. En dat is vandaag, dus we hebben een playlist met alleen maar liedjes met zon in de titel. Vorig uur hebben we één cheat gedaan, maar dat is omdat het mijn moeke is en dat kan gewoon. En we begonnen dit uur natuurlijk met de traditionele break de week. En dat was Ramstein met Zonne. Meepraten kan via 0592703030. Dan kun je ons whatsappen. En je kunt natuurlijk ook via onze chat op Radio Arnhemse kun je meepraten. En doe vooral suggesties. Er zijn al een hele hoop voorbij gekomen. En die hebben we ook al meegenomen. En er komen er straks nog wat meer voorbij. Naast de zonnewende was dit weekend was ook Pinkpop. En dan moet ik zeggen dat de jaren dat ik echt geïnteresseerd was in wie er draait of speelt op Pinkpop, dat wel een beetje achter me ligt. Maar, en deze volgende artiest die ik nu ook ga draaien, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet helemaal of het mijn muziek is, maar het is ook wel weer leuk. Ik zag wel een filmpje voorbij komen en daar moest ik in ieder geval heel hard om lachen. Dat was een filmpje opgenomen bij Pinkpop. Er was een band aan het spelen, Electric Callboy. En na die band zou de artiest die we zo gaan draaien opkomen. En dat is nogal een beetje een nieuw poppig, hippig artiest. En om dus vooraan al een beetje een plekje te bemachtigen, stonden bij Electric Callboy, wat een beetje toch wel wat stevigere muziek is, laat ik het dan maar zo zeggen, stonden al wat jonge dames en die wilden eigenlijk dus heel graag vooraan staan. En die hadden toch allemaal een uitdrukking op hun gezicht. En sommigen hadden ook al de vingers in de oren. En op een gegeven moment dan knalt zo'n nummer erin. En die drummer die baat het erop. En die gitarist die zet in. Nou, ineens zo'n meisje, dat zie je echt zo helemaal opschrikken. Nou, het is via de Instagram van Electric Callboy is het terug te zien. Ik ging helemaal stuk. Maar ja, waar deze dames dus eigenlijk om te doen was... dat was deze. Zara Larsson met Midnight Sun.

0: more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Trust me on the sunscreen. Die was een tip via de chat. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die ben vergeten met het samenstellen van deze lijst. Want je neemt muziek mee. Dat neem ik mezelf eigenlijk best wel kwalijk. Want dit is toch wel echt gewoon een legendarisch nummer. Voor de volgende gaan we naar een legendarische band. En eigenlijk ook nog wel een legendarische band die ook wel een beetje iets wat lokaals heeft. Want in 2019 hebben ze hier zelfs nog in de gemeente opgetreden. En dan is het een beetje van, oké, waar dan? In de Amer? Nee, niet in de Amer. Maar in Grollo op het Blues Festival. Dat jaar was volgens mij een jaar van een best wel grote line-up. Van Morrison was er volgens mij toen ook. Maar ook ZZ Top. Ja, en als je natuurlijk een dagje gaat rijden of een dagje de natuur in gaat, of je gaat een dagje wandelen of wat dan ook. Ja, dan moet je eigenlijk wel altijd heel goed opletten dat je jezelf insmeert met de sunscreen. Maar je moet je ogen ook een beetje beschermen. En doe dat dan alsjeblieft niet met cheap sunglasses.

Ja, dankjewel voor de zon. Het is Kik en Daniel Loos. De Drents Hoop in banger dagen. En dan wat vroeger, toen hij nog Skik was en die Daniel Loos. En daarvoor hadden we de Cheap Sunglasses van de ZZ Top. En ik was net even een beetje aan het googlen over dat nummer en dit en dat. Maar het blijkt dus ooit eens een keer een soort, hoe zeg je dat? Een soort tribute album gemaakt te zijn. Door allemaal andere artiesten die dan nummers van ZZ Top gingen coveren. En klaarblijkelijk heeft Wolf Mother ooit een keer dit nummer gecoverd. Dus ik weet wat ik op weg naar huis zo dadelijk ga luisteren. Want daar ben ik dan toch ook wel weer heel erg benieuwd naar. Want Wolf Mother is ook gewoon hartstikke goed. Dus wie weet wat zij ervan weten hebben te bakken. De volgende twee nummers, dat is eigenlijk een beetje zo'n tweeluik. Want als de zon eraan komt, dan gaat hij op een gegeven moment ook weer een keer omlaag. En dat doen we samen met de Beatles en de Arctic Monkeys.

Ja, dat waren de Beatles met Here Comes the Sun. En dat waren de... nou ben ik ze kwijt. Nou ja, ze waren ze kwijt. De Arctic Monkeys met When the Sun Goes Down. Dus de zon kwam op en de zon ging onder in dit blokje even. En zo kun je dat weer mooi in harmonie met elkaar hebben. Ik weet niet of jullie ooit wel eens zo'n soort eeuwig spijt van iets hebben gehad. En nou heb ik niet van veel dingen eeuwig spijt. Maar ooit lang, lang geleden, toen ik nog een tiener was. En niet heel veel geld had. Toen was er op een gegeven moment een festival. En dat festival, we hebben het er net ook al over gehad, was Pinkpop. Namelijk Pinkpop 2008. En ik was heel erg aan het twijfelen om daar naartoe te gaan. Op dat moment had ik grote legerjas aan met allemaal patches erop en weet ik veel wat. En op vrijdagavond, geloof ik als ik me niet vergis. Nee, op zondagavond, sorry. Maar in ieder geval Rage Against the Machine. En onder andere Metallica zouden komen. Maar vooral Rage Against the Machine. En dat was alweer jaren dat die getoerd hadden. En ze zouden weer op Pinkpop komen. Hè, waar ze, ik geloof in 93 of in 94, een aardbeving hadden veroorzaakt. En ik ben toen niet gegaan. En erop terugkijkend ook wat die line-up toen was. Hè, je had Flogging Molly, je had Porcupine Tree, je had Metallica, je had Bad Religion, je had Blood Red Shoes, Eagles of Death Metal, je had de Kaiser Chiefs, je had de Verve, je had die dag had je de Wombats, je had even kijken, Alanis Morissette, ook niet verkeerd, Serge Tankian, Queens of the Stone Age, The Counting Crows en dus Rage Against the Machine. Ja, en nu achteraf kan ik mezelf al van mijn kop schoppen dat ik daar niet naartoe ben gegaan. Want, nou ja, sindsdien hebben ze volgens mij ook nooit meer getoerd, Rage Against the Machine. Maar überhaupt, weet je, gewoon ook al die andere artiesten. Ja, dat is denk ik nog steeds wel eeuwig zonde. Af en toe denk ik daar nog wel eens aan en denk ik, ach, was ik toen toch maar wat slimmer met mijn geld geweest. Had ik maar wat beter gespaard en was ik maar gewoon lekker naar Rage Against the Machine gegaan.

Ja, my god, is the sun van Queens of the Stone Age. En daarvoor Rage Against the Machine, People of the Sun. Ter ere van de gemiste editie van Pinkpop 2008, die nog steeds pijn doet. En ja, als je dan die pijn hebt en je bent je een beetje verdrietig. En ja, het is allemaal een beetje moeilijk. Ja, dan lijkt het alsof de zon niet schijnt. En daar heeft iemand anders weer een heel mooi liedje over gemaakt. Namelijk Bill Withers. Ja, als je dan toch een beetje verdrietig bent en je weet het niet, dan heb je gelukkig altijd nog zijn muziek om je een beetje gesteund te voelen.

Katrina and the Waves, die New Orleans niet meer in mag, inderdaad. Dat knalt erin als een orkaantje, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat we niet alles meer gaan redden vanavond, want het is ook alweer 8 voor. Dus ik denk dat we The Doors met Waiting for the Sun en Staring at the Sun van The Offspring en noem ze maar op, Tequila Sunrise, House of the Rising Sun, dat gaan we allemaal niet meer fixen, denk ik. Maar we gaan nog wel zoveel mogelijk erin proberen te proppen, dus we gaan er gewoon lekker door. Hier komt Sunlight van The Magician en Years and Years.

0: Dit is Jamiroquai. Ik wil tegen iedereen zeggen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was Geefs van Jetje, de speciaal.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.
0: Ik word gewoon afgekapt hier.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Another Day, Another Road. Het zal het thema van Cobblestones en Dusty Road kunnen wezen. Elke uitzending of zoek naar wat nice, maar nooit vergeten waar je vandaan komt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Je hoorde Barry Hay in The Blizzards. Zij openen dit uur van Cobblestones en Dusty Roads. Nummer komt van het album Hotel Grollo, wat ze tussen 4 en 21 januari... hebben ze opgenomen. Was de gelegenheid van het 35-jarig jubileum van QB. We doen straks nog een nummer van dat prachtige album. Maar nou weer met de muziek. Muddy Waters, Rock Me.

0: Je hoorde Aaron T-Bone Walker, beter bekend als T-Bone Walker. Dat is een zoon van een Afro-Amerikaan en een dame met van Indiaanse komaf. Voor mij was ze van de Cherokees. Walkers, beide alles waren zeer muzikaal en de appel valt dan niet ver van de boom. Je hoorde het mooie Evil-Hearted Woman.
1: Traveling with the Blues.
0: De reis doet het iets met de muziek van QB en de Blizzards.
2: I was traveling with the blues, take it real cool.
0: Ja, ik had beloofd om nog een nummer te leiden van Hotel Grollo. Van Thouse Computer 2000, toen ze het opnomen hebben. En wat past beter bij het thema reizen met de blues als dit nummer? Last Minute Flight, QB en de Blizzards.

Ja, makkelijk zeggen mensen. Freddie King, hij kon het nummer zelf al aan. Walking by Myself. Ik zag de man ooit in Assen speelden. In de Kalk heette dat toen nog. En toen overnachtte hij in een hotel over Singel. En we wilden graag met de man praten, maar we kwamen niet verder dan de pianist. Want Freddie King was bezig op zijn kamer met andere aangename bezigheden. Wieder met Holy Go Lightly. Voor de filmkenners, deze dame komt niet uit Breakfast at Tiffany's, maar de moeder die gaf haar wel dezelfde naam als de hoofdpersoon uit deze film. In 2012 stamt het album Long Distance, wat ze maakt met de broke-offs van het nummer Mother Earth.

Bailey hoorde je van hun nieuwste album Can't Take My Story Away. Was dit de titelnummer? Aan de week doen we hier meer van. Nou weer met Omar Ken Dykes en Jimmy Vaughan. Van het album On the Jimmy Reed Highway, Big Boss Man.

0: In onze serie ABC of the Blues zijn we aanbeland bij de letter G. Het alfabet wat we volgen van de box met de 52 schijfjes levert soms mooie en onverwachte dingen op. Je hoorde net een man die luistert naar de naam Arthur Gunter. Door bij denken misschien aan een Duitse of een Oostenrijkse muzikant, maar deze man is een Afro-Amerikaan. En zijn grootste successen behaalde hij met het nummer Baby Let's Play House, wat zelfs in de uitvoering van Elvis nog een hit was. Daar kozen wij niet voor, wij kozen voor een ander nummer. Little Blue Jeans Woman hoorde je van Arthur Gunter. Weer met Albert Collins en Johnny Copeland's Black Cat Bone.
1: Hey, Al.
2: Yeah, Johnny, what's that, man?
1: What's going on, man?

prachtig. Dit is een man luisteren naar de naam Professor Longhair. En Professor Longhair is de grote inspirator van Fats Domino en Quincy Jones. Het nummer wat we draaiden heette Big Chief. Blik op de klok, ah ja, we kunnen nog wat meer doen. Dit is Coco Taylor, prachtig nummer. That's why I am crying.

Wat een prachtige blueszanger is was dit. Coco Taylor, That's Why I Am Crying. En nu zet de klok toch dat we nou even bloed gaan voor wat nice in het land en zo. We sloten de eerste uur af met Amos Lee en het nummer heet El Camino. Blijf lekker bij ons, want we zijn nog een uur bij je terug met prachtige blues en heerlijke Americana. Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Een van de oudste bluesbands van Nederlands, Flavium, van het album Flavium Plays. Peter Green's Fleetwood Mac hoorde je Rollin' Man. Welkom terug bij het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Zoals altijd om deze tijd.
1: De keuze van Jos.
0: Van eigen opname, live opname. Dit is het Keerpunt Blues Festival van 2 weken geleden. Is dit de band Williamstown & Corporation. The Going Train Blues.
2: The Going Train Blues. All aboard!

misschien wel een van de meest gecoverde bluesnummers. En dan komt er ook nog een opera. De opera Porgy and Bess. Je hoort natuurlijk Summertime. En dit mag in de uitvoering van Brainbox. Prachtig nummer. En dit is ook mooi. Mary Coughlin. Die komt uit Galway, Ierland. En dit is een prachtig nummer. Het komt van haar album. Moet ik even kijken. Sentimental Killer. Het nummer heet Hearts. Mary Coughlin.

prachtig. Jasen, ik ben er stil van. Ik had al een poosje linken en ik duwde het niet aan, maar dit is natuurlijk wel helemaal thuis en cobblestones in Dusty Roads. Dolly Parton hoorde je met een prachtige uitvoering van het Led Zeppelin nummer Stairway to Heaven. Geweldig. Wie er met nog zo'n mooie zangeres, Emmylou Harris. Ze kwam samen met de Nash Ramblers met het album. Ze was bang dat het was verdwenen. Ze vonden het terug op de plank. Ramble in Music City heet het album. In doorgaan is het prachtige Boulder to Birmingham. Emmylou Harris en de Nash Ramblers.

Trash Ramblers, thank you so much. Thank you, Music City.

0: Ja, als we het hebben over een mooie stem. Dit was ook prachtig. Je hoorde Loes Jongeling van de band Blues Shack. Ze waren onlangs ook te zien op het Keerpunt Blues Festival. En misschien waren ze wel het hoogtepunt van het festival. Van het album 10 to 5 hoorde je Don't Let Nobody Drag Your Spirit Down. En ik beloof je dat we de komende week meer aandacht zullen besteden aan deze prachtige band uit Utrecht.
1: Album van de week.
0: Henry St. Clair Fredericks kennen we allemaal veel beter als Taj Mahal. Een naam die je aannam in 1959 min of meer als een eerbetoon aan Mahatma Gandhi. Deze man die kwam onlangs met een nieuw album samen met de band The Phantom Blues Band. En dat kan zomaar eens zijn 50ste wezen, denk ik. Wat die man allemaal niet mocht heeft. Geweldig. Het album heet Time. En door van draait me vandaag drie nummers in onze serie Album van de Week. Het eerste nummer van het album is Love of Life. Dit is Taj Mahal en de Phantom Blues Band.

0: crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby, baby.
1: Dutch Mahal in de Phantom Blues Band. En je hoorde het nummer Crazy About The Jukebox. En ook dit komt van het nieuwe album Time, wat onlangs uitkwam van deze band. En Taj Mahal, dat weten we allemaal al heel lang, is niet voor één gaten vangen. Hij is, gaat van reggae naar ska en dan blues en dan een beetje jazz. Maar het blijft wel een geweldig artiest. En we doen nog één nummer van dit album van de week. En dat nummer heet Roddy Blues. Nog eenmaal Taj Mahal en de Phantom Blues Band.
2: Album van de week.

Baby, you gotta change your mind. Je hoort de Blind Boy Fuller. En als we het hebben over een man met een bijzonder verhaal, deze man is er zeker een van. Maar dat doen we een andere keer. Want we lopen al richting de einde langzamerhand. En we hebben nog een man met een bijzonder verhaal. En ook door komen we wat terug. Big Bill Brunzi. You know you got a reason.

0: Kijk op www.cobblestones-road voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B. Ja, zet ik nu op voor deze week. We gaan eruit met twee nummers van Jason Isbell. En ik vond het dat ik wel eens een keer weer tiefer was van het album.

album Foxes in the Snow draaiden we eerst Rides to Roberts en dan Don't Be Tough. Maar dat vind je ook terug op onze website, op de playlist. Verder wat nu gewoon. Mede naam Jos, hartelijk dank voor het luisteren. Alle week ben we er weer. Dan begint onze zomerprogrammering. Dat betekent de eerste uur veel blues en veel actuele dingen. In de tweede uur allemaal een beetje een aanpak met een thema. Maar dat zie je aan de week wel. Wat van nou betreft, nogmaals dank voor het luisteren. Tot aan de week. En dit is Jason Isbell. Mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. Eén persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 5%.